0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: de basis weet.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Dus ik zit nu iedereen die heeft geschreven de examenfeest op school. Iemand schreef al de examenfeest.
2: Ik ga dat nu helemaal voorzetten.
1: Oh, ja. Nee, kennen jullie geen... Oh, shoot. Ik zit hier echt helemaal niet op te letten.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: liedjes.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
2: Vanavond bij mij.
3: Je luistert naar Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet...

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De 24-jarige Syrische moeder Bousra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. En veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Meer nieuws, het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Files zijn er nog niet. Flitsers zijn wel gemeld. Staat er eentje op de Lasjerdreef in Lelystad. En ook op de N352 bij Ens, de Schokkerringweg, wordt je op je snelheid gecontroleerd. En dat is dan in beide richtingen bij hectometerpaal 15,8.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Bij Flevoland is wakker op deze woensdag de 3e juni. Ja. Lekker vroeg weer. En ik moet het je meteen wat bekennen.
1: Vertel.
4: Ik heb de stoelverwarming van mijn auto aangezet.
1: Oh, echt? Nou, hoeveel graden was het? 14? Wat is het? 14? 13?
4: Ik vond
1: het
4: koud. Je hebt toch een lekkere trui aan.
1: Ja, ik heb wel een trui aangetrokken.
4: Ja, heel verstandig.
1: Ik zag het wordt om 20 graden. Nou, laten we gewoon lekker even die trui aantrekken.
4: Heel verstandig. Zometeen in het nieuws. Veiligheidsregio's en de overheid die moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Dat zegt de voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland, dat is Hein van der Loo. En die hoor je over een paar minuten.
1: Ja, en vanaf volgend jaar moeten inwoners van Urk 20 euro meer belasting betalen. De wethouder legt zo uit waarom dat nodig is.

0: Blondé was dat met Why Do You Care bij Flevoland is wakker.
1: Veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote branden in het land het best kunnen bestrijden wanneer de regio's geconfronteerd worden met incidenten. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, dat is Hein van der Loo.
0: Hij stuurde hierover een brief naar de 6 gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders in Flevoland.
2: We stonden met alle veiligheidsregio's ineens gesteld voor een grote uitdaging, namelijk meerdere hele grote branden op verschillende plekken in het land. Terwijl dit allemaal speelde in die bosrijke gebieden, hadden we een grote brand op Urk. We hadden een grote brand in Emmeloord. We hadden in Almere een fietsenzaak op een bedrijventerrein met een hele grote brand. En dus tijdens die inzet buiten de regio hebben we gelukkig zijn we ook in staat geweest om deze branden aan te pakken en in te dammen.
3: Ja, maar waarom de brief? Wat wilt u daarmee bereiken?
2: Nou, deze brief is echt bedoeld om onze belangrijkste politiek bestuurlijke belanghebbende te informeren over wat dit nou betekent als dit in het land gebeurt. Als de veiligheidsregio gevraagd wordt te helpen, wat betekent dat dan voor onze eigen inzet? Als je landelijke inzet structureel goed wil organiseren, dat je daar dan met elkaar wel nadere afspraken over moet maken en ook versterking moet organiseren. Zowel in financiële middelen als in materieel, als in specifieke menskracht. Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
3: Met andere woorden, het risico bestaat dat de capaciteit onder druk komt te staan wanneer er sprake is van en landelijke en regionale gebeurtenissen, incidenten.
2: Ja, dat is nu nog niet het geval. We hebben dus, de brief is echt bedoeld, in deze situatie hebben we dit aangekund met elkaar. Ook de situaties in Flevoland. Naast de inzet die we dus buiten de regio leverden. Maar inderdaad, let op. Hè, dat is de let op in deze brief. We moeten dit goed in de gaten houden. Want er kan zomaar een situatie ontstaan waarbij dat ingewikkelder wordt.
3: Deze brief is dus een soort waarschuwing.
2: Het is een let op. Het is het agenderen eigenlijk van een ontwikkeling die we ergens zien worden.
3: Let op is een waarschuwing.
2: Is een let op dat wij met elkaar moeten snappen dat het erger kan worden. En dat we daar middelen, materieel en mensen, 3KM, voor moeten bijorganiseren. Voor onze eigen regio. Maar daar kom ik zo graag nog over te spreken. Omdat onze regio van zichzelf natuurlijk ook heel erg groeit. Maar ook voor die, wat we dan noemen, bovenregionale inzet. Want die zien we vaker gebeuren. En daar moet je gewoon extra capaciteit op organiseren. Met alle regio's samen.

0: De Blues Brothers op deze vroege woensdagochtend. Everybody needs somebody to love.
1: Vanaf volgend jaar moeten inwoners van Urk 20 euro meer belasting betalen. Daar pleit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente voor.
0: Wethouder Financiën Wilco van Klinker legt uit waarom dat nodig is.
2: Nou, de gemiddelde Urk gaat vooral merken dat Urk nog steeds een prachtige plek blijft om te wonen. En dat we ontzettend ook ons best blijven doen om de groei van Urk verder te faciliteren. Dat blijven we doen. We blijven huizen bouwen. We blijven investeren in onze infrastructuur. We blijven investeren in ons onderwijs. Dat gaat allemaal door.
3: Het college van burgemeester en wethouders gaat ook zelf de ambities verlagen door bepaalde plannen bij te stellen.
2: Een aantal dingen kunnen niet. We hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt. We moeten een pas op de plaats maken met het ontwikkelen van onze gemeentewerf. Daar moet even een nieuw plan voor gemaakt worden. En we zeggen ja, om het toch rond te krijgen, moeten we echt stellen we een beperkte verhoging. Slechts 2% van de leges en de belastingen voor. Dus de burger gaat er in die zin beperkt iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft op Urk.
4: Stel dat je dat in een bedrag zou moeten uitdrukken. Hoeveel zou dat dan zijn?
2: Nou, als ik even een uit mijn hoofd doe, gemiddelde aanslag van een OZB. Dat is een beetje de grootste moot die mensen moeten betalen. De gemeentelijke heffing, OZB, afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Nou, dat is een ruim 1000 euro. En 2% van 1000 euro, dat is 20 euro. Dat is een beperkt bedrag.
3: De kadernota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna deze eind juni wordt besproken. In november wordt dan het definitieve begrotingsplan ingediend.

0: Ace of Base en Design hoorde je. Zometeen de berichten buiten Flevoland.
1: Ja, Ajax heeft een nieuwe trainer, Michel. Zijn de Amsterdammers daar een beetje positief over, denk je?
0: Nou, ja, ze hebben al heel veel meegemaakt afgelopen jaar. Ik vraag het me af.
1: Nou, je hoort het zometeen dus in de berichten van buiten deze provincie. Maar eerst muziek van OMD, So In Love.

0: OMD met So In Love. De berichten buiten Flevoland.
1: Ja, er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. De 50-jarige Michel komt van Girona. En volgens Ajax wil hij met de Amsterdammers weer mee gaan doen om de prijzen. Niet alle supporters hebben er vertrouwen in.
2: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
3: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
4: En weet je, kan iedereen zeggen van ja, Spaanse trainer weer iets Spaans. Maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
1: Ja, ja, dat is wel de kern van de zaak.
0: Mooie conclusie.
1: Ja.
0: Het kabinet Jetten bestaat vandaag officieel 100 dagen. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA trapte af met grote ambities, maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Toch vindt CDA-leider Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keus.
5: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar 2 partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan.
0: Dat is natuurlijk altijd mooi.
1: Ja, zeker. Dat zijn mooie woorden. Nog wat nieuws uit andere media. De supermarkten, ja, die liggen al helemaal vol met oranje kamerjassen. Maar de Nederlandse voetbalfan loopt nog niet massaal warm voor het aankomende WK-voetbal in Noord-Amerika. 54% zegt dat president Trump en de situatie in de Verenigde Staten hun beleving van het voetbalfestijn beïnvloeden. Ik verafschuw de FIFA en Trump, staat in het AD vandaag. Ja, dat zijn ook nogal woorden. Er is een peiling gehouden onder 1000 Nederlanders. Nou, dan nog wat over de kansen van Nederland op het WK. Nou, dat we gaan winnen. Nou, die kans is niet zo heel groot. Slechts 4% denkt dat het Nederlands elftal gaat winnen. 4%.
0: Nou, dat is echt heel erg. Ja, een beetje hetzelfde als Ajax vertrouwen heeft in de trainer van de nieuwe trainer.
1: Ja, we gaan het zien. Heb jij een beetje een voetbalfan?
0: Nou, ik vind het WK altijd heel erg leuk. Maar ik moet zeggen dat ik er nu ook nog niet heel erg naartoe leef of zo.
1: Nee.
0: Maar misschien komt dat inderdaad ook een beetje door de combinatie. Ik heb niet het vertrouwen en ik heb niet. Ik vind de situatie ingewikkeld op dit moment bij Amerika. Dus, ja.
1: En al die merchandise? Ga jij straks wel in een oranje kamerjas of t-shirt of polo of oranje petje
0: zitten? Ik vind die uitshirtjes van oranje van dit jaar, ja, vind ik wel echt heel mooi. Oh, dus ik ga er wel eentje aanschaffen, denk ik.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Zijn best duur toch ook?
0: Ik heb geen idee. Ik heb nog niet naar de prijs gekeken. Dus misschien zie
1: ik
0: ook
1: zo
0: wel
1: even voor je uitzoeken.
0: Ja, ja, zeker. En nog iets anders uit de andere media. Rechters hebben meermaals burgers en advocaten betrapt op het onjuiste gebruik van kunstmatige intelligentie in de rechtszaal. Uit een analyse van BNR blijkt dat rechters in de afgelopen maanden in zeker 13 zaken stuiten op een niet bestaande jurisprudentie of andere AI-stukken in de verdediging door burgers en advocaten. Dat zegt BNR dus. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de andere media.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De 24-jarige Syrische moeder Bushra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. Komt doordat de instanties niet goed samenwerkten, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Blijfgroep Flevoland. De politie, het COA, de gemeente Almere en Veilig Thuis hebben afzonderlijk zorgvuldig gewerkt, maar hadden versnipperde informatie en geen goed beeld van de gehele situatie van Bushra en haar gezin. Blijfgroep Flevoland roept op tot een landelijke aanpak. Veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Loo. Hij noemt daarbij grote branden buiten de regio, waarbij Flevolandse brandweerteams moeten ondersteunen. Als er dan iets in de eigen regio gebeurt, moet dat ook worden opgelost. Daarvoor is een georganiseerde landelijke aanpak nodig, zegt van der Loo. 5 mannen zijn veroordeeld tot celstraffen voor het voorbereiden van mensensmokkel over het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Een loods aan de Markerkant in Almere werd als logistiek centrum gebruikt. In hun auto's werden rubberboten en jerrycans gevonden. De 60-jarige eigenaar van een vloerenbedrijf in die loods kreeg bijna een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De Raad van State doet vanochtend uitspraak in een zaak van een slachtoffer van de toeslagenaffaire uit Lelystad. Ze stapte naar de rechter omdat ze vindt dat ze recht heeft op een hogere compensatie. De dienst toeslagen die daarover gaat kwam maar niet met een nieuwe beoordeling. En daarop gaf de rechter de vrouw gelijk. Daar was de dienst toeslagen het niet mee eens en die ging daarom in hoger beroep. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran hebben over en weer luchtaanvallen uitgevoerd. Iran meldt dat in Bahrein Amerikaanse doelen zijn getroffen, maar de VS ontkent dat en zegt dat het als reactie aanvallen heeft uitgevoerd op een Iraans controlecentrum. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld te over te maken. Ook in de Eerste Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een verbod op homogenezing. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag nog vrij rustig met een matige zuidwestenwind en daarbij zijn er zonnige perioden, wat wolkenvelden en lokaal valt er een buitje. De temperatuur stijgt aan het begin van de middag naar een aangename 18 of 19 graden. Halverwege de middag neemt de bewolking verder toe vanuit het zuidwesten en trekt er uiteindelijk ook een storing over. De regen die bij die storing hoort zal pas later in de middag en tijdens de avonduren over onze provincie heen trekken.
4: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Op dit moment geen files, wel 2 flitsers. Er staat er eentje op de Lasjerdreef bij Lelystad in beide richtingen. En ook op de N352 bij Ens, de Schokkeringweg, word je op je snelheid gecontroleerd. En dat is dan bij hectometerpaal 15,8. Heb jij wel eens kookles gehad in de klas?
1: Ja, zeker.
4: Ja?
1: Ja, ja.
4: Oh, oké. Okay.
1: Ja, aardappels schillen, aardappels koken, dat soort dingen.
4: Oh,
1: ja.
4: Leuk. Nee, ja. Ik nooit.
1: Nee?
4: Nou, in Almere zijn leerlingen daar druk mee bezig.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Huey Lewis en de nieuws was dat met The Power of Love bij Flevoland is wakker.
1: Een kok voor de klas in plaats van een leraar. In groep 7 van basisschool De Zevensprong in Almere staat er meer dan alleen reken en taal op het programma.
0: Er wordt volop gekokkereld. Ja, en de leerlingen, ja, die vinden het prachtig.
2: Ik vind het hier wel leuk, ja.
3: Wat leer je nou hier precies?
2: Hoe je moet koken en netjes omgaan met messen.
3: En lukt dat?
2: Ja. Ik heb meer geleerd om te samenwerken. En om lekkere eten te maken.
4: Jullie gaan zo meteen. We hebben hier staan de wortel, de radijs en de appel raspen.
5: En hoewel het een beetje raar is, koken in de klas, lukt het ze toch aardig. Want er is een kok in de klas, Rabia Krikke.
4: We zijn een ontzettend leuke les aan het doen. We zijn een smaakles aan het geven op de Zevensprong in Almere. En we maken kinderen bewust van gezond en lekker eten.
5: Hier wordt geen vette hap of gekruide maaltijd bereid, maar een gezonde, voedzame hap.
4: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
2: Ik heb de dressing gemaakt en ik heb een beetje appels gesneden.
5: Appels, komkommer, sla, tomaat. Ruim 25 leerlingen van groep 7 zijn hier volop aan de slag. Ziet Lucie van de Vijver van Jong Leren Eten.
6: Je ziet wel heel veel verschil tussen de kinderen. Sommigen merk je dat die gewoon thuis al vaker gekookt hebben. Er zijn ook ouders die het gewoon super spannend vinden dat kinderen een mes vasthouden. En ze leren ook van hoe ze op een veilige manier kunnen snijden, dat er dadelijk geen vingertopjes in de wrap zitten.
5: Deze jongen heeft thuis wel eens gekookt.
2: Als ik ga koken, koken we meestal pasta pesto.
5: En dit meisje ook.
7: Dat was wel vaak.
3: Wat dan?
7: Surinaamse gerechten en soms ook pasta en zo. Meestal bami nasi.
4: Ik denk dat het super belangrijk is. Want koken op school maakt dat kinderen bewustwording krijgen. Wat leren over gezonde voeding. Leren over productkennis. En dat zijn echt wel belangrijke dingen. We hebben zoveel bewerkt eten. Dus het is fantastisch als jij wel weet wat een granaatappel is of een spitskool.
2: Ik heb hier geleerd hoe ik beter groenten moet snijden. En hoe je eigenlijk sausen kan maken. En hoe je in de keuken om moet gaan.
3: Is het een beetje lekker ook?
2: Hoop ik wel.
5: En zo te zien smaakt de regenboogwrap prima. Zonder vingertopjes.
1: Heerlijk. Ja, nou zou het toch leuk zijn dat ze een volgende keer die wrap ook nog zelf gaan maken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nu is hij wel bewerkt, denk ik.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar dat is leuk. Dat is misschien iets bewerkelijker om dat te doen, een wrap maken.
0: Ja.
1: Ik ga ook altijd voor het gemak, hoor. Ik maak niet zelf die wraps. Ja,
0: nee, ik ook niet. Hoe doe je dat eigenlijk ook?
1: Zal ik een recept op gaan zoeken?
0: Ja, dat is goed. Okay. Ik ben heel benieuwd. Laat het zo maar weten.
1: Het verslag was van Sam Jones.

0: Melanie Ryan met Bless Your Heart. Zometeen, wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, jullie?
1: Ja, iets heel bijzonders. Vind ik zelf. Piraten.
0: Piraten. Ja.

0: Akda en de Munnik met Morgen wordt fantastisch. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, en met het oog op morgen ging het over het heel plotselinge vertrek van Donald Pols bij Tata Steel. Hij werd al na 1 dag ontslagen nadat NRC onthulde dat hij voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Vorige maand was zijn overstap van directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Dat was nog groot nieuws toen. Nou, volgens journalist en schrijver Simon Kuper, die ook Zuid-Afrikaanse roots heeft, heeft Pols genoeg tijd gehad om te vertellen wat hij heeft gedaan.
2: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd. Ja. En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika in de jaren 90, Truth and Reconciliation Commission, als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd het is een jeugdzonde, ik kom er vooruit. Maar dat heeft hij nooit gedaan, hij heeft het altijd verhuld.
1: Kuper vindt Pols spijt dan ook weinig overtuigend en te laat.
2: Het is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend. Nee. Die man had 35 jaar om het te vertellen.
0: Ook in Met het oog op morgen, maar dan iets anders. Aandacht voor piraten. Onlangs zijn 6 oude scheepswrakken ontdekt voor de kust van de Bahama's. Wetenschappers denken dat die mogelijk van piraten waren. Erik de Lange is historicus en auteur van een boek over piraterij. En volgens hem hebben ze niet voor niets een slechte reputatie.
3: En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo. Maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat die piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar.
0: Ja, voor de bemanning was het anders dan op een marineschepen. Op een piratenschip best goed toeven, zegt de Lange.
3: Piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het te veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook wel bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
4: Ja, zeker.
3: Dat komt van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die maandenlang door allerlei maden doorkoeld werden.
0: Lekker, eet smakelijk.
1: Klinkt niet heel fijn, nee. We gaan nog even naar langs de lijn en omstreken. Daar sprak Kevin Brobby Lucassen over zijn broers Brian Brobby en Derek Lucassen. Nou, Brian werd voor het Nederlands elftal geselecteerd en nu is zijn broer Derek geselecteerd voor het Ghanese voetbalelftal. Hij is heel trots op hen en hoopt ze te kunnen zien spelen.
5: Ja, we zijn er wel mee bezig. Hopelijk regelen mijn broers onze kaart. Dat zal wel moeten, hè. Anders blijven we lekker thuis.
1: Nou zeg. 2K is niet alleen belangrijk in Nederland, ook in Ghana wordt het groots gevierd.
5: Oh, Ghana is gekkenhuis. Dat is abnormaal. Dat is gekkenhuis. Ja, met muziek. Met een hele aparte sfeer. Heel anders is dat. Maar het is meer Ghanese houden van dansen, die hele sfeertje erbij. En die zijn heel fanatiek als het om voetbal gaat.
1: Ja, maar ja, voor wie is hij dan? Mocht het zover komen, de kans is echt uitermate belachelijk klein natuurlijk. Maar toch, stel, Nederland moet het opnemen tegen Ghana. Voor wie is die dan?
5: Ja, mogen de beste winnen.
4: Heb je een voorkeur of niet?
5: Ja, niet echt. Dan wie het beste speelt mag winnen. Het is gewoon prachtig als dat gebeurt. Wel mooi zijn.
1: Nee, dat vind ik een rot antwoord. Het is niks. Daar hebben we niks aan. Gewoon zeggen, ik denk dat het stiekem Ghana is.
0: Dat denk ik eigenlijk ook.
1: Ja. Je hoorde toch een beetje in die stem.
0: Je hoorde de liefde.
1: Ghana.
0: Ja.
1: Precies. Nou, wat zaken waren dat? Gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: De burger gaat er in die zin beperkt iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft op Bubbelen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn. Met allemaal verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland.
3: En ze leren ook hoe ze op een veilige manier kunnen snijden. Dat er dadelijk geen vingertopjes in de wrap zitten.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
2: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De 24-jarige Syrische moeder Bushra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. En veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
8: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
7: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
9: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
7: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: En zometeen in Flevoland is wakker. Veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, dat is Hein van der Loo. En die hoor je over een paar minuten.
5: Ja, vanaf volgend jaar moeten inwoners van Urk 20 euro meer belasting betalen. En de wethouder legt zo uit waarom dat precies nodig is.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
13: Ja, lekker.
12: Ja, lekker.
11: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
13: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
13: Dank je.
14: Proost.
11: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Charles en Eddie waren dat met Would I Lie to You. Het is 7:08. Een hele goede morgen.
1: Veiligheidsregio's en de overheid moeten nadenken hoe ze grote branden in het land het best kunnen bestrijden wanneer de regio's geconfronteerd worden met incidenten. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Louw.
0: Hij stuurde hierover een brief naar de 6 gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders in Flevoland.
2: We stonden met alle veiligheidsregio's ineens gesteld voor een grote uitdaging, namelijk meerdere hele grote branden op verschillende plekken in het land. Terwijl dit allemaal speelde in die bosrijke gebieden, hadden we een grote brand op Urk, we hadden een grote brand in Emmeloord, we hadden in Almere een fietsenzaak op een bedrijventerrein met een hele grote brand. En dus tijdens die inzet buiten de regio hebben we gelukkig zijn we ook in staat geweest om deze branden aan te pakken en in te dammen.
3: Ja, maar waarom de brief? Wat wilt u daarmee bereiken?
2: Nou, deze brief is echt bedoeld om onze belangrijkste politiek-bestuurlijke belanghebbenden te informeren over wat dit nou betekent als dit in het land gebeurt. Als de veiligheidsregio gevraagd wordt te helpen, wat betekent dat dan voor onze eigen inzet? Als je landelijke inzet structureel goed wil organiseren, dat je daar dan met elkaar wel nadere afspraken over moet maken en ook versterking moet organiseren. Zowel in financiële middelen als in materieel, als in specifieke menskracht. Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
3: Met andere woorden, het risico bestaat dat de capaciteit onder druk komt te staan wanneer er sprake is van en landelijke en regionale gebeurtenissen, incidenten.
2: Ja, dat is nu nog niet het geval. We hebben dus, de brief is erg bedoeld, in deze situatie hebben we dit aangekund met elkaar. Ook de situaties in Flevoland. Naast de inzet die we dus buiten de regio leverden. Maar inderdaad, let op. Hè, dat is de let op in deze brief. We moeten dit goed in de gaten houden. Want er kan zomaar een situatie ontstaan waarbij dat ingewikkelder wordt.
3: Deze brief is dus een soort waarschuwing.
2: Het is een let op. Het is het agenderen eigenlijk van een ontwikkeling die we ergens zien worden.
3: Let op is een waarschuwing.
2: Is een let op dat wij met elkaar moeten snappen dat het erger kan worden. En dat we daar middelen, materieel en mensen, 3 keer M, voor moeten bijorganiseren. Voor onze eigen regio. Maar daar kom ik zo graag nog over te spreken. Omdat onze regio van zichzelf natuurlijk ook heel erg groeit. Maar ook voor die, wat we dan noemen, bovenregionale inzet. Want die zien we vaker gebeuren. En daar moet je gewoon extra capaciteit op organiseren. Met alle regio's samen.

0: Ga jij eigenlijk wel eens naar de dierentuin of eigenlijk nooit?
1: Oh nee, dat is al heel lang geleden. Maar ik zat laatst wel te denken inderdaad van, oh, dat zou ik best wel weer eens leuk vinden om met mijn kinderen naartoe te gaan.
0: En wat vind je dan het leukste om te zien? Want het is natuurlijk van alles te zien.
1: Ik heb niet echt een favoriet dier of zo.
0: Gewoon leuk, een dierentuin. Gewoon leuk.
1: Wandelende tak, denk ik. Nee.
0: Ja, nou, dat was dus Shakira en zij zingt dus over de zoo.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Nou, er is gisteren aardig wat gevallen. Hoe lijkt het voor vandaag? Krijgen we weer heel wat buien?
2: Nou, niet dit soort hoeveelheden zoals we gisteren hebben gezien. Want toen kwam er op korte momenten soms echt heel veel regenwater naar beneden. Nou, zo erg is het vandaag niet. Maar droog houden, nou, dat is ook wel een hele lastige opgave. Op dit moment is het nog wat dat betreft rustig in de provincie. Het is nu overal droog, maar er ligt al een enkele bui ten westen van ons klaar in de regio Amsterdam. En ook boven de noordelijke delen van de provincie Noord-Holland. Daar zit zelfs even wat onweer op, zo'n bui van op dit moment. Ja, dus al in de loop van de ochtend trekt een eerste bui over de provincie. Tussendoor ook echt wel af en toe zonneschijn. Een graad of 16, een matige zuidwestenwind. Nou, die wind die kan vanmiddag nog een klein beetje aantrekken. Dus dat zal bij het IJsselmeer en het Randmeer af en toe wel windkracht 5 zijn. Nou, verder een temperatuur die blijft steken op een graad of 18. Dus nou, warm kun je het ook niet noemen vandaag. En ja, ook vanmiddag die afwisseling van op het ene moment het zonnetje wat doorbreekt. Andere moment van die flink opbollende stapelwolken waaruit ook nog af en toe een bui kan vallen. Dus ja, hou de paraplu wel gereed. En voor vanavond ja, ziet het ernaar uit dat het even wat de buiigheid betreft eind van de middag, begin van de avond, kortstondig wat minder is. Nou, dat is goed nieuws voor de avondvierdaagses die her en der gelopen worden. Ik begrijp dat ze onder andere in Dronten ook vanavond allemaal weer van start gaan. Nou, dat ziet er allemaal best aardig uit. Maar in de loop van de avond, ja, dan moeten we rekening houden dat het vanuit het westen toch wel weer een beetje gaat regenen.
1: Opbollende stapelwolken. Mooi hoor, Alfred. Ik zie dat helemaal voor me.
2: Ja, toch?
1: Maar, dus 17, 18 graden, zeg jij, hè? Maar toch, het voelt op de een of andere manier veel frisser aan.
2: Ja, nou ja, dat komt deels door die wind, die zuidwestenwind. Die is vandaag al goed aanwezig. Nou, vannacht neemt hij eventjes een klein beetje gas terug. Misschien niet direct bij het IJsselmeer en het Markermeer. Dan is het ook kalmer met slechts een enkele bui. Maar ja, morgen dan trekt die wind toch weer wat aan. En bovendien trekken er talrijke buien over. En ik denk dat het morgen er zoveel zijn dat de droogmomenten wat schaarser worden. En ook morgen kan er bij die buien gewoon ook weer wat onweer bij optreden. Dus wisselvalligheid alom. En vooral de gevoelstemperatuur die wat gedrukt wordt door die doorstaande wind.
1: Ja, ik zei net tegen Roy, ik had de stoelverwarming van mijn auto zelfs aan vanochtend.
2: Ja, moet je nagaan.
1: Ja, dat is een beetje overdreven misschien. Maar hoe is het met jou? We hebben hier in de studio 2 keer lange mouw, Roy en ik. En jij, kort of lang?
2: Nou, ik moet je zeggen dat onze airco, tenminste vind ik dan, hier best wel op standje Mistral af en toe staat.
0: Mistral.
2: Er komt dan echt zo'n valwind uitzetten. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat ik gewoon lekker met een trui aan zit.
0: Een hele downburst daar.
2: Ja, precies. Ja. Misschien een beetje op ons werknemers afgesteld. Het zou kunnen. Maar het kan hier af en toe lekker fris zijn.
1: Ja, het klinkt alsof we je moeten komen redden.
2: Nou, zo erg. Oh, gelukkig. Ik red mezelf wel.
1: Oh, gelukkig. Zeg, en als we wat verder vooruit kijken, hoe ziet het er dan uit?
2: Nou, voorlopig blijft die wisselvalligheid. Dus een droge dag heb ik eigenlijk voorlopig niet of nauwelijks in de aanbieding. Misschien dat er eens een keer in het weekend een moment is dat we zeggen van nou, nu is het eigenlijk een groot deel van de dag droog gebleven. Maar daar houdt het wel bij op. En de temperaturen zijn ook magertjes. We tikken misschien eens een keer de 20 graden grens aan, maar niet meer dan dat. Dus die zomer die we toch al af en toe hebben gehad, die is echt op een zijspoor gezet.
1: Oké, Alfred, dankjewel hè.
2: Alsjeblieft.
1: Gaan we door met het nieuws, want vanaf volgend jaar moeten inwoners van Urk €20 meer belasting gaan betalen. Daar pleit het college van burgemeester en wethouders voor.
0: Wethouder Financiën Wilco van Klinken die legt uit waarom dat precies nodig is.
3: Nou, de gemiddelde Urk gaat vooral merken dat Urk nog steeds een prachtige plek blijft om te wonen. En dat we ontzettend ook ons best blijven doen om de groei van Urk verder te faciliteren. Dat blijven we doen. We blijven huizen bouwen. We blijven investeren in onze infrastructuur. We blijven investeren in ons onderwijs. Dat gaat allemaal door.
4: Het college van burgemeester en wethouders gaat ook zelf de ambities verlagen door bepaalde plannen bij te stellen.
3: Een aantal dingen kunnen niet. We hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt. We moeten een pas op de plaats maken met het ontwikkelen van onze gemeentewerf. Daar moet even een nieuw plan voor gemaakt worden. En we zeggen ja, om het toch rond te krijgen, stellen we een beperkte verhoging. Slechts 2% van de leges en de belastingen voor. Dus daar gaat de burger gaat er in die zin beperken iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft op Urk.
5: Stel dat je dat in een bedrag zou moeten uitdrukken. Hoeveel zou dat dan zijn?
3: Nou, als ik even een uit mijn hoofd doe, gemiddelde aanslag van een OZB, dat is een beetje de grootste moot die mensen moeten betalen. De gemeentelijke heffing, OZB, afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Nou, dat is een ruim 1000 euro. En 2% van 1000 euro, dat is 20 euro, dat is een beperkt bedrag.
4: De kadernota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna deze eind juni wordt besproken. In november wordt dan het definitieve begrotingsplan ingediend.

0: De Fine Young Cannibals waren dat met She Drives Me Crazy. Dan de berichten buiten Flevoland.
1: Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren. Blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet, verschilt per sector.
2: De bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tech.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort en daardoor lopen ze omzet mis.
0: Er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. De 50-jarige Michel komt van Girona en volgens Ajax wil hij met de Amsterdammers weer mee gaan doen om de prijzen. Ja, niet alle supporters hebben er vertrouwen in.
3: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
4: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
5: En weet je, kan iedereen zeggen van Spaanse trainer weer iets Spaans, maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
0: De bal is rond, hè?
1: Ja, en nog een paar van die dooddoeners, heerlijk. Het kabinet Jetten bestaat vandaag officieel 100 dagen. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA trapte af met heel wat ambities. Maar ja, kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Toch vindt CDA-leider Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keus.
6: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar 2 partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan.
1: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De 24-jarige Syrische moeder Bousra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. Het komt doordat de instanties niet goed samenwerkten, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Blijfgroep Flevoland. De politie, het COA, de gemeente Almere en Veilig Thuis hebben afzonderlijk zorgvuldig gewerkt, maar hadden versnipperde informatie en geen goed beeld van de gehele situatie van Bousra en haar gezin. Blijfgroep Flevoland roept op tot een landelijke aanpak. Veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Loo. Hij noemt daarbij grote branden buiten de regio, waarbij Flevolandse brandweerteams moeten ondersteunen. Als er dan iets in de eigen regio gebeurt, moet dat ook worden opgelost. Daarvoor is een georganiseerde landelijke aanpak nodig, zegt van der Loo.
10: Als je landelijke inzet structureel goed wil organiseren, dat je daar dan met elkaar wel nadere afspraken over moet maken en ook versterking moet organiseren. Zowel in financiële middelen als in materieel, als in specifieke menskracht.
9: 5 mannen zijn veroordeeld tot celstraffen voor het voorbereiden van mensensmokkel over het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Een loods aan de Markerkant in Almere werd als logistiek centrum gebruikt. In hun auto's werden rubberboten en jerrycans gevonden. De 60-jarige eigenaar van een vloerenbedrijf in die loods kreeg bijna een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Inwoners van Urk gaan volgend jaar gemiddeld €20 extra aan belasting betalen. Dat wil althans het college van BMW. De extra belasting is nodig om de inkomsten en uitgaven in balans te houden, blijkt uit de zogenoemde kadernota voor volgend jaar. Dat is ook wel het huishoudboekje van de gemeente genoemd. De gemeenteraad bepaalt in het najaar of het plan doorgaat. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven zetten steeds meer in op automatisering om personeelstekort op te vangen, blijkt uit onderzoek van het CBS. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft te weinig personeel, zo blijkt. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran weer raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Maar de VS ontkent dat. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zonneschijn en wolken elkaar af. De dag begint nog droog, maar al vrij snel vanmorgen valt er al een eerste plaatselijke bui. En ook vanmiddag valt op diverse plaatsen in de provincie wel even een bui. Heel lokaal komt het ook tot onweer. Er waait een frisse zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 vanmiddag op de meeste plaatsen. En daarmee wordt niet al te milde lucht aangevoerd. De temperatuur komt vandaag uit op maximaal een graad of 18. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond volgt ook regen.
13: Geen files, geen vertragingen, wel twee flitsers. Er staat er eentje op de Larsertreef bij Lelystad. En ook een op de N352, de Schokkeringweg bij Ens, in beide richtingen bij hectometerpaal 15,8. En zometeen gaan we koken in de klas.
14: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Wax was dat met Bridge to Your Heart. Het is 8:30. Ja, dat klopt. Inderdaad. Bij Flevoland is wakker.
1: Een kok voor de klas in plaats van een leraar. In groep 7 van basisschool De Zevensprong in Almere staat er meer dan alleen maar rekenen en taal op het programma.
0: Er wordt volop gekokkereld. Ja, en de leerlingen die vinden het prachtig.
2: Ik vind het hier heel leuk, ja.
3: Wat leer je nou hier precies?
2: Hoe je moet koken en netjes omgaan met messen.
3: En lukt dat?
2: Ja. Ik heb meer geleerd om te samenwerken en om lekkere eten te maken.
4: Jullie gaan zo meteen. We hebben hier staan de wortel, de radijs en de appel raspen.
5: En hoewel het een beetje raar is, koken in de klas, lukt het ze toch aardig. Want er is een kok in de klas. Rabia Krikke.
4: We zijn een ontzettend leuke les aan het doen. We zijn een smaakles aan het geven op de Zevensprong in Almere. En we maken kinderen bewust van gezond en lekker eten.
5: Hier wordt geen vette hap of gekruide maaltijd bereid, maar een gezonde, voedzame hap.
4: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
2: Ik heb de dressing gemaakt en ik heb een beetje appels gesneden.
5: Appels, komkommer, sla, tomaat. Ruim 25 leerlingen van groep 7 zijn hier volop aan de slag. Ziet Lucie van de Vijver van Jong Leren Eten.
6: Je ziet wel heel veel verschil tussen de kinderen. Sommigen merk je dat die gewoon thuis al vaker gekookt hebben. Er zijn ook ouders die het gewoon super spannend vinden dat kinderen een mes vasthouden. En ze leren ook van hoe ze op een veilige manier kunnen snijden, dat er dadelijk geen vingertopjes in de wrap zitten.
5: Deze jongen heeft thuis wel eens gekookt.
2: Als ik ga koken, koken we meestal pasta pesto.
5: En dit meisje ook.
7: Dat was zo vaak.
3: Wat dan?
7: Surinaamse gerechten en soms ook pasta en zo. Meestal bami nasi.
4: Ik denk dat het super belangrijk is. Want koken op school maakt dat kinderen bewustwording krijgen. Wat leren over gezonde voeding. Leren over productkennis. En dat zijn echt wel belangrijke dingen. We hebben zoveel bewerkt eten. Dus het is fantastisch als jij wel weet wat een granaatappel is of een spitskool.
2: Ik heb hier geleerd hoe ik beter groenten moet snijden. En hoe je eigenlijk sausen kan maken. En hoe je in de keuken om moet gaan.
3: Is het een beetje lekker ook?
2: Hoop ik wel.
5: En zo te zien smaakt de regenboogwrap prima. Zonder vingertopjes.
0: Krijgen we honger van. Ja, niet van die vingertopjes, maar nee. De regenboogwrap.
1: Nee, ja, ik heeft het ook over sauzen, die jongen. Ik had een shawarma had ik gebakken. En ik denk, nou ja, bij shawarma hoort natuurlijk
0: knoflooksaus.
1: Ja, dus ik denk, dit ziet er niet al te fris meer uit. Ik kon de datum niet meer lezen, die heb ik weggegooid. Toen een flesje opengedraaid, die zat nog dicht. Ja. Maar dat was van juli 2025. Ik denk, gaan we ook maar niet doen.
0: Heb je niet even geproefd?
1: Nee joh, nee. Ja. Het schijnt dat het allemaal wel prima kan. Maar ik denk bijna een jaar over datum, ook al is hij dicht. Nee,
0: dat zou ik niet doen.
1: Nee, dus ook met sausen goed op de datum letten.

0: Ja, mocht je in de auto zitten, dan is het een goed advies van Miles Smith en Nighthorn. Drive safe. Toch?
1: Ja, nee, zeker, absoluut. Ja.
0: Ja. Ja. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit
1: erin? Nou, met het oog op morgen ging het over het toch wel plotselinge vertrek van Donald Pols bij Tata Steel. Na één dag al werd hij ontslagen.
0: Die was er net, toch?
1: Ja, die zat er echt heel kort.
0: En dat zorgt ook voor consternatie, volgens mij.
1: Heel veel. Nou, daar hoor je zometeen veel meer over.
0: Nou, Right Said Fred met Don't Talk, Just Kiss.

0: Right Said Fred was dat met Don't Talk, Just Kiss. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: We beginnen met de radio, met het oog op morgen. Daar ging het over het plotselinge vertrek van Donald Pons bij Tata Steel. Die werd al na een dag ontslagen nadat NRC onthulde dat hij voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Vorige maand was zijn overstap van directeur van Milieudefensie naar Tata Steel nog groot nieuws. Ja, en nu dit dus. Ja, volgens journalist en schrijver Simon Kuper, ook met Zuid-Afrikaanse roots, heeft Pons toch echt wel genoeg tijd gehad om te vertellen wat hij heeft gedaan.
2: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd.
3: Ja.
2: En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika in de jaren 90... Truth and Reconciliation Commission. Als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd, het is een jeugdzonde, ik kom er voor uit. Maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij is altijd verhuld.
1: Ja, als je dat misschien ook tegen Tata Steel had gezegd. Hè, want je hebt natuurlijk dan gesprekken.
3: Ja.
1: En als je dan gewoon eerlijk op tafel legt van, goh jongens, dit is in mijn jeugd gebeurd. Dit heb ik gedaan. Ontzettend stom. Het was in die tijd. Had
3: staat
1: nooit
3: het open,
1: gemoeten.
3: Dan staat het open voor op tafel. Kun je ook uitleg geven?
1: Ja, kijk, en dan kun je denken van, oké. Maar dan want het is natuurlijk enorm. Dat draait natuurlijk allemaal om vertrouwen wat er nu is gebeurd.
3: Zeker.
1: Ja. Dus, nou ja. Kuper die vindt Pons spijt weinig overtuigend en ook te laat.
2: Het is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend.
3: Nee.
2: Een man had 35 jaar om het te vertellen.
1: Ja, maar die Pols zelf, Donald Pols, die zegt wel van ja, ik ben blij dat het nu wel open is. Dus dat het bekend is geworden.
3: Ja.
1: Want ja, als je daar natuurlijk al die jaren mee rondloopt, dat je dat weet. Hij is ook gepolst bijvoorbeeld door politieke partijen.
3: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dat is dan het enige voordeel, kan ik dan zeggen.
1: Dat het nu.
3: Ook in Met het oog op morgen. Aandacht voor piraten. Onlangs zijn 6 oude scheepswrakken ontdekt voor de kust van de Bahama's. Wetenschappers denken dat die mogelijk van piraten waren. Erik de Lange is historicus en auteur van een boek over de piraterij. En volgens hem hebben zij niet voor niets zo'n slechte reputatie.
4: En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo. Maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar.
3: Maar voor de bemanning was het, anders dan op marineschepen, op een piratenschip best goed toeven, zegt de Lange.
4: Piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook wel bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
3: Ja, zeker.
4: Dat
3: ja.
4: komt van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die maandenlang door allerlei maden doorkroeld werden.
3: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Eet smakelijk.

0: Dit is Flevoland.
1: De burger gaat er in die zin beperkt iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft op Brugge.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we van voren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland.
3: En ze leren ook van hoe ze op een veilige manier kunnen snijden, dat er dadelijk geen vingertopjes in de wrap zitten.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl.

0: regioimpact.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De 24-jarige Syrische moeder Bousra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. En veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
6: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
5: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
7: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
5: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen files of vertragingen, wel de 4 flitsers maar liefst. Ik begin op de A1 bij Muiderberg, Amsterdam richting Naarden. Hectometerpaal 15,6. Dan de A6 bij Almere, Muiderberg richting Lelystad. 48,8. Ook op de Lasserdreef in Lelystad staat een flitser in beide richtingen. En dan nog de N352, de Schokkeringweg bij Ens. 15,8 en ook dat in beide richtingen. Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het onder andere over veiligheidsregio's en de overheid. Die moeten heel goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Dat zegt de voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland, dat is Hein van der Loom. En die hoor je over een paar minuten.
3: En vanaf volgend jaar moeten inwoners van Urk 20 euro meer belasting betalen. En de wethouder legt uit waarom dat nodig is.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie. Uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater, tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Corrs en Breathless bij Flevoland is wakker.
1: Veiligheidsregio's en de overheid moeten nadenken hoe ze grote branden in het land het best kunnen bestrijden wanneer de regio's geconfronteerd worden met incidenten. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Loo.
0: Hij stuurde hierover een brief naar de 6 gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders in Flevoland.
2: We stonden met alle veiligheidsregio's ineens gesteld voor een grote uitdaging, namelijk meerdere hele grote branden op verschillende plekken in het land. Terwijl dit allemaal speelde in die bosrijke gebieden, hadden we een grote brand op Urk. We hadden een grote brand in Emmeloord. We hadden in Almere een fietsenzaak op een bedrijventerrein met een hele grote brand. En dus tijdens die inzet buiten de regio hebben we gelukkig zijn we ook in staat geweest om deze branden aan te pakken en in te dammen.
3: Ja, maar waarom de brief? Wat wilt u daarmee bereiken?
2: Nou, deze brief is echt bedoeld om onze belangrijkste politiek bestuurlijke belanghebbende te informeren over wat dit nou betekent als dit in het land gebeurt. Als de veiligheidsregio gevraagd wordt te helpen, wat betekent dat dan voor onze eigen inzet? Als je je landelijke inzet structureel goed wil organiseren, dat je daar dan met elkaar wel nadere afspraken over moet maken en ook versterking moet organiseren. Zowel in financiële middelen als in materieel, als in specifieke menskracht. Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
3: Met andere woorden, het risico bestaat dat de capaciteit onder druk komt te staan wanneer er sprake is van en landelijke en regionale gebeurtenissen, incidenten.
2: Ja, dat is nu nog niet het geval. We hebben dus, de brief is echt bedoeld, in deze situatie hebben we dit aangekund met elkaar, ook de situaties in Flevoland. Naast de inzet die we dus buiten de regio leverden. Maar inderdaad, let op. Hè, dat is de let op in deze brief. We moeten dit goed in de gaten houden. Want er kan zomaar een situatie ontstaan waarbij dat ingewikkelder wordt.
3: Deze brief is dus een soort waarschuwing.
2: Het is een let op. Het is het agenderen eigenlijk van een ontwikkeling die we ergens zien worden.
3: Let op is een waarschuwing.
2: Is een let op dat wij met elkaar moeten snappen dat het erger kan worden. En dat we daar middelen, materieel en mensen, 3 keer M, voor moeten bijorganiseren. Voor onze eigen regio, maar daar kom ik zo graag nog over te spreken. Omdat onze regio van zichzelf natuurlijk ook heel erg groeit. Maar ook voor die, wat we dan noemen, bovenregionale inzet. Want die zien we vaker gebeuren. En daar moet je gewoon extra capaciteit op organiseren. Met alle regio's samen.

0: Damiano David, Tyla en Now Rogers met Talk To Me.
1: We gaan naar het weer met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Veel natte geit, hè?
2: Ja, want op dit moment zie ik ook een paar buien op de radar. En met name de Noordoostpolder moet zich nu klaarmaken voor toch weer even een forse bui die overtrekt. Die komt nu zo'n beetje bij Urk binnenzetten en trekt dan via Eimeloord verder de Noordoostpolder ook wel weer heel snel uit. Maar goed, het geeft maar aan hoe wisselvallig het is. Want op andere plekken schijnt op dit moment zelfs zowaar eventjes het zonnetje. En die afwisseling die houden we de hele dag. Soms momenten dat je denkt van hey, het begint zowaar even mooi op te klaren en even later. Dan betrekt het toch. En zeker deze ochtend en eerste helft middag moeten we ook af en toe rekening houden met een paar buien. Waarbij het vanmiddag hooguit een graad of 18 wordt tussen die buien door. En de zuidwestenwind die is bij het IJsselmeer en het Markermeer goed aanwezig. Een windkracht 5 staat er op veel momenten. Dus ja, een doorstaande zuidwester ook nog eens bij dat alles.
1: Ja, dus dan heb je aan een paraplu ook niet zoveel.
2: Ja, een stormparaplu misschien. Ja, die is wat makkelijker te hanteren dan. Maar nou ja, goed, het is ook wel zo dat het niet continu regent. Het is, sterker nog, het is vaker droog. Maar ja, die dreiging van die buien, die hangt wel continu in de lucht natuurlijk.
1: Ja, dus mensen die meedoen aan de avondvierdaagse moeten gewoon ook even goed opletten.
2: Ja, al heb ik het idee. Want die avondvierdaagse die zijn zo vaak rond het einde middag, begin avond moment. En dat is nou net de periode dat het op veel plaatsen in de provincie net even droog is, zitten we tussen de buien in en de regen die zich in de loop van de avond wel weer over de provincie gaat uitspreiden. Dus begin van de avond zou nog wel eens mee kunnen vallen, maar het is wel spannend hoor. Want later vanavond dan regent het en vannacht dan trekken die regenwolken weer weg, klaart het een beetje op. Maar goed, morgen ja, dan zien we dat het talrijke buien over de provincie trekken. Felle buien, onweer daarbij, even dat het echt goed doorregent. Zeker ook omdat de wind nog wat verder aantrekt. Ja, en ook morgen moeten we ons vermaken met temperaturen die hooguit de 18 graden weet aan te trekken.
1: Ja, vermaken, zegt hij. Ja. Dat is lekker binnen met een goed boek of zo. En meestal roei ik op donderdag, maar dat ga ik deze keer echt overslaan als ik dit zo hoor.
2: Ja, kan ik me voorstellen.
1: Ja. En de dagen daarna, hoe ziet het er dan uit, Alfred?
2: Ja, het blijft wisselvallig. En er zal vast wel eens een keer een dag tussen zitten dat we met z'n allen zeggen na afloop uiteindelijk van hey, het is zowaar grotendeels droog gebleven vandaag. Af en toe het zonnetje. Maar goed, ik denk dat er eigenlijk elke dag wel eventjes wat regen of een buien vallen. Gelukkig breekt dagelijks ook wel af en toe de zon door. Maar ja, die temperatuur die blijft een beetje ondermaats. 18, 19 graden, dat is het voorlopig.
1: Oké, dankjewel Alfred.
2: Alsjeblieft.
1: Door met het nieuws dan. Vanaf volgend jaar moeten inwoners van Urk €20 meer belasting gaan betalen. Daar pleit het college van burgemeester en wethouders voor.
0: Wethouder Financiën Wilco van Klinker legt uit waarom dat nodig is.
3: Nou, de gemiddelde Urk gaat vooral merken dat Urk nog steeds een prachtige plek blijft om te wonen. En dat we ontzettend ook ons best blijven doen om de groei van Urk verder te faciliteren. Dat blijven we doen. We blijven huizen bouwen. Blijven investeren in onze infrastructuur. We blijven investeren in ons onderwijs. Dat gaat allemaal door.
4: Het college van burgemeester en wethouders gaat ook zelf de ambities verlagen door bepaalde plannen bij te stellen.
3: Een aantal dingen kunnen niet. We hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt. We moeten een pas op de plaats maken met het ontwikkelen van onze gemeentewerf. Daar moet even een nieuw plan voor gemaakt worden. En we zeggen ja, om het toch rond te krijgen, stellen we een beperkte verhoging. Slechts 2% van de leges en de belastingen voor. Dus daar gaat de burger gaat er in die zin beperkt iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtig wonen blijft op Urk.
5: Stel dat je dat in een bedrag zou moeten uitdrukken. Hoeveel zou dat dan zijn?
3: Nou, als ik even een uit mijn hoofd doe, gemiddelde aanslag van een OZB. Dat is een beetje de grootste moot die mensen moeten betalen. De gemeentelijke heffing, OZB, afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Nou, dat is ruim €1.000. En 2% van €1.000, dat is €20. Dat is een beperkt bedrag.
4: De kadernota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna deze eind juni wordt besproken. In november wordt dan het definitieve begrotingsplan ingediend.
0: Wethouder Wilco van Klinken van Urk was dat. Zometeen, berichten van buiten Flevoland?
1: Ja, zeker. Nou, dierenorganisaties die trekken aan de bel, want mensen gaan steeds vaker wilde dieren thuis opvangen.
0: Oh.
1: Ja, egeltjes bijvoorbeeld, of een haas. Dat is niet de bedoeling.

0: Toen niet het Ikaram was dat met Good Tradition. Dan de berichten buiten Flevoland.
1: Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haas. Ja, dat ziet er dan zielig uit en dat nemen ze mee naar huis. Maar dat is niet de bedoeling, zegt deze wildopvang.
2: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
1: Nou, het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door social media.
0: Amerika schrapt een uniek meetnetwerk voor de oceaan. Het zijn boeien en meetinstrumenten bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en voor een milde klimaat zorgt. Er zijn zorgen dat deze stroming kan stilvallen. Daarom zijn de metingen voor Europa volgens deze onderzoeker heel belangrijk.
3: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook. Wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Ja, het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Bleek in het debat gisteren, als de Eerste Kamer volgende week instemt, wordt het strafbaar om met gebed of met therapie te proberen om de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Iets wat diepe sporen nalaat, zeggen deze slachtoffers.
4: Eerst beginnen ze met dit is niet Gods plan voor jouw leven, dit is ook niet wat je zelf wilt, wij kunnen je helpen.
5: Het is zo verwoestend geweest dat het mijn hele leven heeft beheerst en nu eigenlijk nog steeds hulp nodig heb om mijn psyche weer op een goede orde te krijgen.
1: Belangenorganisatie COC Nederland boten de Eerste Kamer namens 8000 mensen een petitie aan.
0: In Tilburg hebben middelbare scholieren hun dronekunsten laten zien tijdens de Drone Cup Finals. Volgens de organisatie ontdekken jongeren zo hoeveel mogelijkheden er zijn met drones. En dit is een van de initiatiefnemers.
6: Zodra je een drone in een klaslokaal brengt, zijn ze al enthousiast. En dan is het opeens ook niet meer een saaie techniekopdracht dat je iets gaat bouwen. Maar je gaat een drone race obstakel bijvoorbeeld maken. En daar mag je dan ook echt doorheen gaan racen.
0: Ja, Milan uit Goorler die viel buiten de prijzen, maar vindt het dronevliegen enorm leuk. Ja, en hij geeft graag uitleg.
7: En deze is omhoog en naar beneden. En dit is eigenlijk de stuurknop. Dus dan kan je zo en zo hem helemaal sturen.
8: Dus eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk?
7: Nee, het is helemaal niet zo moeilijk.
1: Oh, het gaat helemaal fout, hoor.
0: Ging niet zo goed volgens mij.
1: Het is best nog lastig dus. Ja.
0: Zeker. Tot over een overzicht van de berichten buiten Flevoland.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De 24-jarige Syrische moeder Bushra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. Het komt doordat de instanties niet goed samenwerkten, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Blijfgroep Flevoland. De politie, het COA, de gemeente Almere en Veilig Thuis hebben afzonderlijk zorgvuldig gewerkt, maar hadden versnipperde informatie en geen goed beeld van de gehele situatie van Bushra en haar gezin. Blijfgroep Flevoland roept op tot een landelijke aanpak. Veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Loo. Hij noemt daarbij grote branden buiten de regio, waarbij Flevolandse brandweerteams moeten ondersteunen. Als er dan iets in de eigen regio gebeurt, moet dat ook worden opgelost. Daarvoor is een georganiseerde landelijke aanpak nodig, zegt Van der Loo.
7: Als je landelijke inzet structureel goed wil organiseren, dat je daar dan met elkaar wel nadere afspraken over moet maken en ook versterking moet organiseren, zowel in financiële middelen als in materieel, als in specifieke menskracht.
6: Voor zijn rol bij beschietingen en explosies in Groningen is tegen een 21-jarige man uit Almere jeugddetentie en een werkstraf geëist. Volgens het OM was de man degene die de schutter of schutters meerdere keren vervoerde. Dat gebeurde in 2023. De Almere was geronseld via Snapchat en kreeg voor de ritjes een paar honderd euro. Inwoners van Urk gaan volgend jaar gemiddeld 20 euro extra aan belasting betalen. Dat wil althans het college van BMW. De extra belasting is nodig om de inkomsten en uitgaven in balans te houden, blijkt uit de zogenoemde kadernota voor volgend jaar. Dat is ook wel het huishoudboekje van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt in het najaar of het plan doorgaat. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is in de VS aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was gedeactiveerd, wat wil zeggen dat het zich niet kan vermenigvuldigen of een infectie veroorzaken. Toch neemt de VS de zaak hoog op. In Arnhem is vanochtend brand uitgebroken in een pand in de wijk Spijkerkwartier. De brand is met meerdere voertuigen ter plaatse. Eén bewoner kon op tijd naar buiten komen. Verder waren er waarschijnlijk geen mensen in het pand. En buschauffeurs van Transdev in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Daardoor moeten de bussen blijven rijden, ondanks de roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zonneschijn en wolken elkaar af. De dag begint nog droog, maar al vrij snel vanmorgen valt er al een eerste plaatselijke bui. En ook vanmiddag valt op diverse plaatsen in de provincie wel even een bui. Heel lokaal komt het ook tot onweer. Er waait een frisse zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 vanmiddag op de meeste plaatsen. En daarmee wordt niet al te milde lucht aangevoerd. De temperatuur komt vandaag uit op maximaal een graad of 18. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond volgt ook regen.
10: Er is wat vertraging op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen ben je 5 minuten langer onderweg. 2 flitsers zijn gemeld. Eentje op de Lasserdreef bij Lelystad in beide richtingen. En ook op de N352 bij Ens, dat is de Schokkeringweg. 15,8 in beide richtingen. En zometeen in Flevoland is wakker. Dan hebben we het over het Flevolands archief. Dat roept Surinaamse Nederlanders op om samen met het archief persoonlijke herinneringen te verzamelen. Waar het dan om gaat, dat hoor je zometeen.
11: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Level 42 was dat met Something About You.
1: Het Flevolands Archief roept Surinaamse Nederlanders op om samen met het archief persoonlijke herinneringen te verzamelen in de vorm van documenten, foto's en films. Die oproep wordt gedaan in het kader van de fototentoonstelling 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname, die vanaf morgen in Lelystad te zien is.
0: Persoonlijke bijdragen zijn volgens het Flevolands Archief heel belangrijk om de gezamenlijke geschiedenis van Surinaamse migranten en Flevolanders zo goed mogelijk vast te kunnen leggen en ook door te kunnen geven. We praten erover met Margreet Bos van het Flevolands Archief. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En wat zoeken jullie precies?
2: Nou, je zei het eigenlijk al. We zoeken eigenlijk de geschiedenis die de Nederlandse Surinamers eigenlijk meegemaakt hebben. Dus hun eigen persoonlijke herinneringen, foto's, films en documenten. We hebben gemerkt in de collectie van het Flevolands Archief dat er bepaalde gemeenschappen eigenlijk niet voldoende vertegenwoordigd zijn. En we zijn vorig jaar eigenlijk ook het project bij ons gestart. Wij zijn Flevoland, omdat we vinden van Flevoland is er ook voor iedereen. En ook diverse gemeenschappen horen daar ook in vertegenwoordigd te zijn. Dus dit haakte eigenlijk heel mooi aan toen dit project ook bij ons op de op het netvlies kwam. Dat we daarin een mooie samenwerking zien. Ook met Stichting Atlas Cultureel Centrum. En eigenlijk ook zo tot deze oproep zijn gekomen.
1: Ja, heeft u een idee hoe dat kan? Dat er dus van sommige bevolkingsgroepen, en nou in dit geval de Surinaamse Nederlanders, zaken ontbreken, dat minder wordt vertegenwoordigd. Kunt u dat verklaren?
2: Verklaren in de zin van misschien zijn mensen minder bekend natuurlijk met archiefinstellingen. Sowieso is dat natuurlijk altijd iets waar we zelf natuurlijk ook echt hard aan moeten werken. En vanuit de overheid heb je ook bepaalde groeperingen. Deze gemeenschap is natuurlijk ook in de jaren 70 door die onafhankelijkheid zijn meer mensen ook hier naartoe gekomen. En is die geschiedenis op de een of andere manier toch minder bewaard gebleven. En vandaar onze oproep ook om juist die gemeenschappen te benaderen. Juist dat ze ook voor het voetlicht mogen brengen. Dus misschien zit daar ook nog een stukje niet zozeer daar bekend mee zijn of dat zelf promoten.
0: Ja. Waar hopen jullie op? Wat voor documenten? Zijn er mooie pareltjes misschien waar u op hoopt?
2: Nou, we hebben natuurlijk al, morgen gaat die expositie open en daar hebben we natuurlijk ook al van gehoord. Hè, dat er echt mensen hun verhaal al verteld hebben. Dus we hopen dat aanleiding geeft voor andere mensen om hun verhaal te vertellen. Maar het mogen ook herinneringen zijn of tastbare herinneringen. Het is ook niet zo dat we zeggen van alles moet naar ons archief toe. Het gaat juist om dat wij in samenwerking eigenlijk met die gemeenschap willen werken om het erfgoed te bewaren. En daar zijn we zelf ook nog zoekend in. Maar dat is juist dat we elkaar nodig hebben om te zien van hoe we dat met elkaar gaan doen. We hopen daar in ieder geval ondersteuning te kunnen bieden, zodat die collectie ook gewoon duurzaam toegankelijk blijft. En daar kunnen wij als erfgoed en archiefinstelling volgens mij een goede rol in spelen.
1: Ja, want loopt er bijvoorbeeld iemand van jullie rond ook bij die tentoonstelling? Als mensen denken van Surinaamse Nederlanders die naar die tentoonstelling komen van ik heb eigenlijk ook nog wel materiaal. Dat ze dat dan meteen kunnen delen of iemand kunnen aanspreken van waar moet ik zijn?
2: Nou, dat is eigenlijk wel een goede tip wellicht. We zijn natuurlijk zelf nog bezig met ons projectplan te maken. Dus dit is een beetje in de aanloop daar naartoe. Morgen bij de opening is wel iemand van ons vertegenwoordigd. Maar we moeten inderdaad nog manieren vinden hoe we die mensen dan ook daadwerkelijk kunnen vinden. We proberen daar ook het relatiebeheer, onze eigen contacten in te gaan zetten. In ieder geval, dit is voor ons een eerste stap en het is ook daarmee een soort pilot.
0: Ja, maar als je dan nu thuis zit en je hebt dat soort dingen en je wilt dat graag met jullie delen, met het archief, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ze kunnen sowieso met ons bellen. Onze studiezaal is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer. Maar ze kunnen ook een mailtje sturen naar schenken@het Flevolands Archief. Dan komt het ook bij ons terecht en zullen wij contact opnemen. En uiteraard gaan wij ook nog via de organisatie van de foto-expositie ook nog kijken van of daar relaties gelegd kunnen worden als dingen daar binnen gaan komen.
1: Juist, want die tentoonstelling die dus vanaf morgen te zien is in Lelystad, hoe lang blijft die daar?
2: Die blijft een maandje staan. Volgens mij tot 3 juli is die daar. Ja.
1: Oké, en het zou dus zomaar kunnen dat die nog verder wordt uitgebreid aan de hand van wat er binnenkomt?
2: Nou, het is een landelijke expositie die natuurlijk al in verschillende, dus hij reist weer verder. Dus voor ons is het met name aanleiding van te kijken, wat komt er al binnen en wellicht vormt dat de eerste stap om bij onze zaken voor het voetlicht te gaan brengen.
1: Voor jullie archief, juist, helder. Ja. Dank voor deze uitleg.
2: Ja, graag gedaan.
1: Dat was Margreet Bos van het Flevolands Archief.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Freedom van George Michael. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Nou, laten we beginnen met de radio, met het oog op morgen. Daar ging het over het plotselinge vertrek van Donald Pols bij Tata Steel. Hij werd al na een dag ontslagen nadat NRC onthulde dat hij voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Vorige maand was zijn overstap van directeur van Milieudefensie naar Tata Steel nog groot nieuws. Volgens journalist en schrijver Simon Kuper, ook met Zuid-Afrikaanse roots, heeft Pols genoeg tijd gehad om te vertellen wat hij heeft gedaan.
2: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd. Ja. En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika in de jaren 90... Truth and Reconciliation Commission. Als je daar aan het publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd het is een jeugdzonde, ik kom er vooruit. Maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft het altijd verhuld.
1: Kuper vindt Pols spijt dan ook weinig overtuigend en te laat.
2: Hij is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend. Nee. Die man had 35 jaar om het te vertellen.
3: Ook in Met het oog op morgen, aandacht voor piraten. Onlangs zijn 6 oude scheepswrakken ontdekt voor de kust van de Bahama's. En wetenschappers denken dat die mogelijk van piraten waren. Erik de Lange is historicus en auteur van een boek over de piraterij. En volgens hem hebben ze niet voor niets zo'n slechte reputatie.
4: En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo. Maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat die piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar.
3: Voor de bemanning was het anders dan op marineschepen op een piratenschip best goed toeven, zegt de Lange.
4: Piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook wel bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
5: Ja, zeker.
4: Dat
5: ja.
4: komt van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die al maandenlang door allerlei maden doorkroeld werden.
3: Lekker.
1: Het klinkt niet heel fijn, nee.
3: Dat was dus gisteravond op radio en tv.
1: Ja, en dit was Flevoland Zwakker. Zometeen Flevoland Muziekland met Roy. Dus blijf er lekker bij. En je weet het, hè, stuur je verzoekje door. Fijne woensdag.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland.
2: De burger gaat er in die zin beperkt iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft aan burger.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we van voren wraps hebben die extra gezond zijn. Met allemaal verse groenten en fruit.
1: Dit is Flevoland.
4: En ze leren ook hoe ze op een veilige manier kunnen snijden. Dat er dadelijk geen vingertopjes in de wrap zitten.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De 24-jarige Syrische moeder Bousra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. En het Flevolands archief roept Surinaamse Nederlanders op om foto's, films en documenten te delen. Meer nieuws in het regenbulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
11: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen

0: aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn twee meldingen in onze regio. Te beginnen op de A9, Diemen Amstelveen tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 5 minuten. De A27 dan, Almere Gorkum tussen Bildhoven en Knoop Lunetten, doen we er 5 minuten lang over. Er zijn ook nog flitsers gemeld op de Lasje Dreven Lelystad, staat een flitser. En in Ensel op de N352, bij hectometerpaal 15,8. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister app. Flevoland Muziekland begint met 2 uur de lekkerste muziek hier bij Omroep Flevoland. Ja, en deze maand spelen ze live in Tilburg. En nu hoor je ze zometeen gewoon bij Flevoland Muziekland. Duran Duran.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches are looking like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: Goedemorgen.

Frans bij Flevoland Muziekland met alles wat ik zoek. Ja, je luistert dus naar Flevoland Muziekland. Mijn naam is Roy Blokzijl. Tot 11 uur de lekkerste muziek achter elkaar hier bij Omroep Flevoland. En ik heb nieuws over Gerard Joling voor je. Ja, als je een beetje fan van hem bent en je zou hem graag nog een keer solo willen zien, tenminste met een heel groot concert, dan is volgend jaar je laatste kans. Want hij gaat dan zijn laatste grote soloconcert geven. 19 en 20 februari, dan neemt hij afscheid met zijn show Only Joling, The Final Countdown. En dat is dan in Rotterdam, Ahoy. Komende maand gaat de kaartverkoop daarvan van start. Betekent niet dat hij nooit meer gaat optreden, hoor. Dat betekent het niet. Alleen, ja, het gaat alleen nog maar optreden bij bijvoorbeeld de toppers dan. Of als hij geboekt wordt. Dus dan treedt hij nog wel op. Maar echt zo'n echte solo show, zo'n solo concert, dat is dus de laatste keer volgend jaar. Ja, en hij zegt zelf, ja, dit wordt zonder twijfel de bijzonderste en meest persoonlijke show uit mijn hele carrière. Dus als je fan bent van hem, moet je daar zeker naartoe. En dit is Gerard Joling met Shangri-La.

Never Gonna Net Dance Again. En daarvoor dus Gerard Joling met Shangri-La, die dus volgend jaar nog één keer een soloconcert gaat geven. In februari is dat. Je kunt ermee spelen met Kiek. Kiek de Kieke, die twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En aan jou de taak om te raden wat dat dan precies is. En als je dat weet, ja, dan win je hartstikke leuke prijzen. Het zijn vandaag twee foto's van twee kraampjes bij de avondvierdaagse in Lelystad. Je kunt de foto's bekijken door naar omroepflevoland.nl/kiek te gaan, onze Facebookpagina te openen of even de tv aan te zetten. Dan staat hij namelijk nu ook even voor. Ja, twee foto's dus van de avondvierdaagse van Lelystad. En dat was dit jaar een primeur trouwens, want voor het eerst was er ook een afstand van 7,5 kilometer. Dus niet de 5 en de 10 traditioneel, maar ook nog die 7,5 dus. Ja, en als we dan de foto gaan bekijken, dan zien we dus dat kraampje met, ja, allemaal snoep. Echt natuurlijk, dat hoort ook bij de avondvierdaagse. Hè? Een avondvierdaagse zonder snoep is geen avondvierdaagse. En ik zie dat ze ook popcorn verkopen. Ik zie van die hartstikke leuke Hawaii-slingers zijn dat, die voor om je nek. Ja, kinderen die natuurlijk heel geïnteresseerd kijken naar dat snoep. Hoeveel alles kost. Oftewel, heel veel details en heel veel kleur. Maar ja, wat is nou het verschil? Je mag het me laten weten, dat kan op twee manieren. Je kunt naar omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je je antwoord doorgeven tot 11 uur. En anders kun je tot 11 uur bellen via 0320 28 50 50. En als je dan het goede antwoord weet en je wordt gebeld na 11:30 in Herberg Flevoland, ja, dan mag je aan het rad draaien. En misschien win je wel een hartstikke mooi geldbedrag. Of misschien wel het vogelhuisje. We hebben nog een tas, we hebben nog een Bluetooth speaker. Oftewel, hartstikke leuke prijzen. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.

0: warmte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De 24-jarige Syrische moeder Bushra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. Het komt doordat de instanties niet goed samenwerkten, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Blijfgroep Flevoland. De politie, het COA, de gemeente Almere en Veilig Thuis hebben afzonderlijk zorgvuldig gewerkt, maar hadden versnipperde informatie en geen goed beeld van de gehele situatie van Bushra en haar gezin. Blijfgroep Flevoland roept op tot een landelijke aanpak. Veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken hoe ze grote natuurbranden het best kunnen bestrijden. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Loo. Hij noemt erbij grote branden buiten de regio, waarbij Flevolandse brandweerteams moeten ondersteunen. Als er dan iets in de eigen regio gebeurt, moet dat ook worden opgelost. Daarvoor is een georganiseerde landelijke aanpak nodig, zegt Van der Loo.
8: Als je je landelijke inzet structureel goed wil organiseren, dat je daar dan met elkaar wel nadere afspraken over moet maken en ook versterking moet organiseren. Zowel in financiële middelen als in materieel, als in specifieke menskracht.
7: Een 25-jarige man uit Almere staat vandaag voor de rechter voor zware mishandeling. Hij zou vorig jaar november iemand hebben mishandeld op de Vrije Universiteit van Amsterdam. De man is voorzitter van een extreemrechtse studentenpartij. Tijdens een borrel zong hij een nazi-lied. Het slachtoffer sprak de Almeerder daarop aan, waarna de verdachte hem begon te slaan. Het Flevolandse archief roept Surinaamse Nederlanders op om foto's, films en documenten te delen. Die oproep wordt gedaan in het kader van de fototentoonstelling 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname, die vanaf morgen te zien is in Lelystad. Persoonlijke bijdragen zijn volgens het Flevolands Archief belangrijk om de geschiedenis van Surinaamse migranten en Flevolanders vast te kunnen leggen en door te geven. Margreet Bos van het Flevolands Archief.
9: We hebben gemerkt in de collectie van het Flevolands Archief dat er bepaalde gemeenschappen eigenlijk niet voldoende vertegenwoordigd zijn. En we zijn vorig jaar eigenlijk ook het project bij ons gestart. Wij zijn Flevoland, omdat we vinden van ja, Flevoland is er ook voor iedereen. En ook diverse gemeenschappen horen daar ook in vertegenwoordigd te zijn.
7: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse viroloog is op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat hij een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich had. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. En de Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regine Bell uit Aladdin. Peebo Bryson was 75 jaar. En het Gouden Windei, de prijs voor het meest misleidend product, gaat dit jaar naar 3 verschillende drankjes. Het gaat om Van de Boom, Siroop Peer, Innocent Citrus Shield en 1 De Beste Iced Tea, Persik. De producten zijn volgens Foodwatch misleiders vanwege vage fruitbeloftes, zoals ze het noemen.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zonneschijn en wolken elkaar af. De dag begint nog droog, maar al vrij snel vanmorgen valt er al een eerste plaatselijke bui. En ook vanmiddag valt op diverse plaatsen in de provincie wel even een bui. Heel lokaal komt het ook tot onweer. Er waait een frisse zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 vanmiddag op de meeste plaatsen. En daarmee wordt niet al te milde lucht aangevoerd. De temperatuur komt vandaag uit op maximaal een graad of 18. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond volgt ook regen.
7: Dankjewel. En dan de ANWB verkeersinformatie. 1 korte vertraging op de N301 Almere Barneveld. Tussen de N705 en de A28 doe je er 5 minuten langer over. Ook nog flitsers gezien in Lelystad. Op de Larsendreef wordt je gecontroleerd op je snelheid. En ook in Ens op de N352 bij hectometerpaal 15,8. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Zometeen in Flevoland Muziekland gaan we terug in de tijd. We gaan terug naar 3 juni 1975.
12: Flevoland. Goedemorgen.

0: Gallagher en Lau waren dat met I Wanna Stay With You. En daarvoor Taylor Swift met Shake It Off.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar het jaar 1975. En om precies te zijn naar 3 juni 1975. Om een beetje context te brengen aan hoe die tijd toen was. Het is 2 dagen geleden dat de autogordel verplicht werd om te gaan dragen in Nederland. Dus zo lang geleden is 1975 dus al. En om je dan nog net iets meer context te geven, wat stond er allemaal in de hitlijst van toentertijd? Ja, onder andere Jimmy Jailstrap met Swing Your Daddy. Big Mouth en Little Eve met Uncle. Mutt zien we met Oh Boy. Wat zien we verder nog meer? We zien George Baker selectie met Paloma Blanca. Ja, en verder nog Lucifer House for Sale. Julio Iglesias, Manuela. En ook Sleet met Thanks for the Memory. En welke plaat ook in die lijst staat van 1975, van 3 juni 1975. Dat is The Sweet met Fox on the Run. En die ga je nu horen.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 3 juni 1975.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

Swing Out Sister en Am I the Same Girl bij Flevoland Muziekland. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Astrid de Jong. Na Billy Joel en Tell Her About It. En ook de polderplaats heb ik nog voor je. Bente deze week met 3, 2, 1.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland.
2: De burger gaat er in die zin... beperking iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft op Burger.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
1: Dit is Flevoland.
4: En ze leren ook van hoe ze op een veilige manier kunnen snijden, dat er dadelijk geen vingertopjes in de wrap zitten.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak, hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De 24-jarige Syrische moeder Bushra, die vorig jaar in Almere werd vermoord, kon onvoldoende beschermd worden. En het Flevolandse archief roept Surinaamse Nederlanders op om foto's, films en documenten te delen. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein.

0: Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel twee flitsers. Op de Larsendreef in Lelystad wordt je gecontroleerd op snelheid. En in Ens op de N352 bij hectometerpaal 15,8. Ja, en nu Flevoland Muziekland met Astrid.
2: Ja, ik ben er. En ik ben net deze kant op komen rijden. En overvallen door de schoonheid van de polder. Want ik reed door de regen. Ik moest mijn ruitenwissers aan. Aan mijn linkerkant was het zonnig. Brak het zonnetje door. Aan mijn rechterhand, zover je kon kijken, nog regen en wolken. En ik dacht, nog even een regenplaatje. Dus ik heb er zelf een meegenomen. Maar als jij thuis een leuk regenplaatje voor me hebt, laat het dan even weten. 0320 28 50 50. En je kunt appen of bellen.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Goedemorgen.

Ik dacht dat er ruzie was. Ik weet het ook niet hoe het allemaal gaat in showbizland. Maar ik dacht dat Billy Dans was helemaal uitgeschreven omdat hij geen hit scoorde. Wat doet hij? Gappie sappie uitbrengen met Mart Hoogkamer net voor de zomer. Nou, dan komt het toch nog allemaal goed. Gappie sappie, goede titel. 10:11. Welkom bij Flevoland Muziekland. Lekker veel muziek. En natuurlijk de oproep voor Kiek nog een keertje zo dadelijk. En ik wil heel graag nog wat liedjes draaien over de regen. Het is natuurlijk zo dat we midden in de zomer waren beland. Dat het opeens weer gaat onweren en regenen. En nu reed ik hier naartoe. Had ik links prachtig weer en rechts regen. Of andersom, dat weet ik niet precies meer. Het hing vanaf welke kant ik op reed. En toen dacht ik, met dit weer is regen toch niet zo heel erg. Want het is warm. Je zou op zich kunnen dansen in de regen en er niet heel veel last van hebben. Dus dacht ik, ik draai lekker een liedje over regen. En dan heb ik zelf natuurlijk iets meegenomen. Maar het zou fijn zijn als ik van jou ook nog suggesties kreeg. Dus liedjes over regen of een liedje dat je graag hoort terwijl de regen tegen de ramen tikt. Geef het mij even door via 0320 28 50 50. En wie weet kan ik hem dan zo dadelijk voor je draaien. Deze vind ik altijd heel mooi. Als het regent, maar ook als het niet regent. Jermaine Jackson samen met Pia Zadora. When the rain begins to fall.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Zo fijn om te hebben. Iemand om lief te hebben. Somebody to love, Queen. Ik heb foto's voor je. Ik zal ze even op televisie ook aanzetten. Dan kun je meekijken als je nu de televisie aan hebt staan. Maar je kunt natuurlijk ook op onze site of onze Facebookpagina kijken. Twee foto's van de avondvierdaagse in Lelystad. Waarbij gesnoept wordt natuurlijk. En een kraampje met snoep en dingetjes zie je op de linker en de rechter foto. Alleen op de rechter foto is iets veranderd door Kiek de Kiekendief. En je hebt nog zo'n, 38 minuten om dat verschil te vinden en het door te geven. Als je doorgeeft via onze site of via 0320 28 50 50... dan kun je een prijsje winnen vandaag. Want later vandaag gaan we natuurlijk weer mensen bellen die een oplossing hebben doorgegeven. Het is zoals altijd dat je in de details kunt zoeken en dat het soms gewoon dan helemaal voor in het scherm is. Het kan in een petje zitten van een van de jongetjes bij het kraampje. Het kan natuurlijk in al die snoepjes zitten die je ziet in het kraampje. Maar ga zelf even puzzelen. En als je het kunt vinden, geef het dan eventjes door. Wie weet spreek ik je dan later vandaag om aan het rad te draaien en een prijs te winnen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum.

0: en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
6: Het nieuws uit onze regio van 10:30. Ik zou het je graag geven, maar ja, daar is het. Oh nee, natuurlijk heb ik nu ruzie met de computer. Eens even kijken of ik het op een andere manier kan doen. Het zou fijn zijn, even kijken. Nee, de lettertjes wil die niet geven, dus dat hou je even van me te goed. En dan gaan we naar het weer.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zonneschijn en wolken elkaar af. De dag begint nog droog, maar al vrij snel vanmorgen valt er al een eerste plaatselijke bui. En ook vanmiddag valt op diverse plaatsen in de provincie wel even een bui. Heel lokaal komt het ook tot onweer. Er waait een frisse zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 vanmiddag op de meeste plaatsen. En daarmee wordt niet al te milde lucht aangevoerd. De temperatuur komt vandaag uit op maximaal een graad of 18. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond volgt ook regen.
6: Kijk, doen we het even andersom. Met het regionieuws. Daar is het regionieuws inderdaad. Een 25-jarige man uit Almere staat vandaag voor de rechter voor zware mishandeling. Hij zou vorig jaar november iemand hebben mishandeld op de Vrije Universiteit van Amsterdam. De man is voorzitter van een extreemrechtse studentenpartij. Tijdens een borrel zong hij een nazi-lied. Het slachtoffer sprak de Almeerder daarop aan, waarop de verdachte hem begon te slaan. En het Flevolands Archief roept Surinaamse Nederlanders op om foto's, films en documenten te delen. Die oproep wordt gedaan in het kader van de fototentoonstelling 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. En die is vanaf morgen te zien in Lelystad. Persoonlijke bijdragen zijn volgens het Flevolands Archief belangrijk om de geschiedenis van Surinaamse migranten en Flevolanders vast te kunnen leggen en door te geven. En je kunt ze dus nog inleveren bij het Flevolands Archief. En tot zover het nieuws uit de regio. En dan de verkeersinformatie. Het is handig dat ik die dan ook eventjes aan kan klikken. En er staan geen files, maar er is wel een flitser gemeld. En die staat op de Larserdreef in Lelystad. Dat is hier om de hoek, dus daar eventjes op je snelheid letten. Ja, en je hoorde het net in het weer, zonnetje, maar toch ook af en toe nog een bui. En bij die bui wil ik heel graag muziek. Dus als je een liedje weet waar regen in voorkomt of een liedje helemaal over regen, dan kan ik die tip wel gebruiken. Je kunt hem doorgeven door eventjes te appen of te bellen naar 0320 28 50 50.
8: Goedemorgen.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Hij hoeft nooit meer te werken, deze Bruno Mars. Maar gelukkig doet hij het wel iedere keer. Want wat hij ook maakt, het wordt een hit iedere keer weer. Je hoort het voor het eerst, je denkt, nou, ik weet niet. En vervolgens hoor je het nog 200.000 keer. En het wordt steeds leuker. I Just Might was de nieuwste van Bruno Mars. Ik krijg heel veel liedjes toegestuurd die allemaal te maken hebben met de regen. Creedence Clearwater Revival natuurlijk. Met Have You Ever Seen the Rain? En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Leuke.
1: Goedemorgen.
0: Dag Wubbo.
1: Goeiedag.
0: Dag, je spreekt met Astrid van Omroep Flevoland.
1: Ja, oké.
0: Hallo, hoe is het in Koekangen? Regent het?
1: Het regent hier, ja.
0: Ja? Oh, hier is het inmiddels droog in Lelystad.
1: Nee, het regent hier nog volop.
0: Ja, toch, hè? Ja, het trekt van links naar rechts. En als je midden in de polder staat, dan kun je het links zien regenen, terwijl het rechts droog is. Dat is een hele leuke ervaring.
1: Ja.
0: Ik krijg nu nog The Doors en Riders on the Storm door van Ton. Maar Wubbo, jij kwam met een liedje waarvan ik eigenlijk ook heel erg hoopte dat iemand ermee zou komen. Dus ik had hem stiekem al klaarstaan. Ja, ik zie dat jij... Oh, wacht, ik zet hem al aan. Wacht even hoor, Rob. Nog even wachten. Want ik zie dat jij eigenlijk heel vaak meedoet met het cryptogram.
1: Oh, van de kip bedoelt u?
0: Nee, met het cryptogram. Dus dat je zo'n puzzeltje op tv ziet, dat je de oplossing heel vaak stuurt.
1: Oh, van de rebus.
0: Ja, de rebus. Natuurlijk is geen cryptogram. Het is een rebus inderdaad, met tekeningetjes.
1: Ja, af en toe het land. Maar ja, tegenwoordig is als het mooi weer is, zijn we meer buiten. Dan heb ik niet de radio en de tv aan.
0: Ja, lekker is dat.
1: Ja.
0: Ja, dat krijgen we. Dus we zijn je de hele zomer kwijt.
1: Misschien wel, ja.
0: Dat is jammer.
1: Het werd wat regenachtig en nu zag ik dat. En toen zit ook een mooi liedje over de regen. Ik denk nog, Ritme van de Regen van Rob de Nijs.
0: Ja, en het is een prachtig liedje, hè?
1: Ja.
0: Ja, en het is nu ook niet zo erg, de regen, want de plantjes hebben het nodig en het blijft lekker weer tussendoor. Dus die goede vibe van Rob de Nijs, die laat ik heel graag horen. Dus dank je wel, Wubbo. Ik wil die even bedanken voor je suggestie.
1: Oké.
0: Ja, radio aanlaten, hè?
1: Ja, ik heb de tv aanstaan.
0: Oh, hartstikke fijn. Dan zwaai ik nog even en wens ik je een fijne dag.
1: Jullie ook.
0: Doei. Nou, nu mag hij dan hoor. De regen mag losbarsten. Zo erg is het gelukkig niet in Flevoland. Het zijn wat zachte tikjes van de regen. Maar wel met ritme natuurlijk. Rob de Nijs is dit. Dankzij Wubbo.

Vicento Mattia Bazar was dat. Zal ik nog een keertje de foto's laten zien? Ja, laat ik nog een keer de foto's laten zien. Want het is wel leuk om nog eventjes te zoeken, namelijk. In precies die, al die snoepjes die je voorbij ziet komen. Ik kan je dat van harte aanraden om nog eventjes te gaan kijken in die foto's. En dan zie je dus... Wacht even hoor, ik zal nog eventjes proberen ook zo volledig in beeld te zetten. Nee, dat doet hij niet. Dat is grappig. Maar dan blijf ik in beeld. Dat is ook wel leuk. Nou, ik zal hem zo nog even groot in beeld zetten. Je ziet foto's van de Vierdaagse in Lelystad. Daar kon je snoepjes kopen in een kar. En al die snoepjes, daar zit een verschil in. En inmiddels heb je nog 9 minuten om de oplossing door te geven. Dus als je het nog wil proberen, ga even puzzelen. En wie weet spreken we je dan later vandaag om je een prijsje te geven. Het kan allemaal via 0320 28 50 50. Of ga even naar omroepflevoland.nl/kiek. Zo dadelijk is het tijd voor onze grote vriend. Dat is Arnoud. Die is de stoeltjes al aan het buiten zetten voor de herberg. Hij schuift zo dadelijk hier aan. En dan hebben we heel veel leuke dingen in Flevoland nog voor je. En natuurlijk straks een prijs bij Kiek. ABBA en Dancing Queen.

0: Dit is Flevoland.
1: De burger gaat er in die zin beperkt iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft op Bubbelen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland.
3: En ze leren ook van hoe ze op een veilige manier kunnen snijden, dat er dadelijk geen vingertopjes in de wrap zitten.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 25-jarige man uit Almere staat vandaag voor de rechter voor zware mishandeling. Hij zou vorig jaar november iemand hebben mishandeld op de Vrije Universiteit van Amsterdam. En het Flevolandse archief roept Surinaamse Nederlanders op om foto's, films en documenten te delen. Die oproep wordt gedaan in het kader van de fototentoonstelling 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname, die vanaf morgen te zien is in Lelystad. Meer nieuws uit de regio hoor je zo dadelijk in het bulletin van 11:30.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen

0: velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie dan. Er staan geen files in onze provincie. Wel flitsers. Eentje op de Lasserdreef in Lelystad bijvoorbeeld in beide richtingen. En op de N305 Gooiseweg in Zeewolde. Ook daar wordt je geflitst in beide richtingen. Ter hoogte van hectometerpaaltje 38,5.
2: De herberg die gaat open. Het terrasje blijft denk ik binnen. Hè?
1: Nou, we kunnen natuurlijk die overkapping laten staan. Dan tikt het zo lekker op het zeil.
2: Dat vind ik altijd zo gezellig geluid.
1: Dat is wel waar. Dus dan kan
2: als je
1: het
2: de caravanetje van tentje ligt of zo.
1: Ja, nou, dan mogen mensen kiezen buiten of binnen als je de herberg maar aan hebt staan.
2: En dan komt zometeen ook Naomi den Engelsman. Die komt dat vertellen over school en opvoeding.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Dit is Herberg Flevoland,

0: Als je daar op een land op de Hardik Avenue, dan heb je zeker de verkeerde afslag genomen.
1: Ja, dan zit je niet goed.
0: Dan nee, zit je echt niet lekker, hoor.
1: Daar moet je nooit parkeren. Dan moet je zo snel mogelijk weer weg, Hardik Avenue.
0: Ja, je moet helemaal dat stukje niet ingaan.
1: Nee, precies. Maar ja, soms, hè, dan zeg je...
0: Ja, soms kom je in één keer dan...
1: Bij de volgende afslag linksaf. En ja, dan zit je
0: dat. Dan sta je midden in een weiland zonder koeien. Ja. Dat je denkt van, hoe kom ik hier uit? Waarom ben ik hier terechtgekomen?
1: Ja, het gebeurt mij regelmatig, moet ik zeggen.
0: Maar dat is altijd een beetje achteruit kijken natuurlijk, hè.
1: Ja,
0: precies. En zoals Marco Borsato ooit zei, als je alleen maar achteruit kijkt, loop je in je eigen voetsporen.
1: Wauw.
0: Hey,
1: wow.
0: Pas als je het ziet, heb je het door.
1: Oké, dit klinkt Cruyffiaans allemaal.
0: Ja,
1: ik ga er thuis over nadenken. Hoe is het?
0: Ja, heel goed eigenlijk ook wel. Ik bedoel, het weertje, ja, tja, tja. Wat is het weertje eigenlijk?
1: Ja, we hebben de zon uitgezet omdat we bang waren dat als jij nog bruiner werd, dan konden we je niet meer belichten.
0: Ja, nee, maar ik heb dat probleem. Ik word al bruin van het lampje van de afzuigkap.
1: Ja,
0: als het erbij dichtbij staat, dan kleurt het al. Maar
1: heerlijk.
0: Ik vind het wel lekker ook, heerlijk gezegd ook.
1: Ziet er gezond
0: dus
1: uit.
0: Het gaat eigenlijk wel goed bij mij. Hoe gaat het met jou?
1: Bij mij gaat het ook heel goed. Ik heb lekker uitgeslapen vanmorgen.
0: Ja.
1: En ruzie gemaakt met mijn zoon, die niet naar school wil.
0: Waarom niet? Waarom wil hij niet naar school dan?
1: Nou ja, kijk, dat is een beetje het probleem. Ik begrijp hem volledig. Het is saai. Laatste weken, niks aan.
0: Nou, maar je leert er toch nog wel iets?
1: Ja. Nee, hij blijft zitten. Dus wat heeft het voor zin, weet je wel?
0: Oh ja, nee, dat zou ik ook zeggen. Dus. Weet je wat? Ik heb een lekker lang vakantie.
1: Misschien
0: dat betekent het hele jaar al.
1: Precies, ja, dat dacht hij ook al heel snel. Maar het zou fijn zijn als we een opvoedkundige misschien kunnen uitnodigen om langs te komen in de herberg.
0: Ja, nou, ik weet er eentje. Die gaat zeker zeggen dat je het niet goed doet.
1: Oh ja.
0: Gewoon naar school toe, hè?
1: Ja, heb ik ook gedaan.
0: Ja, mijn moeder zei altijd, je gaat het eerst maar proberen. En als het echt niet gaat, dan kom je maar terug.
1: Oh.
0: Nou, dan was ik op school, dacht ik, nou, ik ben er nou toch, laat ik maar blijven zitten.
1: Ja, een stuk fietsen.
0: Ja, daarom ook. Goed, Monique Smit nu.

0: Gilbert ook altijd. Ik wil je helemaal alleen voor mij alleen. Beetje egoïstische Monique Smit dit.
1: Ja, beetje hebberig, hè? Klinkt dit allemaal.
0: Beetje Volendamse inslag zo. Maar, ik wil alleen voor mij alleen.
1: Ze is wel heel leuk, dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze het uiteindelijk voor elkaar krijgt.
0: Ja, ik denk dat het een hele gezellige tante is. Ja. Oh, dat woord mag je ook tegenwoordig niet meer zeggen, hè?
1: Tante, ja, dat mag nog.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar voordat je...
1: Zeg maar gewoon genderneutraal, heel leuk familie dit.
0: Ja, want anders word je geharimend zometeen.
1: Zeg, ik heb tijdens het plaatje even met Naomi den Engelsman het hele probleem met mijn zoon opgelost.
0: Hoor. Oh, ja. Oké.
1: Okay. Hij hoeft niet meer naar school.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is jouw advies?
2: Nou, mijn advies is absoluut om te kijken van waar liggen dan nog wel eventueel interesses. Omdat je op die manier wel in de belevingswereld van je zoon kan komen.
0: Nou, die kan ik wel invullen voor je, maar die zitten niet op school in ieder geval.
2: Maar ja, je hebt ook jongerenwerkers. Er zijn ook wel mensen buiten scholen die mogelijk ook wel iets kunnen betekenen. Want kijk, onze kracht neemt ook een beetje af. Hè. Onze goed bedoelde adviezen, daar hebben kinderen dan ook gewoon geen oren meer naar.
0: Vooral de pubers niet, hè?
2: Nee.
0: Vanaf 12 tot ongeveer 20 jaar is dat.
1: 20?
0: Hè? Ja.
1: Hij is pas 16.
0: Ja, nou, je hebt nog even.
1: Oh, hemeltje.
0: Je zit op de helft.
1: Ja. Komt wel goed.
2: Tuurlijk komt het goed.
0: Oké. Wij gaan het vandaag over iets anders hebben. Aanbod gericht naar vraag gericht. Ja. Dat is wat je ons mailde. Zeg, daar wil ik het graag over hebben.
2: Klopt. Je ziet het binnen gezinnen, maar je ziet het ook bij hulpverlening. Vroeger was er echt een aanbod wat je aanbood. En dan kon je kijken, past dat wel of past dat niet bij mij? En dat is eigenlijk meer naar vragen gericht. Van wat heb jij nodig om succesvol? Of welke behoeften heb jij? Welke wens heb jij? Om daarop
0: om goed te kunnen leren. Of om goed te leren. Of wat je denkt nodig te hebben voor je baan.
2: Om diploma's te halen. Ja. Om het vol te houden. Ja.
1: Maar welk aanbod bedoel je dan?
2: Nou, dan kan je zeggen van ons aanbod is alleen A, B, C. Ja. Ik zou heel graag D willen. Ja, nee, dat is niet bij ons. En nu is het steeds meer vraaggericht. Maar dat is ook binnen de gezinnen aan het ontstaan. En zeker met de komst van TikTok, Instagram, is dat mensen elkaar steeds meer gaan inspireren. En je ziet eigenlijk dat er steeds meer vragen worden gesteld aan de kinderen. In plaats van, we gaan nu naar school. Is het, wanneer zullen we naar school gaan?
1: Oh ja.
2: En dat is zo'n groot verschil met hoe dat vroeger ging. Vroeger was het wel wat meer directief. We gaan nu dit doen, je gaat nu dat doen.
0: En programma's, je rooster kreeg je dan. Dan wist je precies wat je allemaal ging doen. Dat je dacht,
1: Maar dat lijkt mij beter dan dat je aan al die kinderen vraagt... Goh, wanneer wil je wat doen?
0: Ja, ik wil tekenen.
1: Kan toch helemaal niet?
2: Nou, dat is heel ingewikkeld. Ja. Het heet gentle parenting, maar het heeft ook al andere namen. Maar op dit moment is gentle parenting toch wel de meest bekende uitspraak. En dat vraagt heel veel van jou als ouder en ook voor het kind. Je gaat aan het kind vaak de mogelijkheden geven. Dus stel, je gaat het avondritueel inzetten. Dat je dan aan je kind vraagt, wil je eerst je tanden poetsen of wil je eerst je pyjama aandoen?
0: Oh, ik vind dit een heel lastig moment. Lief ouderschap heet dit.
2: Ja.
0: Dat je dan ook, wat jij ook zegt. Maar ik heb dan altijd het idee. Ja, ik ben helaas, sorry, een beetje nog van de oude stempel wat dat betreft. Ja, maar op een gegeven moment, je moet gewoon een keer iets gaan doen.
2: Ja.
0: Je moet gewoon nu gaan eten. En je moet gewoon nu je toetje gaan eten. Want anders dan ben je niet op tijd klaar om je tanden te gaan poetsen. En je moet ergens om een uur of acht in je bed liggen.
2: Nou ja, en er zijn dus ook best wel. Er zijn veel mensen voor deze opvoeding, omdat ze zeggen, ja, vroeger was het best wel streng. En het had te maken met angst die ik had. Zo van, als ik straf krijg of er wordt tegen me geschreeuwd, dat vond ik zo vervelend. Ik ga dat nu anders doen in mijn eigen gezin. Dus dat kan je je voorstellen dat het zo ontstaan is. Maar inderdaad, wat je zegt, de nadelen zijn er ook. Want het kan je enorm triggeren. Jij moet rustig blijven, vriendelijk blijven. Wel de grenzen blijven aangeven, maar op een zachte manier. Vaak op ooghoogte. Ja, als je zelf heel erg gehaast bent of je hebt iets meegemaakt, je bent geïrriteerd. Hou die woede dan nog maar eens in je, dus dat is één. Maar daarnaast kan het ook zijn dat je kinderen zoveel keuzes geeft dat zij eigenlijk een beetje een keuzestress krijgen. En denken, wat moet ik dan kiezen als er zoveel mogelijkheden zijn? En er zijn sommige dingen die gewoon moeten. Je moet naar een tandarts op het moment dat er een afspraak is. Je moet naar school en op tijd beginnen.
0: Je kan zeggen, je hoeft niet naar de tandarts toe. Zoek het lekker uit, maar dan heb je straks helemaal rotte tanden en kiezen in je mond zitten. Dus ik weet niet wat je liever vet.
2: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
1: Die denkt, dan later
0: daar zijn wij voor.
2: Ja.
0: Daar zijn de parents voor.
2: Maar toch zijn er dus echt heel veel bij TikTok. Zeker sinds 2021, sinds 2022... is dat een enorme inhaalslag gaan maken. Waarbij dus heel veel ouders zonder confrontaties willen opvoeden.
1: Maar dat is dus een trend die gaande is. Ja, ik sta met mijn oren te klapperen, want ik ben echt wel in de. Want het voorbeeld dat je geeft klopt. Mijn ouders waren nou niet altijd aardig. Mm-hmm. Dus ik ben
0: maar
1: altijd
0: streng. Streng of niet aardig is wat anders, denk ik.
1: Ja, nee, ze waren echt niet altijd aardig. Oh. Vooral mijn moeder was niet zo aardig.
0: En dat projecteer je dan
1: dagelijks
0: op mij een beetje of zo?
1: Precies, daarom ben ik tegen jou zo streng. Koffie. Maar tegen mijn kinderen, ik ben dus nooit boos op mijn kinderen. Nooit. Maar het is niet zo dat ik ze laat kiezen van wat ze wil je vandaag naar school of niet.
0: Ja, maar jij bent nooit boos, maak je nooit ruzie met je kinderen?
1: Nee, nooit.
2: Maar weet je wat voor mij de grootste schok was? Mijn collega vertelde dit. Die was naar Disneyland Parijs geweest. En er kwam een gezin beneden vanuit het hotel naar het restaurant. En die zei letterlijk tegen haar gezinsleden: waar mag mama zitten? Ja, nou, daar schrik ik van. Ik moest keihard lachen toen ik dat in eerste instantie...
0: Bij Grofie.
2: We hebben nog wel een plekje achterin.
1: Ja, niet.
2: Dan inderdaad vraagt, waar mag mama zitten? In plaats van, ja, ik ga er vanuit, ik ga gewoon ergens zitten. Ik ga dat natuurlijk niet overleggen met welke gezinsleden dan ook.
0: Nee.
1: Ik doe dat wel.
2: Nou,
0: maar slaan we daar niet een beetje in door ook? Nee. Ja, het is bijna een soort van...
1: Nou ja, maar dit voorbeeld, ik vind dit een slecht voorbeeld, Naomi. Want ja? Dit ook. Oh, nee, ja, als wij met z'n allen naar een restaurant gaan, dan zeg ik, wat vind je leuk waar ik zit? Want soms heeft de een zin om met mij te praten en soms de ander.
0: Ja, dat snap
1: en,
0: ik. Dat snap
1: en, dan,
0: ik
1: en die wil naast papa en die wil naast de zus. En dan zeg ik, nou, dat maakt mij dan niet uit.
2: Ja.
0: Maar
2: ja.
0: Niet de vraag van,
1: oh, je kijkt heel zorgelijk.
2: Nee, ik kijk niet zorgelijk, zeker niet. Maar ik persoonlijk, ik dacht wel, ik zal die vraag echt niet snel stellen.
1: Oh, ja.
2: Maar het kan zijn als je met meerdere gezinsleden hebt, dat je inderdaad daar rekening mee te houden hebt. Ja. Dus denken van wie wil er vandaag naast mij zitten? Ja. Ik vind al veel actievere vraag dan wanneer je als een soort van afhankelijk, waar mag mama zitten?
1: Ja. Verstandig
0: maar,
1: om dat anders
0: Naomi,
1: te doen.
0: Over die gentle parenting, zijn er ook resultaten van bekend?
2: Nee, dat is het lastige. Omdat ze zeggen, er zijn heel veel pro voor gentle parenting. Want het blijkt wel dat mensen qua opgroeien en in het gezin is er veel minder stress. Er is minder spanning. Er zijn minder uitschieters in inderdaad heel hard roepen of straffen. Mm-hmm. Alleen die buitenwereld, die is veel harder. Dus op het moment dat je dus inderdaad naar die middelbare school gaat of naar die basisschool gaat, de middelbare school of naar je werk, dan kan het zomaar zijn dat iemand zegt, ik vind jou helemaal niet lief of ik vind jou stom of ik heb helemaal geen zin in jou. En dan is die weerbaarheid veel kleiner dan wanneer je inderdaad bent opgegroeid met en teleurstellingen en afwijzingen.
0: Nee, maar goed, zoals jij dan zegt van waar heb jij vandaag zin in? Wat wil jij graag gaan doen? Als je op een gegeven moment in de maatschappij komt en je krijgt straks een baan, dan zegt jouw baas niet, nou, wat zou je vandaag weer doen?
2: Je mag kiezen. Dat is een palet.
0: Hè? Er ligt daar een stapel werk, maar als je daar geen zin in hebt, doe het maar niet. Ja. Doe je het een andere keer of zo. Werkt het toch ook niet?
2: Nee, zo werkt het niet. Maar je zou het bijvoorbeeld wel in een uitzonderingspositie kunnen doen. Dat je zegt, laten we op de vrijdag, aanstaande vrijdag, hebben we allebei niks te doen. Dan gaan wij samen boodschapjes doen en mag jij kiezen wat we gaan eten. Maar dan hou je het ook nog wel bijzonder. Mm. Maar voor de rest, door de week, is het wel echt aan de ouders. Hoeveel tijd is er, hoeveel zin is er om te koken, op welke manier?
1: Dit is helemaal verkeerd, Naomi.
2: Lieve schat, je hebt het natuurlijk niet verkeerd gedaan.
1: Jawel, ik realiseer me nu dat ik altijd zeg, wat willen jullie eten? Iedere dag, wat willen jullie eten? En dan moet ik door de pizza en de patat heen voordat ik bij iets anders kom. Ja,
2: ja maar ik denk ook dat het is niet verkeerd. Het is nooit verkeerd. Uiteindelijk zul je zien, alle kinderen die groeien op hun manier en die besluiten daarna wanneer zij een eigen gezin hebben op hun eigen manier te doen. Ja. En dat is ook alleen maar mooi.
1: Ja. Zeg jij tegen je, want jij hebt jonge zoontjes. Vraag jij of ze willen wat ze willen eten of staat er gewoon iets op tafel?
0: De helft.
1: Ja, okay.
0: Wij halen gewoon de weekboodschappen. En daar zitten de groentes in. Want als je hen laat kiezen, zitten ze elke dag aan de witte pasta.
1: Ja.
0: En verder niks.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft zeg ik wel, wij hebben wel dat soort dingen gewoon. Die halen we en dat eten we. En daartussenin zit ruimte voor ook eens een keer wat anders. Het moet een soort van leuk ding ook blijven. Hè, dat zij een keer wat mogen kiezen.
1: Nou oh ja.
0: Toch?
1: Goh, ik heb zoveel geleerd vandaag.
0: Nou, ook weer een fijn. Dan kan je vanaf nu kun je lekker op het terras gaan zitten.
1: Ja.
0: Okay, dankjewel Naomi.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 11:30 geworden, goedemorgen. De politie Midden-Nederland heeft haar excuses aangeboden aan een Lelystadse familie die slachtoffer is geworden van de zogenoemde Kempenaargroep. Dat is een groep jonge Lelystadse criminelen die het onder meer op deze familie had voorzien. Het gezin runt een taxibedrijf en is vorig jaar beroofd, bedreigd en afgeperst. Ook is hun huis belaagd en is de taxi beschoten. Volgens de advocaat van de familie is het gezin door de politie behandeld alsof ze zelf schuld hadden aan de gewelddadigheden, terwijl ze slachtoffers zijn. De politie is op sommige punten eens met de advocaat en heeft excuses aangeboden aan het gezin in Lelystad. Er geldt een zwemverbod in het IJmeer tussen Almerepoort en Muidenberg. Volgens de omgevingsdienst is de waterkwaliteit bij het Hondenstrand zo slecht dat het ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. De omgevingsdienst dringt er bij strandbezoekers op aan dit verbod strikt na te leven, want er zijn al meerdere meldingen van zieke of overleden honden binnengekomen de afgelopen dagen. Tot zover kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wisselen zonneschijn en wolken elkaar af. De dag begint nog droog, maar al vrij snel vanmorgen valt er al een eerste plaatselijke bui. En ook vanmiddag valt op diverse plaatsen in de provincie wel even een bui. Heel lokaal komt het ook tot onweer. Er waait een frisse zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5 vanmiddag op de meeste plaatsen. En daarmee wordt niet al te milde lucht aangevoerd. De temperatuur komt vandaag uit op maximaal een graad of 18. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond volgt ook regen.
11: Verkeersinformatie dan. Er staan twee files in onze provincie. Eén op de N301 Barneveld-Almere tussen de A28 en de N705. 7 minuten sta je daar stil. En op de N305 Dronten-Almere tussen de N302 en de afrit Harderwijk sta je 4 minuten stil. En dan zijn er flitsers. Eentje op de Larsendreef hier om de hoek in Lelystad. Eentje op de N305 Bidding-Ringweg in Dronten. In beide richtingen bij bij hectometerpaaltje 0,3. En op de N715 in Band wordt je ook geflitst in beide richtingen bij hectometerpaaltje 6,7.
9: En we gaan zo meteen ons rad er weer bij pakken, want we gaan mooie prijzen weggeven met ons spelletje Kiek.
8: Dit is Herberg Flevoland.

0: Een paar weken geleden waren ze bij ons te gast hier in de studio. De hele Hermers House Band, het was helemaal vol. En ze speelden dit natuurlijk ook nog een keertje. I Will Survive. Wij gaan bellen. Althans, we hebben al gebeld met Cindy Rademaker uit Dronden. Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, het gaat wel hoor.
0: Het gaat wel, dat houdt niet echt over.
1: Nee, dat is zo.
0: Oh. Wil je er wat over zeggen?
1: Ik wil het ook niet weten, mijn verhaal.
0: Oh. Maar we hebben wel eventjes, maar tot ongeveer 11 uur.
2: Ja, en wil je het op de radio vertellen, Cindy?
1: Ja, is goed.
2: Nou, vertel.
0: Vertel even in het kort.
1: Ik heb een zonde in mijn neus.
0: Ja.
1: Omdat ik een maagverlamming heb.
0: Een maagverlamming?
1: Ja.
0: Dat betekent...
1: Mijn maag doet het niet meer.
2: Ach, jezus. Ach,
0: ja,
1: Ik heb een dubbele hernia met een uitgedroogde tussenwervelschijf, waardoor ik slecht kan lopen.
2: Oh, dus daar zit je dan in Dronten?
1: Ja, tussen vier muren inderdaad.
2: Ach, nou gelukkig kon je ons spelletje doen.
1: Ja, dat vond ik wel leuk om mee te doen.
2: Was je
1: ja.
2: toch weer vier minuten afgeleid?
1: Ja.
0: Nou ja, we hebben je nu ook aan de lijn, dus ik hoop dat we nu ook een beetje afleiding kunnen geven.
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik eruit ben gehaald.
2: Nou, gelukkig. Ja, toch een lichtpuntje in de moeilijke dagen, Cindy. Dan hoop ik dat we ook nog een flinke prijs voor je draaien aan het rad.
1: Ik hoop het ook.
0: Ja, wat heb je gevonden eigenlijk in die foto? Wat was het verschil?
1: Van de popcorn de prijs.
0: De popcorn de prijs bij de avondvierdaagse was dat, hè?
1: Ja, dan stond er 2-3 en 3-2.
0: 3-3 en 3-2. Even kijken.
2: Eens even kijken hoor.
0: Ik hoop dat het de stand is voor vanavond. 3-2.
2: De popcornprijs.
0: Ja.
2: Die is dan zit daar de pop. Oh ja, zie je dat?
0: Ah, ja.
2: Oh ja, ik dacht al. Maar ik had het niet goed gezien. Hoefde je niet lang naar te kijken, Cindy.
1: Nee, die was zo gevonden.
2: Die is goed. Ja, ik zat naar al die snoepjes en die slingers te kijken op de foto.
0: Dat snap ik.
2: Ja, je moet ook eerst even kijken wat voor de hand ligt. Dat deed Cindy wel. Dat betekent dat ik voor je aan het rad ga draaien. Wil je dan dat ik een enorme zwieper geef? Of zal ik gewoon een rustig draaitje eraan doen?
1: Ah, doe maar een enorme zwieper.
0: Ja, een enorme zwieper. Goed.
2: Als iets te beleven valt, Cindy, haal ik ook alles eruit. Hoppakee. Nou, er vallen deze keer geen losse onderdelen van het rad dat scheelt.
0: We hebben hem gisteren even opnieuw ingesteld.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Met de schroevendraaier.
0: Met het schroevendraaitje er ook aan zo. En er zitten nieuwe prijzen ook alweer op.
2: Oh, ik zie het.
0: Ja?
2: Deze is nieuw voor mij.
0: Oh?
2: Cindy?
1: Ja?
2: Ik weet niet, maar je hebt een speaker gewonnen.
0: Wat een speaker?
2: Is een speaker?
0: Ja, dat is leuk. Dat is een heel klein speakertje. Oh. Die kan je via je telefoon Bluetooth kan je die aansluiten. En dan heb je leuk geluid.
2: Oh.
1: Dat zullen de buren leuk vinden.
0: Ah. Nee. Hij gaat niet verder dan een meter om jou heen of zo.
2: Oh, dat zullen de buren leuk vinden. Je kunt hem wel op de schutting zetten, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, daarom. We kunnen ze mee genieten.
2: Ja, verspreid de Omroep Flevoland ook naar de buren, Cindy. Ja. Dit is een mooi evenement voor jou. Nou, je krijgt van ons die skieker, goed gevonden die naam.
0: Skieker, ja.
2: Ja, die skieker krijg je thuis gestuurd.
0: Hey Cindy, heb je leuke buren of heb je buren dat je zegt van nou, die kunnen wel weg?
1: Nou, er zitten er een paar tussen.
0: Ja? Nou, dan sturen we dan een wat grotere skieker voor.
1: Ah, je bent een topper.
2: Ja, dat zal ze leren.
0: Dat zal ze inderdaad leren. Hé, Cindy, heel veel sterkte met alles.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: En voor zover toepasselijk, heel veel beterschap.
1: Dankjewel, komt vast goed.
0: En tot de volgende keer, blijf naar ons luisteren, want dan heb je in ieder geval wat afleiding, hè?
1: Ja, dat is goed.
0: Dankjewel, Cindy, fijne dag.
1: Dank jullie wel.
0: Doei.

0: maar die liefde die hij niet voor één keer heeft, die heeft hij nog steeds niet gevonden. Ook.
1: Oh, zo zielig, hè? Zo, ja. Wat een leven.
0: Er is nieuws over Gerard Joling trouwens. Ja. Hij heeft aangekondigd bij monden van zijn persoonlijk woordvoerder Evert Santegoets dat hij stopt.
1: Ja, maar nog één keer helemaal los, toch?
0: Ja, volgend jaar februari.
1: Hij gaat nog één keer, wil hij alles eruit halen... Ja. En gaat hij nog één keer concerten geven.
0: Ja, één hele grote show gaat hij dan geven... waarin alles over de top gaat. Nou, bij Gerard Joling vraag je je af... hoe meer over de top kan het nog gaan? Maar dan stopt hij met de grote solo-shows. Hij blijft nog wel de toppers doen.
1: Ja.
0: En hij blijft ook de kleine snabbels doen, zeg maar... voor 14.000 of 15.000 euro per zes verliedjes. Maar de grote solo-shows, die doet hij niet meer.
1: Maar wanneer deed hij voor het laatst zo'n grote solo? Want hij doet nu in de Ahoy, komt het dan in februari?
0: Ja, maar een paar jaar geleden heeft hij zo'n grote show gedaan.
1: Ja, dus hij zegt nu eigenlijk... waarschijnlijk ga ik het over een paar jaar niet meer doen.
0: Ja. Mm-hmm. Nou, helemaal stoppen doet hij in ieder geval niet.
1: Mm-hmm.
0: En ik moet zeggen, deze nieuwe song... niet voor één keer, ik vind hem leuk.
1: Hij is ook leuk, maar jij kan het nog leuker. Jij bent eigenlijk... Nee. Jij zit mee te zingen, maar jij bent een betere Gerard Joling... dan Gerard Joling.
0: Een paar mensen die we nog hebben... laten we die nou even die bij ons overhouden. Ook, hè?
1: Nee. Oké, volgend jaar in Ahoy.
0: Nou, als die stopt, dan misschien ga ik...
1: Kun jij het overnemen? Maar hij is pas
0: 66.
1: Hij is nog niet eens 70.
0: Nee.
1: Oh.
0: Maar dat wil niks zeggen. Hij wil het gewoon ietsjes rustiger aandoen. Maar iets minder in de belangstelling ook.
1: Hij zegt dit gewoon alleen maar omdat hij bang is... dat anders mensen geen kaartjes kopen voor die shows.
0: Dat denk ik ook,
1: dat
0: inderdaad.
1: Dat zal het zijn. Maar ja.
0: Straks na 12 uur hebben we natuurlijk weer het nieuws tijdens jouw lunch. Maar eerst nu muziek van Miles Smith.

0: Dit is Flevoland.
1: De gaat er in die zin beperkt iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft op Burger.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type

0: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bath & Body. Maak een afspraak op bathandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De politie Midden-Nederland heeft haar excuses aangeboden aan een Lelystadse familie die slachtoffer is geworden van de zogeheten Kempenaargroep. Vandaag komt de uitspraak in het hoge beroep over het doodsteken van de 26-jarige Fanuel Berica uit Almere. 3 broers staan daarvoor terecht. En er geldt een zwemverbod in het IJmeer tussen Almere Poort en Muidenberg. Volgens de omgevingsdienst is de waterkwaliteit bij het Hondenstrand zo slecht dat het ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie. Er staat nog steeds een file op de N305 rond de Almere. Tussen de N302 en de afrit Harderwijk. 8 minuten sta je daar op dit moment stil. En flitsers worden gemeld. Natuurlijk die hier op de Larsendreef in Lelystad. Hier vlak in de buurt. Maar ook op de N305, de Biddingringweg in Dronten. Word je geflitst in beide richtingen bij hectometerpaaltje 0,3. Dan een nieuwe melding op de Ganzenweg in Harderwijk. Op de N302 is dat in beide richtingen. En eentje op de N715 in Band in beide richtingen. Dus alle flitsers staan opgesteld op dit moment. Dus let een beetje op je snelheid.
4: Zometeen het nieuws tijdens de lunch. We gaan het hebben over de politie Midden-Nederland. Die hebben excuses aangeboden aan een Lelystadse familie die slachtoffer is geworden van de zogeheten Kempenaargroep. Onze redacteur Rob Woning komt daar zometeen meer over vertellen.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie.

0: situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Mocht je het nog nooit gedaan hebben, kijken naar de Edwin Evers Band een avond in het theater. Ga dat een keer doen. Ik heb het jaren geleden gedaan. Zo'n leuke show.
1: Feestje.
0: Zo toegankelijk gewoon. Allee. Zo gewoon is die Edwin Evers gebleven. En hij doet gewoon heel leuke dingen. Met een fantastische band om zich heen. Zangers erbij. Het is gewoon echt een heel leuk avondje uit.
1: Nou, en dit is ook een leuk liedje. En dat meen
0: absoluut.
1: Ik.
0: Absoluut. En dat doet hij nog steeds.
1: De politie Midden-Nederland heeft uitgebreid excuses aangeboden voor de manier waarop is omgegaan met een gezin dat slachtoffer werd van de zogenaamde Kempenaargroep in Lelystad.
0: Ja, dat gezin heeft een taxibedrijf en is vorig jaar door een groep jonge criminelen beroofd en daarna ook bedreigd en afgeperst. En volgens een advocaat ging de politie er ten onrechte vanuit dat de slachtoffers zelf ook schuld hadden aan wat hen is overkomen en is het gezin ook zo behandeld. Mede daardoor lukte het de getroffen familie aanvankelijk niet om een schadevergoeding van het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen.
1: Nou. We gaan erover praten met Rob Woning, onze collega. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: De Kempenaargroep, hoe zat dat ook alweer?
2: Ja, zijn naam die is bij ons de laatste tijd, sinds vorig jaar, wel geregeld opgedoken. Had ook te maken met rechtszaken. Werd ook genoemd door politie en openbaar ministerie. Ja, was eigenlijk een groep jonge criminelen in Lelystad. Eigenlijk maar een stuk of 3-4 hoofddaders. Die opereerden vanuit de wijk Kempenaar in Lelystad. En daaromheen hing dan een heel groepje, vooral minderjarige jongeren, die allerlei klusjes opklapten en ook al misdrijven pleegden. Ja, en dan die taxifamilie, wat nu de aanleiding is waarom we met elkaar praten, is een van de slachtoffers was dat van die Kempenaar-bende. En omdat daar ook al rechtszaken over zijn geweest, is, ja, je zou kunnen zeggen, is ook een bekend geval inmiddels.
0: Ja, wat is die mensen eigenlijk overkomen, die familie?
2: Dat begon met een overval op een taxi. Die was besteld naar een bepaald adres. En toen hij daar aankwam, toen stapten er jongeren bij hem in. En die sloegen hem op zijn hoofd. En maakten een horloge afhandig. Werd ook mishandeld. Nou, en in de nasleep van die overval is dat gezin vervolgens ook bedreigd, belaagd, afgeperst. De taxi is beschoten. Er is een explosief voor de deur gelegd waar de EOD op af moest komen. En daar lagen briefjes van. Als je even zeg maar €50.000 betaalt, dan houdt het op. En anders houdt het zeker niet op.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een hele tijd zo gegaan. En dan denk je, ja, dan ga je naar de politie, hè, als je dat gebeurt. Maar die mensen kregen al heel snel het gevoel dat de politie dacht van, nou, daar speelt iets. En misschien hebben jullie er zelf ook al wat mee te maken. En die zijn echt een beetje zo behandeld. En toen heeft de burgemeester op een gegeven moment ook nog gezegd van dat er een taxiconflict was in Lelystad. Nou ja, dat suggereert twee partijen die met elkaar ruzie hebben. Nou, toen is een advocaat, die was het een beetje beu. Die zegt, dit is gewoon victim blaming. Dat is een term die hij veelvuldig gebruikt heeft de afgelopen tijd. En komt erop neer eigenlijk dat de slachtoffers dan ten onrechte ook als schuldigen worden gezien. En daar was hij heel boos over.
1: Ja, en dan hebben ze een advocaat en dat is een bekende advocaat.
2: Ja, en dat is wel bijzonder, want dat is een strafrechtadvocaat. En dat is Peter Schouten. Dat is, die is onder meer bekend omdat hij de kroongetuige in de Marengo-zaak bijstaat. Hè. Dat is de zaak rond de liquidaties door de bende van Ridouan Taghi.
0: Mm-hmm.
2: In dit geval wierp hij zich op als slachtofferadvocaat. Niet zijn gebruikelijk werk, maar ja, hij trok zich echt het lot van die mensen aan.
0: De familie heeft nu gelijk gekregen. Wat heeft de politie dan niet goed gedaan?
2: Dat was een hele reeks klachten. Er zijn er dus 3 van gehonoreerd. Eén daarvan is dat de familie echt totaal niet op de hoogte gehouden werd van de vorderingen van het onderzoek. Er werkte, moet je je voorstellen, 3 politieteams aan die zaak. En de familie hoorde eigenlijk niks, 9 maanden lang. En sumier is een woord wat de politie nu gebruikt. Als ze het erkennen, dat het echt sumiere informatie was. En dat is niet goed gegaan, zeggen ze. Het is eigenlijk pas veranderd nadat Peter Schouten zich ermee ging bemoeien. Toen kwam er in één keer een heel verslag. En het lijkt er dan toch op dat de politie die informatie misschien bewust niet deelde. Omdat ze dachten, ja, deze mensen die hebben zelf ook iets op hun geweten.
0: Ja.
2: Moet je misschien niet te veel. Dat wordt niet benoemd hoor, verder. Maar ze zeggen dus wel, we hebben veel te sumier informatie gedeeld en dat bieden ze hun excuses voor aan.
1: Ja. En hoe zit dat nou met dat schadefonds, dat ze geen vergoeding kregen?
2: Nou, er is een fonds in Nederland dat als je wat overkomt, je wordt in elkaar geslagen of beroofd en je hebt daar schade door ondervonden, dan kan je een beroep doen op dat fonds en dan kan je in aanmerking komen voor schade. Vergoeding. Maar dat is natuurlijk vooral voor willekeurige slachtoffers en niet per se voor criminelen die elkaar beroven of.
0: Ja.
2: En dan lijkt het toch op. De politie heeft dus informatie gedeeld over die taxifamilie. En die zoon kreeg vervolgens geen schadevergoeding.
0: Hmm.
2: En dat lukte pas na een juridische strijd van 11 maanden. En de politie die zegt dan nu, ja, die informatie die we toen gedeeld hebben, die was eigenlijk vooral gebaseerd op een aanname en een gevoel. Dat klinkt best wel.
1: Dat klinkt niet heel overtuigend.
0: Nee.
2: De politie zegt nu ook, ja, dat is gewoon niet goed gegaan. Ook daarvoor bieden we onze excuses aan.
0: Ja, maar er waren meer klachten, toch?
2: Ja, klopt. Advocaat zei ook, jullie hebben de zaak helemaal niet adequaat en doeltreffend opgepakt. Nou, dat is in het begin denk ik ook wel zo geweest. Maar later hebben ze dus wel doorgepakt. Politie zegt nu ook, luister, inmiddels zijn er al 3 mensen veroordeeld in deze zaak. Dus wij vinden eigenlijk dat de zaak wel uiteindelijk adequaat is opgepakt.
0: Ja.
2: En er was nog een andere klacht. En dat was het lekken van adresinformatie. Want er zijn op een gegeven moment dus mensen opgepakt voor die overval. En dan komen er dus stukken van in de aanloop naar rechtszaken zo. En daar stond gewoon het adres in van de slachtoffers. En volgens Peter Schouten is daardoor juist op een gegeven moment het gebeurt dat die mensen afgeperst werden. Dat ze een explosief voor de deur kregen. Want ja, toen wisten dus criminelen in één keer dat adres. En ja, de politie die zegt daar niet zoveel over. Die zegt alleen dat is een kwestie van eigenlijk het werk van het Openbaar Ministerie. Die stellen die stukken samen. Mm-hmm. Die bepalen dus wat geanonimiseerd wordt. Of wat niet. Dus als je daar een klacht over hebt, dan moet je eigenlijk naar het Openbaar Ministerie. En Peter Schouten heeft dus inmiddels gezegd dat hij ook het Openbaar Ministerie, dat hij daar nu een klacht gaat indienen. Omdat hij dus vindt dat mede door het lekken van die gegevens, nou ja, die dingen allemaal gebeurd zijn. Ja, dus er wordt nog vervolgd, denk ik.
0: Eigenlijk best wel bijzonder dat er zo'n klacht wordt ingediend. Hè? Wordt dat vaak gedaan?
2: Bij de politie?
0: Ja.
2: Ja, dat weten we niet. Want normaal
0: dat zeggen ze niet, hè?
2: Nee, je krijgt dan niet geen inzicht. Maar de mogelijkheid is er bij de politie. Je kunt klagen over de manier waarop je behandeld wordt of hoe er met je aangifte wordt omgegaan. Nou, in dit geval is het door die advocaat natuurlijk gedeeld met ons. En ja, wat je dan wel kan vaststellen, vind ik, dat er heel uitgebreid naar gekeken is. Er is een onafhankelijke klachtencommissie die dan zo'n klacht beoordeelt. En die adviseert dan de politie. Nou, de politie heeft in dit geval een stuk of 3, ja, 3 stuks ook overgenomen. De conclusies van die commissie. En die heeft gewoon gezegd, nou, dat is gewoon niet goed gegaan. Nou, dat is dan ook wel weer mooi dat ze dat toch toegeven.
0: Ja. Ja.
1: En excuses.
2: En excuses erbij.
0: Weten we hoe het nu met de familie gaat?
2: Nee, dat weet ik dan weer niet.
0: Nee.
2: We hebben een tijd ondergedoken gezeten. Ik kan me voorstellen dat inmiddels de situatie iets verbeterd is voor hen, omdat die verdachten dus vastzitten.
0: Oké. Redacteur Rob Woning, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Nou, we zaten dit nu even te analyseren. Het is allemaal muziek in het verlengde van Amy Winehouse, hè? Daar kwam jij mee.
1: Ja, ik denk dit is geïnspireerd ooit. Ik denk dat deze Shanna Spiro als kind Amy Winehouse geluisterd heeft.
0: Ze heeft in ieder geval hetzelfde haar.
1: Ze heeft zo'n leuk kapsel en een beetje die sound.
0: Ja.
1: En,
0: hopelijk niet het leven.
1: Hopelijk niet, want ze is in de 20. Ze is net 20, dus ik hoop niet dat...
0: Dat ze voor de 27ste...
1: Ook maar 27 wordt. Ja. Nee.
0: Leuke muziek is het. Uit de film Devil Wears Prada, nummer 2. Heb jij nou iets mee met die films?
1: Vreselijk.
0: Devil Wears
1: Prada? Ja, 2 was echt vreselijk.
0: Oh.
1: Sorry, moet ik niet zeggen. Ga hem vooral zien.
0: Nee, de muziek is leuk.
1: Nee, de muziek is leuk, maar de film had toch een beetje de glans van de Devil Wears Prada deel 1 verloren voor mij.
0: Ja. Ja. We over die bioscopen hebben. Michael, is dat nog steeds absoluut recordbrekend?
1: Heb je hem gezien?
0: Ik heb hem gezien.
1: Toch hartstikke leuk.
0: Ja, ik vond het een leuke film.
1: Ja,
0: ik stond niet op de stoel van, heb ik nu gezien. Maar
1: het is ook raar, omdat het heel duidelijk Michael Jackson niet is. En Michael Jackson had natuurlijk een soort rare X-factor waar je naar bleef kijken. En dit is het neefje van Michael Jackson. En
0: ik vind wel dat het goed is uitgebeeld in die film.
1: Ja, maar
0: hoor.
1: Het is gewoon niet Michael Jackson.
0: Nee, ik miste ook Janet in de film.
1: Nou, dat viel mij... Oh, sorry, ik ga gewoon schreeuwen. Ik denk dus, het viel mij ook op. Ik denk dat zij geëist heeft dat ze er niet in zat. Dat denk ik echt, want LaToya wordt wel genoemd in de film.
0: Ja, die zie je ook, althans.
1: Ja.
0: Iets wat erop lijkt.
1: Dus ik denk dat ze zichzelf daaruit heeft laten...
0: Er is altijd wat aan de hand met die familie Jackson, hè?
1: Goed dat jij dat zegt, dat was mij ook opgevallen.
0: Kijk of bij de familie Snoek ook altijd zo'n tumultueus leven is. Ja. Alfred, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Is het met jou en met je broers is het ook zo dat de vader alles beheert? En zegt van,
1: zat je in een bandje?
0: Zat je in een bandje, nee, maakte je muziek?
2: Nee, hoor, nee. Geen gelijkenis wat dat betreft.
0: Helemaal niks? Nee, jij hebt geen apen thuis ook?
2: Nou, 2 kinderen, 2 jongens. Maar die hebben af en toe wel apenstreken. Maar daar houdt het dan ook wel bij op.
1: Dat wel, de kleine snoekjes.
0: Ja, ze heten geen bubbels. Ja. Nou,
2: nee,
0: goed.
2: Nee.
0: Alfred, het weer voor vandaag. Ik luister even bijzonder naar je. Want ik wilde vanmiddag nog een beetje de lucht in en zo. Maar het is vrij tumultueus, geloof ik, hè?
2: Ja, zeker. Het borrelt. En dat vertaalt zich, als je vanaf de grond naar boven kijkt, in van die hele grote stapelwolken. Ja. Af en toe hele donkere wolkenluchten. Ik moet er wel gelijk bij. Wij zeggen dat we in Flevoland op dit moment best wel geluk hebben.
0: Ja.
2: Eerder vandaag nog een hele stevige bui met onweer die over de Noordoostpolder trok. Op dit moment is het zo dat de buien eigenlijk in een lijn van Zeeland over Utrecht de Veluwe naar Groningen lopen. En ja, dan zitten wij net in Flevoland aan de goede kant. Zeewolde, daar zit nu nog een enkele bui. En in Dronten, daar schoof net een klein buitje over. Maar op heel veel plaatsen is het nu droog. Af en toe zonneschijn, wel een stevige doorstaande zuidwestenwind en niet al te hoge temperaturen. En het lijkt erop dat de komende uren die buien zich steeds meer naar het oosten gaan verplaatsen en dat we dus even een droog intermezzo hebben in de provincie.
0: En tot hoe laat zal het ongeveer zijn, zo'n droog intermezzo?
2: Nou, het ligt er een beetje aan hoe laat je het avondeten opschept vanavond, maar tot die tijd zo'n beetje. Dus rond een uurtje of 6, dan verwacht ik dat het inmiddels alweer behoorlijk bewolkt is geraakt en dat het vanuit het westen gaat regenen. En dat heeft dan vanavond eigenlijk ons weerbeeld in zijn greep. Bewolking, regen. Af en toe regent het best aardig door. En vannacht dan gaat die regen in een enkele bui over. En morgen gaat die enkele bui over in talrijke buien.
0: Mm.
2: Met onweer, windvlagen, misschien zelfs wel wat hagel. Tussendoor maar heel af en toe wat zonneschijn. En zelfs nog een Beaufortje meer wind erbij. Dus dat betekent dat als je morgen vanuit Lelystad naar Noord-Holland gaat. Over de Markenwaarddijk.
0: Mm.
2: Oh, dan pak je een windkracht 6 tippend aan. Windkracht 7 misschien wel.
0: Ik heb het plaatje van Gerard Kok zo klaar liggen.
2: Ja.
1: Ik kan zie voorbij. Ja. Het is voorbij. Voorbij de mooie zomer.
0: Hey, de dagen daarna dan? Wat geeft dat?
2: Ja, nou voorlopig geen zomers weer in onze omgeving. Alhoewel, dit hoort ook bij onze Hollandse zomer. Hè. Laten we dat niet vergeten. Dus in zoverre is het gewoon zomer. Maar niet dat zonnige en warme weer zoals we dat nog heel recent hebben gehad. Dat zit er het weekend niet in. Dat zit er begin volgende week ook niet in. Als we heel ver vooruit kijken, dan wordt het natuurlijk allemaal heel troebel. Maar dan zien we in de loop van volgende week weer eens een keer heel voorzichtig wat voorstel. Met heel veel mitsen en maren.
0: Ja, maar zo ver vooruit kijken, dan moet je een glazen bol voor hebben, geloof
2: bijna
0: ik.
2: Bijna wel.
0: Oké, okay, goed. Dan houden we ons eerst even bezig met de komende dagen. Dankjewel voor nu, Alfred. Fijne dag verder.
2: Hai, hai.
0: Doei.

0: Bijzondere muziek altijd van deze Oostenrijkse Taco en Pudding on the Ritz.
1: Het is inmiddels... het is alweer 4:30. Ja. We moeten een beetje opschieten. De berichten van buiten onze regio in een winkelcentrum. Oh nee.
0: Pro.
1: Nee, ja. In de, nou, ik weet niet wat mijn computer heeft.
0: Maar net, niet? Ik heb hem.
1: Ja, ik heb hem. GroenLinks, PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland. Oftewel Pro dus. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak. Die was aangespannen door lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben. Zij zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Volgens de Raad van State is zo'n verwarring, daar is geen sprake van. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen niet. Fractievoorzitter Jesse Klaver is nu blij.
2: Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voeren ook in het parlement.
1: Het parlement moet dus nu wel nog eventjes gaan stemmen over die nieuwe naam van de fusiepartij. Maar dat lijkt op dit moment een formaliteit.
0: We hebben nog meer van Jesse Klaver, want het minderheidskabinet van premier Jette is vandaag 100 dagen oud. D66, VVD en CDA die trapten af met grote ambities, maar er is nog maar weinig terecht te komen van de plannen. GroenLinks PvdA-fractievoorzitter Klaver vindt dan ook dat het kabinet het regeerakkoord moet openbreken.
2: 66 zetels steunen dat regeerakkoord. En daardoor zit het vast. Kijk, dat vuilbrief de bonden niet aan tafel krijgt is niet het probleem van sociale zaken, van dat ministerie. Het is het probleem van het hele kabinet. En als er niet geschoven wordt, als er niet geld ook ergens anders gevonden kan worden op de begroting, ja, dan houdt het op. Dan komt er geen steun in de samenleving en ook niet bij ons.
0: Klaver verdiende ook een motie in die in de Kamer is aangenomen. En dat heeft tot gevolg dat regeringspartijen geen politieke akkoorden meer zullen sluiten met politici die omvolkingscomplotten verspreiden of oproepen tot geweld tegen asielzoekers.
1: En in een winkelcentrum in Spijkenisse is vanmorgen flinke wateroverlast opgetreden. Meerdere winkels hebben waterschade opgelopen. Het lukte de brandweer niet meteen om het bedieningspaneel van het sprinklersysteem te vinden. En toen dat eenmaal wel was gelukt, was er nog een probleem, vertelt deze verslaggever.
3: Het water stroomde nog niet weg omdat het afwateringssysteem verstopt zat. Dus de wateroverlast is behoorlijk. En daardoor kunnen mensen hier even niet winkelen hier in het centrum.
1: Ja, en er schijnt dus een klap geweest te zijn, waardoor er in die winkelpassage in Spijkenisse de sprinklers zijn aangegaan. Maar wat voor klap dat was, weten ze ook nog niet.
4: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bijna 1:58. Goedemiddag. De politie Midden-Nederland heeft haar excuses aangeboden aan een Lelystadse familie die slachtoffer is geworden van de zogeheten Kempenaargroep. Dat is een groep jonge Lelystadse criminelen die het onder meer op deze familie had voorzien. Het gezin runt een taxibedrijf en is vorig jaar beroofd, bedreigd en afgeperst. Ook is hun huis belaagd en is de taxi beschoten. Volgens de advocaat van de familie is het gezin door de politie behandeld alsof ze zelf schuld hadden aan de gewelddadigheden, terwijl ze slachtoffers waren. De politie is het op sommige punten eens met de advocaat en heeft excuses aangeboden aan het gezin in Lelystad. Twee Almeerders moeten van het Openbaar Ministerie 15 jaar de cel in voor een poging tot moord, een beschieting en een explosie. Het tweetal zou eind vorig jaar een man hebben neergeschoten in Amsterdam. Tegelijkertijd was er bij de woning van het slachtoffer een explosie en hij kreeg een kogelbrief met de tekst: "Dief, je gaat eraan." Tijdens het politieonderzoek naar deze zaak kwam naar boven dat de twee Almeerders mogelijk ook betrokken zijn bij andere geweldsincidenten. De rechtbank in Amsterdam doet op 23 juni uitspraak. Agrariërs in Flevoland lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. Ze worden geremd door trage procedures en strenge regelgeving, stelt brancheorganisatie LTO Noord. Die luidt de noodklok voor onder meer Flevoland. Met name in Dronten en Noordoostpolder is er behoefte aan nieuwe huisvestingsplekken, maar dat komt op deze manier niet van de grond, waarschuwt de organisatie. En tot zover kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. NAVO-chef Rutte is nu in Oekraïne. Daar spreekt hij onder meer met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze waren bang voor verwarring, maar volgens de Raad is daar bij landelijke en Europese verkiezingen geen sprake van. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Af en toe breekt de zon door, er valt ook nog een enkele bui. Verder waait er een matige en bij het IJsselmeer en het Markermeer vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting en het is een graad of 18. Later vanmiddag en aan het begin van de avond is het op de meeste plaatsen droog, maar het raakt wel bewolkt en in de loop van de avond volgt regen bij een aantrekkende zuidenwind. Vannacht is het op een enkele bui na droog en daalt de temperatuur naar zo'n 13 of 14 graden. Morgen trekken talrijke buien over, soms met veel regenwater en onweer. In de middag breekt af en toe de zon door. En ook morgenmiddag wordt het niet veel warmer dan een graad of 18.
1: Verkeersinformatie dan. Geen files op dit moment in de provincie. Wel een hoop flitsers. Eentje op de A6 in Lemmer. Tussen Emmeloord en Jouren bij hectometerpaaltje 296,7. Hier in de buurt op de Lasserdreef, maar die staat er vaker. En dan op de N305 Biddingringweg in Dronten. Ook weer een flitser in beide richtingen bij hectometerpaaltje 0,3. En er is er net eentje gemeld op de het Noorderwagenplein in Lelystad. Ik twijfel een beetje, maar mocht je hem daar ook hebben zien staan, geef het dan even door via de Flitsmeister-app.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Bainte is dat.
1: Bainte?
0: Bainte. Ja, zo zeg ik dat zelf ook. Ik ben het bijna.
1: Oké.
0: Okay, niet bijna, maar bijna.
1: Maar ze heet Bente.
0: En ze heet Bente, inderdaad. Ja. En ze gaat hartstikke goed. Het is de nieuwe single, 3-2-1. Die is deze week polderplaat. En het zal niet het laatste zijn wat we van haar horen. Want zij gaat hartstikke goed. Populair is ze bij iedereen. En
1: waarom zijn niet oorspronkelijk uit de Voice Kids?
0: Oh, dat zou best kunnen.
1: Heeft ze volgens mij ook aan meegedaan toen ze nog klein was. Erbij. Ja, leuk toch?
0: Ik weet het allemaal. Ja, ik vind het hartstikke leuk als jonge kids dan op een gegeven moment een idee hebben en dat jagen ze dan achterna. En het is natuurlijk maar voor heel weinig weggelegd, hè? Net als profvoetballen. Mijn zoontje wil ook graag profvoetballer worden, maar het is 1% van de miljoen kinderen die profvoetballer willen worden. Maar ook dat is moeilijk.
1: Ik wil de DJ worden. Allemaal gelukt.
0: Ja.
1: Allemaal gelukt.
0: Nou ja, er zijn ook mensen dat als je echt volhoudt en je gaat er 200% voor, dan alles is mogelijk in principe. Maar of je het haalt, is een tweede.
1: Het is mogelijk, maar of het lukt, weten we niet.
0: Ja.
1: Ik wou nog even waarschuwen, want ik zat net dat artikel te lezen op onze eigen website, omroepflevoland.nl. Ik denk, ik ga toch even de kans nu om nog te waarschuwen.
0: Ja.
1: Ga niet met je hond op dit moment zwemmen in de buurt van het Almere Strand.
0: Nee.
1: Want er zijn allemaal honden ziek geworden en er schijnen zelfs honden overleden te zijn. Ook bij Muidenberg, aan de andere kant van het water. Dus er is iets met het water.
0: Nou, de waterkwaliteit door de afgelopen dagen, denk ik, met de warmte en zo.
1: Ja, wat is het dan? Is het dan zijn het dan blauwe algen of iets anders of zo?
0: Vieze beestjes in het water.
1: Vieze beestjes. Ja, dus ook je
0: schone
1: hondjes.
0: Moeten we gewoon niet gaan draaien met beestjes?
1: Nee, het is niet grappig. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Ben je lekker wezen zwemmen met je hond en dan wordt hij hartstikke ziek.
0: Zielig.
1: Dus ik dacht, ik zeg het nog even. Je hebt geen honden, toch?
0: Ik heb geen hond.
1: Ook geen poes, zeker? Je bent geen huisdierentype, toch? Heb je poes? Oh, ik denk, wat kijk je nou? Jij denkt allemaal foute grappen die je niet wil maken, denk je. Heb je katten?
0: Ja.
1: Echt?
0: Nee.
1: Eén. Oh. Eén, geen katten,
0: is wel
1: maar één kat.
0: Ze is wel eens kattig.
1: Oh, hoe heet die?
0: Skattig, zeg maar.
1: Hoe heet die?
0: Nee, dat is mijn eigen vriendin. Kattig. Heel kattig.
1: Oké, okay, ook niet laten zwemmen daar.
0: Nee, zeker ook niet. Ook.
1: Goeie waarschuwing.
0: We gaan vanavond oefenen, hè, met z'n allen. Heel veel mensen gaan vanavond oefenen.
1: Waar ga ik op oefenen?
0: Of de tent kan blijven staan. En of de beamer het doet. En of de drankjes koud staan. Of er de stoeletjes klaar hebben staan en zo ook. En of er de oranje juichpakjes en de juichjasjes allemaal passen.
1: Serieus, heb ik het Songfestival gemist. Maar er is zeker voetbal.
0: Er is vanavond een oefenwedstrijdje.
1: Oh, ja. Hartstikke leuk. Ik kan niet wachten.
0: Ja, worden geduchte tegenstander hoor. Tegen Algerije.
1: Oh, kunnen we die hebben?
0: Denk het toch wel.
1: Oké. Okay.
0: Maar meestal, als wij denken, die kunnen we hebben, gaat het helemaal mis.
1: Oh, dus dat kan ook vanavond. Ja,
0: Ronald Koeman heeft natuurlijk maar een paar momentjes om nieuwe dingen uit te proberen. Het kan ook nog een keertje in Amerika, als ze er al zijn, maandag. Want ze gaan morgen, het is vandaag woensdag. Ja, morgen gaan ze vliegen. Dus dan gaan ze naar de United States of America. En dan gaan ze maandagavond in het ICAN Stadion in New York gaan ze oefenen tegen Oezbekistan.
1: Maar wanneer begint dan het echte gewone WK tegen Japan? Volgende week al?
0: Ja, zeker. Zondag 14 juni om 10 uur 's avonds spelen we tegen Japan.
1: Oké, ik ga me verstandelijk voorbereiden.
0: Dacht je vroeger ook, die kunnen we hebben. Dan komt nog Zweden. Dachten vroeger altijd, die kunnen we niet hebben. Dus die gaan we waarschijnlijk wel hebben. En dan de laatste wedstrijd is nog op 26 juni om 1 uur 's nachts. Tunesië tegen Nederland.
1: En daarna is het weer klaar.
0: Dat vermoeden heel veel mensen wel. We hebben heel veel goede spelers, maar we hebben nog geen goed team.
1: Oh, oké. Okay. En wie is de beste speler op het moment?
0: Op dit van Nederland? Ja? Ja, ik denk toch een Frenkie de Jong.
1: Frenkie de Jong.
0: En die nieuwe jongen, Somerville, die gaat er natuurlijk vol voor.
1: Somerville.
0: Ja, okay. Niet te verwarren met Jimmy.
1: Een leuke naam.
0: Ja, maar zijn voornaam is nog leuker, maar die kan ik niet uitspreken.
1: Oké, maar ik ben wel blij dat ik nu een beetje weet wat er speelt. Ja. Want het was me totaal ontgaan. Dank je wel.
0: Dus mocht je vanavond geen kip in de bioscoop hebben, dan weet je, het heeft met het Nederlands zelf te maken.
1: Voetbal
0: althans,
1: kijken.
0: Voel je dat altijd wel?
1: Ja.
0: Dat merk je wel, hè?
1: Ja. Ja,
0: zeker ook de
1: komende
0: weken.
1: Maar je kunt voetbal kijken in onze bioscoop.
0: 128 wedstrijden zijn er, geloof ik.
1: Oh, dat is een beetje veel.
0: Goed. Lekkere muziek nu van Coldplay en Sky Full of Stars.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Je hoorde Diana Ross en You Can't Hurry Love. En zojuist ook Dinner Party. Bij ons kan je Niall Horan.
1: Ja, bij ons kan je Niall Horan. Oh, sorry. Een woordgrap moet je niet uitleggen, maar... Ik vond het wel grappig. Ik dacht dat je het per ongeluk deed.
0: Ik heb een paar dagen naar Gerard Ekdom geluisterd. Dan krijg je dat
1: dan ga je van die flauwe woordgrappen maken.
0: Ja,
1: nou ja, bij ons kun je nou
0: vind,
1: horen.
0: Meestal vind ik wel leuk altijd van hoor.
1: Ja, nou ja. Ik vond deze ook heel grappig.
0: Ja. Ja. Hey, we hebben toen straks een skieker weggegeven.
1: Ja, daar komen vragen over zeker.
0: Nou, of we er nog meer weg gaan geven.
1: Ja.
0: En het antwoord is positief.
1: Ja, maar dan moet je wel meedoen aan Kiek.
0: Ja, inderdaad. Dus we gaan zometeen na 1 uur gaan we nog iemand bellen. En kijken of we die ook nog een skieker kunnen geven. Maar er kan ook een andere prijs op zitten.
1: Ja, precies. Maar dan vind ik, omdat de skieker nieuw is... en als je weet wat een skieker is... dan en je wint een schort of een boodschappentas of een chocoladereep... dan ben je, dan heb je de mogelijkheid, dan heb je dispensatie... zei mijn moeder altijd heel moeilijk... om te ruilen voor een skieker.
0: Oh, oké. Dus dan mag je zeggen van...
1: Ja,
0: nou, de
1: mag
0: prijs...
1: je de joker inzetten en mag je zeggen... ik wil toch graag een skieker.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk bijvoorbeeld heb je al een skieker... tenzij je heel erg groot fan bent van chocola.
1: Ja.
0: Ja,
1: en als
0: dan
1: je dan het schort krijgt, heb je echt een rotdag.
0: Nou, goed. Je kan ook allergisch zijn voor wijn.
1: Ik vind het schort heel mooi. Straks, bij Kiek.
0: Oké, nu eerst nog even een klein stukje muziek.
1: Wham!
0: Ja, oh, vind ik leuk. Gezellig. Ik

0: Dit is Flevoland.
1: De burger gaat er in die zin beperkt iets van merken. Dat is even in zijn eigen portemonnee. Maar aan de andere kant, daardoor maken we wel mogelijk dat het prachtige wonen blijft op Urk.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn met alle verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland.
3: En ze leren ook hoe ze op een veilige manier kunnen snijden, dat er dadelijk geen vingertopjes in de wrap zitten.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De politie Midden-Nederland heeft haar excuses aangeboden aan een Lelystadse familie die slachtoffer is geworden van de zogeheten Kempenaargroep. Twee Almeerders moeten van het Openbaar Ministerie 15 jaar de cel in voor poging tot moord, een beschieting en een explosie. En agrariërs in Flevoland lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een

0: bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie. Geen files in Flevoland, maar wel flitsers. Eentje bijvoorbeeld op de N305 Biddingringweg in Dronten in beide richtingen. Op de Larsendreef hier om de hoek in beide richtingen. En ja, die is toch echt weer gemeld. Eentje op het Noorderwagenplein in Lelystad in beide richtingen. Overal even oppassen met de snelheid dus. En zie je ergens een flitser staan, geef het even door via flitsmeister.nl.
2: En zometeen gaan wij een extra rondje kick spelen. Oh ja. En dan maak je misschien wel kans op die leuke nieuwe prijs die we hebben, namelijk de skieker.
3: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Een meisje die zo eens in de zoveel tijd ook wel een skikertje kan gebruiken in haar celletje.
1: Ach, die arme Britney.
0: Ja, nou ja, ze doet het zelf natuurlijk. Hè? Af en toe van die gekke dingen. Dan ook weer met te veel drank op toch achter dat stuur gaan zitten. Wat denk je dan
1: eigenlijk? Dat is heel erg. Maar het kind is als kind wereldberoemd geworden. En kan niet normaal, al de hele leven niet meer normaal over straat. En dan ga je gekke dingen doen. En dat is heel erg.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook zielig.
0: Is het ook.
1: Zo.
0: Billy Ocean zat ervoor. En get out of my dreams. Get into my car.
1: Dan
0: moet je niet tegen Britney zeggen.
1: Nee, niet. Nee. En wel op de achterbank, als ze maar zelf niet rijdt.
0: Ja, nee. As long as you don't rijden. Oké. We zeggen goedemiddag tegen Claudia.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Claudia uit Lelystad, dat is dat.
2: Dat klopt.
0: Ja, hè?
2: Helemaal.
0: Ja. Hoe gaat het?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Ja, hartstikke goed. Komt dat ergens door of omdat je ons aan de lijn hebt?
2: Ja, nee, natuurlijk, omdat ik jullie aan de lijn heb.
0: Ja, ik zou het
2: ja,
0: niet
2: anders. Ja, dat maakt meteen de dag natuurlijk.
1: Ja. Uh-huh.
0: En ook nog...
1: Oh, sorry, maar we moeten even niet vergeten haar uit te leggen hoe het zit met de skiker.
0: Ja,
1: want niet iedereen die luistert snapt natuurlijk het hele skiker-gedoe van vandaag.
0: Dat klopt, maar doen we zo meteen.
1: Oh, doe okay.
0: Ik wil eerst even wat weten
1: eerst
0: over
1: even
0: Claudia.
1: Meer weten over Claudia. Ja. Claudia, vertel even iets over jezelf.
0: Wat ben je aan het doen bijvoorbeeld?
2: Nou, ik was eigenlijk net boven bezig met de was opvouwen.
0: Ah.
2: En me klaar gaan maken straks om te gaan werken.
0: Ja, grote vraag is natuurlijk handdoeken. Vouw je die op of rol je die op?
2: Nee, ik vouw ze.
0: Jij vouwt ze.
1: Jij rolt ze, hè?
0: Ik rol ze.
1: Ja, dat is hip. Ja.
0: Ik ben een soort asymmetrische ofiel, zeg maar.
1: Ja, esthetisch.
0: Als ze opgevouwen zijn, dan moet het ook goed opgevouwen zijn. Een beetje slim ook. Want als er dan eentje is groter dan de ander, dan kan ik niet tegen.
1: Wat een leven heb jij. Maar als je ze oprolt, worden ze allemaal even groot. Dat is natuurlijk ook niet zo.
0: Eén keer dubbel vouwen en dan plat en dan gewoon rollen.
1: En dan esthetisch opstapelen zo in de badkamer.
0: Nou, ze passen precies in het badkamermeubel. Eén laagje groen, één laagje
1: wit. Oh ja, ook allemaal de goede kleur. Heb jij dat ook, Claudia?
2: Nou, ik heb ze niet op de goede kleur, maar ze moeten wel echt allemaal even groot opgevouwen zijn. Ja,
0: maar ze moeten ook bij de goede kleur, Claudia. Hè?
2: Ja, oké, nou weet je, vandaag ga ik dat doen.
0: Heel goed.
1: Nou, maar dan moeten ze nieuwe kopen. Ik heb ook 20 jaar handdoeken met elkaar verzameld. Dus alle kleuren door elkaar heen. Sommige versleten, sommige
0: nieuwe. Dat is op zich ook leuk.
1: Ja.
0: Ja, behalve als je je afdroogt op een bepaald punt op je lichaam en er zit een gat in de handdoek.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt van, eeuw.
1: Daar maak jij je dan weer druk
0: van. Kan weer douchen.
1: Ja.
0: Claudia.
1: Ja.
0: Dus, nou, Astrid, die had het al even over.
1: De skiker.
0: Ze gaat jou iets uitleggen over een skiker.
1: Ja, Claudia, wij hebben iets nieuws als prijs op het rad. Dat is de skiker. Dat is een speaker, maar dan met de woordspeling van kiek erin natuurlijk. Dus dan wordt het een skiker. Dat is een speakertje, dat kun je aansluiten, waardoor je zeg maar, de muziek in je directe omgeving kunt, kunt laten horen. En zelf ook kunt horen, dat je niet je telefoon of zo tegen je oor hoeft te houden.
0: Ik maak even de doos open.
1: Ja, zonder
0: dat ze
1: een doos met skikers aan het uitpakken. Want
0: dat is er niet.
1: Zit er iets anders in?
0: Nee, is wat anders.
1: Oh, oké. Nou ja. En nou zijn er heel veel mensen die opeens zo'n skiker willen hebben natuurlijk. Dus wij hebben met Kiek vandaag dat als je iets anders wint via het rad, dan mag je de joker inzetten en dan krijg je een skiker.
2: Oh, hartstikke
1: dus,
2: leuk.
1: Dus ik zou eerst kijken wat het is. Want als het bijvoorbeeld een schort is, die dingen zijn hartstikke mooi en je wil die liever hebben, dan zeg je niks. Maar als je dus iets krijgt waarvan je denkt van nou, een vogelhuisje komt heel slecht uit nu, dan kun je dus zeggen... De joker, ik wil graag een skiker.
2: Oké, helemaal goed.
1: Ingewikkeld, hè?
2: Ja. Dat valt nog mee.
1: Ja, je begrijpt het allemaal. Ik hoorde. Wat doe je voor werk, Claudia?
2: Ik ben woonbegeleidster in een verpleeghuis.
1: Kijk, dan moet je inderdaad...
2: Met dementeren.
1: Dan moet je je informatie inderdaad altijd goed op een rijtje hebben. Dus dat is fijn.
2: Ja, absoluut.
1: Wil je dat ik een harde sweeper geef of een zachte sweeper?
2: Doe maar een harde.
1: Ja. Zie je, eigenlijk grappig, de meeste mensen willen me toch aan het werk zetten.
0: Ja.
2: Die wel, hè?
1: Ja, ik ben er nu toch, doe maar een harde zwieper.
0: En dan doe je dit hard.
1: Dit was een hartstikke harde sweeper. Ik heb de pijn in mijn arm
0: Ik durf jou niet tegen te spreken.
1: Hij komt op een wit... Ja, zie je, daar ga je. Je hebt dus gewonnen, Claudia, een Omroep Flevoland gastendoekje. Je kunt dus nu, als je wilt, een joker inzetten en een kieker krijgen.
2: Doe dan maar die joker.
1: Ja, toch de skiker. Ja. Ik voelde het. Ja. Nou, dan heb ik dus zinloos gedraaid. We hadden je ook gewoon een skieker kunnen geven.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, maar je weet niet, hè. Misschien had je een enorm geldbedrag gewonnen. En dan had je zes skiekers van kunnen kopen.
2: Dat is waar.
1: Doe jij even de administratie?
0: Ik doe de administratie. Staat allemaal genoteerd? Ik voer hem nu even in. En je wordt vanmiddag nog eventjes teruggebeld door de hoofdadministratie voor het adres. Ja. Waar het allemaal heen moet.
1: En dan komt de verhuiswagen met de skieker.
0: Ja.
2: Ja, Azura, nou, dat blijft speciaal thuis.
0: Nou, zeker, maak maar vast een plaatsje vrij.
1: Gefeliciteerd, Claudia. Goed gespeeld.
2: Hartstikke. Dank u wel.
0: En fijne dag nog. Doeg.
1: Heeft ze nou wel verteld waar het verschil op de foto's zat?
0: Nee. Geef het graag gewoon
1: ze had het
0: weg.
1: Goed, hè?
0: Ja, ze had het goed. Want anders bellen we er natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Nee,
1: het verschil zat in de prijs van de popcorn. Ik zeg nog even voor de mensen.
0: 2-3-3-2.
1: Dat was het heel goed.
0: Zo meteen, Sommieu en Dark Before the Dawn. Maar eerst gaan we nog even eventjes meedansen met de mannen van de Four Tops.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 2:30, goedemiddag. Twee Almeerders moeten van het Openbaar Ministerie 15 jaar de cel in voor een poging tot moord, een beschieting en een explosie. Het tweetal zou eind vorig jaar een man hebben neergeschoten in Amsterdam. Tegelijkertijd was er bij de woning van het slachtoffer een explosie en hij kreeg een kogelbrief met de tekst: dief, je gaat eraan. Tijdens het politieonderzoek naar deze zaak kwam naar boven dat de twee Almeerders mogelijk ook betrokken zijn bij andere geweldsincidenten. De rechtbank in Amsterdam doet 23 juni uitspraak. Agrariërs in Flevoland lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. Ze worden geremd door trage procedures en strenge regelgeving, stelt brancheorganisatie LTO Noord. LTO luidt de noodklok voor onder meer Flevoland. Met name in Dronten en Noordoostpolder is er behoefte aan nieuwe huisvestingsplekken, maar dat komt op deze manier niet van de grond, waarschuwt de organisatie. Volgens de Belangenclub komt de continuïteit van en de productie op bedrijven onder druk te staan als er niks gebeurt. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook uitgebreid op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Af en toe breekt de zon door. Er valt ook nog een enkele bui. Verder waait er een matige en bij het IJsselmeer en het Markermeer vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. En het is een graad of 18. Later vanmiddag en aan het begin van de avond is het op de meeste plaatsen droog. Maar het raakt wel bewolkt en in de loop van de avond volgt regen bij een aantrekkende zuidenwind. Vannacht is het op een enkele bui na droog en daalt de temperatuur naar zo'n 13 of 14 graden. Morgen trekken talrijke buien over, soms met veel regenwater en onweer. In de middag breekt af en toe de zon door. En ook morgenmiddag wordt het niet veel warmer dan een graad of 18.
13: Verkeersinformatie dan. Geen files meer. Alhoewel je af en toe langzaam rijdt tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Maar er zijn wel flitsers gemeld op de Lasserdreef in Lelystad. Hier vlakbij in beide richtingen. Maar die staat er vaker. Op de Biddingringweg in Dronten, de N305 in beide richtingen, staat er ook vaker bij hectometerpaaltje 0,3. Dan op de N707 in Zeewolde moet je oppassen in beide richtingen bij hectometerpaaltje 0,3 ook. En nog steeds is die flitser gemeld op het Noorderwagenplein in Lelystad. Ook daar in beide richtingen even oppassen.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Heb jij inmiddels nou de oranje troepen gemobiliseerd voor thuis? Voor vanavond,
1: ja.
0: Of niet?
1: Ja, ja, we zijn in ieder geval oranje tompoesen.
0: Oh, lekker.
1: Maar
0: dan kom ik even langs.
1: Nu moet ik kijken hoe je een voetbalwedstrijd kijkt. Want ik kijk ook nooit meer tv, behalve Omroep Flevoland.
0: Nee, maar je hebt de mogelijkheid over allerlei grote schermen, toch? En,
1: ja.
0: En projectoren en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ook nog. Kan je daar geen, maar er draaien wel films in onze bioscoop.
0: Ja, maar vanavond gaat iedereen in Nederland zelf toch kijken. Dus
1: het komt toch niemand voor de film, denk jij. Maar er zijn heel veel mensen die niet van voetbal houden.
0: Dat klopt.
1: Die gaan juist naar de film vanavond.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed
1: dus
0: zo.
1: Dat wordt lastig. Maar we hebben een groot scherm in de lobby.
0: Ja.
1: En daar kan ik... Ik weet niet of dat mag. Ga ik uitzoeken. Nee, want dan moet je rechten betalen als
0: dat
1: mensen
0: is waar
1: zitten.
0: Ook. Ja, commercieel. Daar hebben een hoop mensen wel mee te maken. Die denken
1: lastig.
0: Van, dat doen we leuk voor de buurtvereniging, weet je wel. Dan gaan we met allemaal mensen kijken en zo.
1: Ja, dat mag ze
0: mag
1: niet
0: altijd. Nee, nee, als ze het op de heupen krijgen bij... Wat is dat? Stichting Brein, volgens mij, hè?
1: Volgens mij niet.
0: Of de NVPI, of de kijkgeld, kijk- en luistergeld in commissaris.
1: Ik weet niet wie er dan komt, maar er komt er iemand geld halen.
0: Ja.
1: Ja, dus
0: we hebben in het verleden wel eens vaker meegemaakt. Ook,
1: ja. Echt waar, dat jullie met 76 man in het buurthuis zaten.
0: Nee, maar dan was het toch een keer een of ander festival of zo. Die zeiden van, nou ja, het festival gaat gewoon een uurtje later beginnen. En dan doen we eerst even de wedstrijd laten zien. Dat is leuk voor al die mensen. Op een groot scherm.
1: Maar dat mag niet.
0: Nee, dan moest je iets van 10 of 11.000 euro
1: is
0: voor betalen.
1: Is ook wel terecht, want de omroepen betalen ook heel veel geld als ze een wedstrijd uit willen zenden. Dus als jij dat wil doen, dan moet daar ook iets tegenover staan.
0: Dat is een levendige handel, mogelijk.
1: Maar ik denk dat ik gewoon lekker een film ga kijken vanavond.
0: Over films gesproken, morgen is Jules Wolthuis op weer. Dan hebben we het weer over 3 nieuwe films.
1: Ja.
0: Is er nou een film waarvan jij zegt... Ik bedoel, jij weet een beetje wat er aan gaat komen de komende weken. Misschien wel maanden. Dat je zegt, is één film die wil ik sowieso heel graag in de bioscoop hebben en kijken.
1: Ja.
0: Goed.
1: Sorry.
0: Dankjewel.
1: Nee, de Minions komt eraan. De nieuwe Minions. Minions en Monsters.
0: Ben jij van de Minions dan?
1: Nou, wie is er nou niet van de Minions?
0: Ik.
1: Ben je niet van de Minions?
0: Ik ben niet van de Minions.
1: Je kinderen ook niet?
0: Ik vind ze bloedirritant.
1: Ja, dat zei ze ook. Maar ze zijn wel heel leuk. Oh, de Minions komen eraan. Hoor je morgen van Jules.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Madonna in een nachtjapon in een kerk in de clip die heel veel opschudding gaf.
1: Ja, met... zeker voor de mensen, de aanhangers van de kerk.
0: Ja, maar eigenlijk, ja, het was wel lekker rebels, maar eigenlijk kon het niet natuurlijk. Maar, like a prayer.
1: Dat is Madonna natuurlijk, lekker rebels.
0: Slim.
1: Ja, toen ook die titel, In Bed with Madonna.
0: Ja.
1: Dat was ook allemaal net tegen of net over het randje.
0: Ik was hem net vergeten, die film.
1: Ja. Ja. Ja, kijk hem nog een keertje. Ja, er zitten een paar leuke scènes. Hoe ze
0: een muzikale ontwikkeling.
1: Concerten voorbereid en zo ook. En dan zie je gewoon de pure muzikant. Dat vind ik zo leuk eraan. Net als die docu over Michael Jackson. Ook zo leuk zijn dat hij tegen die toetsenist zegt: nee, je speelt het verkeerd. Je moet het zo en dan moet je het zo spelen. En dan hoor je in één keer de funk en de groove. Hoor je dan in één keer erin.
0: Harde werker.
1: Vanochtend kregen we ook het bericht dat er een bekende zanger is overleden. Althans bekend.
0: Een bekende stem.
1: Ja, een bekende stem. De naam op zich...
0: Jij bent een musical kenner.
1: Ik ken hem.
0: Ik heb nog nooit van de beste man gehoord, maar kende dus wel al die liedjes.
1: Ja, hij heeft onder andere A Whole New World voor Aladdin.
0: Oh, sorry, ik zal niet zingen. Slecht voor de luistercijfer, sorry. Ja, maar wel mooi liedje.
1: Mocht je denken, er is iets mis met radio.
0: Nee, dat was zo.
1: Nee, hoor. En hij heeft ook een prachtig duet ooit gezongen met Roberta Flack. Weet je dat misschien nog?
0: Kun je het aanzetten? Oh, dankjewel.
1: Het is echt mierzoet, hoor, dit.
0: Oh, dat is dus. Tonight.
1: Ja.
0: I celebrate. Ja. Leuk.
1: Zal ik het licht iets zachter?
0: Hoe heet die man?
1: People Bryson.

0: 75 jaar is hij geworden. En vandaag kwam het bericht naar buiten dat hij is overleden. Peter Bryson, je hoort hem nu samen met Roberta Flack. And tonight I celebrate my love for you.
1: Ja, en dan voor het eerst weet ik de naam achter al die mooie Disney-liedjes.
0: Ja, hij heeft er zelfs Emmys voor gekregen. Dus,
1: een hele lijst ook met liedjes. En hij staat in de Georgia Music Hall of Fame.
0: Terecht, vind ik ook.
1: Ja.
0: Jij was laatst ook bij het concert van Harry.
1: Ja, Harry Styles.
0: Ja, rende zich een ongeluk, heb ik vernomen.
1: Potverdikkie. Ik denk, wat wil je nou? Wil je een marathon lopen of een concert geven?
0: Dat heeft hij ook gedaan, de marathon van Utrecht.
1: Ja, precies. Maar nu doet hij dus 10 keer achter elkaar, combineert hij het. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben een groot Harry Styles fan, maar dit was niet heel leuk om naar te kijken.
0: Hoezo niet?
1: Nou, omdat hij de hele tijd rondjes rent door het stadion en de helft van de tijd aan de andere kant van het stadion staat.
0: Had je aan de andere kant moeten gaan zitten.
1: Ja, maar dan staat hij de helft van de tijd aan de andere kant van het stadion.
0: Maar was het muzikaal gezien, was het goed?
1: Nou, was het de belevenis? Muzikaal genoeg was het heel sterk. Het geluid was heel goed. Maar en de liedjes zijn natuurlijk heel goed. En hij blijft gewoon een lieve, liefdeverspreidende man.
0: Ja.
1: Maar verder was het een beetje saai.
0: Dat vindt meisje Kravitz ook, hè? Dat het een liefdevolle man is.
1: Nou, en die was er ook. Toen ik er ook was, stond ze ook.
0: Om de boel een beetje in de gaten te houden.
1: En dan gaat hij dus naar haar staan zwaaien. Denk ik heb een mooie stropdas omgedaan voor jou.
0: En jij hebt hartstikke veel geld betaald voor jou, Harry.
1: Ja, precies. Toen ik nog niet wist dat er heel veel lege plekken waren.
0: Ja, dat klopt inderdaad ook. En was het visueel? Was het mooi? Want het was in de arena. Dan moet je heel erg uitpakken.
1: Nee.
0: Het ging bij hem echt om de muziek.
1: Het ging om de muziek. Het ging om Harry zelf. Hij heeft zich niet eens omgekleed.
0: Niet?
1: Nee, hij had ook niet uitgekleed. De hele tijd bloesje, stropdas.
0: Dus het was echt flink balen, zeg maar.
1: Ja, maar het was toch wel weer mooi.
0: Ja.
1: En het is heel leuk om al die fans te zien. En als dan een liedje zoals dit, als hij dat dan zong, wat hij ook dus deed, dan gaat toch die hele zaal helemaal gek.
0: Nou, mooi. Doe mij nog een keertje mee.
1: Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Agrariërs in Flevoland lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. En twee Almeerders moeten van het Openbaar Ministerie 15 jaar de cel in voor een poging tot moord, een beschieting en een explosie.
8: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel te vrede. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat

0: dat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En de ANWB meldt dat er twee vertragingen zijn in onze regio. Eén daarvan vind je op de N303 Harderwijk-Barneveld. Tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuten. En op de N305 ook wat op onthoudt. Dronten Almere tussen de N302 en de afrit Harderwijk 4 minuten stilstaan. En snelheidscontroles, die zijn er ook gemeld. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Jouren bij Emmeloord moet je opletten. Bij hectometerpaal 282,7. Een radarcontrole ergens aan de Larsserdreven in Lelystad in beide richtingen. Ook een controle in Lelystad aan het Noorderwagenplein. En in Dronten op de N305, dat is de Binningringweg, bij hectometerpaal 0,3. Het is woensdagmiddag, tijd voor een uur Flevoland Muziekland. En je maakt dit uur ook nog eens kans op een leuke prijs als je een beetje verstand hebt van het WK voetbal dat volgende week gaat beginnen. Ik leg het je helemaal uit, zometeen in Flevoland Muziekland.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Goedemiddag.
13: Flevoland Muziekland.
12: Jordi Bouw.

zou me niet verbazen als René Vroger, die dit liedje jaren geleden heeft uitgebracht, dit nog iedere zaterdagavond voor het slapen gaan voor zijn vrouw Natasha zingt. Toch? Zou best leuk zijn. Nobody Else, het liefdesliedje van René Vroger en Clevers Clements en Jackson Brown ervoor en You're a Friend of Mine. Het is woensdagmiddag, het is 3 juni vandaag en volgende week donderdag dan begint het WK voetbal. De voetballiefhebbers die hebben dat ongetwijfeld rood omcirkeld in hun agenda staan. Het is dit jaar in Canada, in Amerika en ook in Mexico. En misschien is er bij jou in de buurt al een heel hoop te vinden van dat WK voetbal. Allerlei oranje vlaggetjes en zo. Maar nu zag ik eerder vandaag een foto van een man uit Emmen. Nou, die spant toch echt wel de kroon. Want hij is én dol op het WK voetbal. En hij is dol op vlaggetjes. En wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft alle vlaggen van landen die meedoen aan het WK voetbal opgehangen aan zijn huis. Ja, en dan denk je, nou, dat is dan eenmalig eventjes wat werk. Nou, dat is niet het geval. Want wat doet die man uit Emmen? Als de zon ondergaat, dan haalt hij al die tientallen vlaggen weer naar binnen. En als het dan weer licht is de volgende dag, jawel, je raadt het al, dan hangt hij ze allemaal weer op. Ja, hij heeft er bijna een dagtaak aan. Hij is er dus helemaal klaar voor, die meneer uit Drenthe. Maar officieel gesproken begint het pas volgende week donderdag. En wat je tijdens het WK voetbal ongetwijfeld wat vaker gaat horen, is dit liedje. Dit nummer is namelijk het officiële nummer van het WK voetbal dit jaar. Shakira en Burna Boy.

Heel veel mensen worden vrolijk van dit liedje. Billy Joel en The Uptown Girl. En daarvoor draaide ik het liedje van Shakira en Burnout Boy. En Die Die, dat is het officiële nummer van het WK voetbal dit jaar. En dat nummer draaide ik naar aanleiding van het verhaal van die man uit Emmen. Hè? Die man die dus heel veel vlaggen aan zijn huis heeft hangen. Namelijk vlaggen van ieder land dat meespeelt op dat WK voetbal. En hij is er behoorlijk druk mee. 'S Ochtends moet hij het ophangen. 'S Avonds weer naar binnen halen. Volgende ochtend weer ophangen. 'S Avonds weer naar binnen halen. Zo gaat hij nog eventjes door. De Nederlandse vlag die hangt trouwens helemaal vooraan. Dus ik denk dat deze man uit Emmen toch wel het meest fan is van ons eigen landje op dat WK voetbal. Maar nu heb ik een vraag voor jou. En er valt iets mee te winnen. Als jij het goede antwoord doorgeeft via WhatsApp, heb ik een leuke prijs voor je. Tenminste, ik ga een prijs verloten onder de juiste inzendingen. En die vraag die gaat over dat WK voetbal dat volgende week donderdag begint. Hoeveel landen doen er nou mee aan dat WK voetbal? En hoeveel vlaggen hangen er dus aan het huis van die man uit Emmen? Zijn dat er A, 24, B, 48 of maar liefst C, 96? Als jij het antwoord weet of denkt te weten of een gokje wil wagen, dan mag je mij appen op 0320 28 50 50. Met de vraag dus, hoeveel vlaggen hangen er aan het huis van die man uit Emmen? Oftewel, hoeveel landen doen er mee aan het WK voetbal dit jaar dat volgende week donderdag begint?

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 3:01. Goedemiddag. Boeren in Flevoland die lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. Ze worden geremd door trage procedures en strenge regelgeving. Dat stelt de brancheorganisatie LTO Noord. Met name in Dronten en Noordoostpolder is er behoefte aan nieuwe huisvestingsplekken, maar dat komt op deze manier niet van de grond, waarschuwt de organisatie. Volgens de Belangenclub komt de continuïteit van bedrijven onder druk te staan als er niks gebeurt. Er geldt een zwemverbod in het IJmeer tussen Almere Poort en Muiderberg. Volgens de Omgevingsdienst is de waterkwaliteit bij het Hondenstrand zo slecht dat het ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken. De Omgevingsdienst dringt er bij strandbezoekers op aan dat verbod strikt na te leven, want er zijn al meerdere meldingen van zieke of overleden honden binnengekomen de afgelopen dagen. En twee Almeerders moeten van het Openbaar Ministerie 15 jaar de cel in voor een poging tot moord, een beschieting en een explosie. Het tweetal zou eind vorig jaar een man hebben neergeschoten in Amsterdam. En tegelijkertijd was er bij de woning van het slachtoffer een explosie en kreeg hij ook een kogelbrief. Tijdens het politieonderzoek kwam naar boven dat de twee Almeerders mogelijk ook betrokken zijn bij andere geweldsincidenten. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak in de zaak. En dat is zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Af en toe breekt de zon door. Er valt ook nog een enkele bui. Verder waait er een matige en bij het IJsselmeer en het Markermeer vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. En het is een graad of 18. Later vanmiddag en aan het begin van de avond is het op de meeste plaatsen droog. Maar het raakt wel bewolkt en in de loop van de avond volgt regen bij een aantrekkende zuidenwind. Vannacht is het op een enkele bui na droog en daalt de temperatuur naar zo'n 13 of 14 graden. Morgen trekken talrijke buien over, soms met veel regen. Regenwater en onweer. In de middag breekt af en toe de zon door. En ook morgenmiddag wordt het niet veel warmer dan een graad of 18.
6: Dan krijg je de verkeersinformatie. Er is een melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Knoopend Hattemerbroek naar de A50 richting Kampen. Daar is de verbindingsweg dicht. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt er als beste keren bij de afrit Zwolle-Zuid. Dat is afrit 18. De N305, daar sta je ook even stil. Dronten Almere tussen de N302 en de afrit Harderwijk. 4 minuten oponthoud. De flitsers dan. Het zijn er 2. Eén daarvan op de Larsserdreef in beide richtingen. In Lelystad is dat. En op de N305, de Biddingringweg in Dronten. Daar vind je een controle bij hectometerpaal 0,3. Ja, ik vertelde je net dat bijzondere verhaal van een man uit Drenthe, uit Emmen. Want hij is een enorme vlaggenfan en hij is ook nog eens fan van het WK voetbal. En hij dacht, nou, laat ik eens maar alle vlaggen van de landen die meedoen aan het WK voetbal aan mijn huis hangen. Nou, dat heeft hij gedaan. Er zijn ook foto's van. Maar de vraag aan jou is, voor een leuke prijs, hoeveel landen doen er mee aan het WK voetbal? Zijn dat er A, 24, B, 48 of toch C, 96? Je antwoord kun je naar me sturen via WhatsApp 0320 28 50 50. Maar doe dat wel snel, want over een minuut of zes dan ga ik iemand blij maken met een prijs.
5: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Mac samen met Andy Grammer en The Thing I Love. David Bowie hoorde je ook nog met The Golden Years. Ik heb heel wat goede antwoorden binnengekregen hoor. Er zijn heel wat WK-liefhebbers, blijkt toch wel, in onze provincie. Behalve Wil. Maar dat geeft ze ook eerlijk toe. Ze zegt, ben geen voetballiefhebster, maar wil wel graag dat Nederland wint. Nou, dat wil toch iedereen, Wil. Je hebt een gokje gewaagd. Antwoord wat je gegeven hebt, is niet goed. Dus helaas, voor jou vandaag geen prijs. Wie weet morgen wel weer of die dag daarna, volgende week. We geven heel wat prijzen weg op deze zender. Er zijn nog wat andere mensen die een antwoord hebben doorgestuurd. Bijvoorbeeld Ron. Heb ik hier nog een berichtje van Jan binnengekregen. En Wubo, die heeft geluk. Want hij heeft het gehoord op de radio bij RTV Drenthe. Want die man van die vele vlaggen aan zijn huis, die komt uit Drenthe, uit Emmen. Dus was het gisteren natuurlijk ook op de radio te horen bij onze collega's. En die heeft het gehoord, heeft het goed onthouden en heeft het juiste antwoord doorgegeven. Even kijken, wat heb ik nog meer? Oh, een berichtje van Ellie. Even goed erbij zoeken. Weet je wat, ik ga Ellie gewoon eens even proberen te bellen. Dat is Ellie uit Almere. Echt een vriend van Omroep Flevoland, kun je haar wel noemen. Ze luistert vaak en laat ook vaak van de horen. En daar ben ik altijd wel heel blij mee. Want Ellie is altijd vrolijk. Hopelijk ook aan de telefoon nu.
1: Met Ellie.
0: Hey Ellie, met Jordi, Omroep Flevoland.
1: Hoi.
0: Ja, je bent vrolijk. Ik hoor het al.
1: Ja.
0: Zou je nog heel eventjes je radio of televisie wat zachter willen zetten? Anders hoor ik mezelf drie keer dubbel.
1: Ja, was ik al mee bezig.
0: Kijk, ja, je weet hoe het werkt, hè?
1: Ja, maar ik stond ergens anders iets te doen. Ik denk, ik ga je eventjes hard zetten, anders hoor ik je niet.
0: Wat was je dan aan het doen?
1: Ik ben net terug van vakantie, want ik was oppasmoeder voor een hondje.
0: Ah.
1: Dus toen was ik even een beetje weg en ik moest even mijn was ophangen.
0: Ja, dat gaat ook gewoon door.
1: Ja.
0: Ja, dan moet het weer gebeuren na een weekje vakantie. Maar hoeveel heimwee heb je nu naar het lieve hondje?
1: Verschrikkelijk. Het is dat ik geen tijd heb voor mezelf, voor een hondje, want anders had ik hem mee naar huis genomen.
0: Maar als er nu iemand in Almere luistert die een oppas nodig heeft voor de hond, kan ik dan de contactgegevens voor jou doorgeven?
1: Ja hoor, dat kan. Alleen, ik ben niet altijd bereikbaar, maar dat kan wel.
0: Oké, nou dan.
1: Mijn vriendin doet het ook, dus het kan altijd.
0: Nou, dan heeft iedereen dat gehoord. En dan weten mensen in Flevoland dat ze even contact op moeten nemen met mij. Dan breng ik diegene dan weer in contact met jou, Ellie. Nou, dat is bij deze dan even gezegd. Maar de reden dat ik jou bel gaat natuurlijk over dat WK voetbal dat volgende week donderdag begint. Ik heb begrepen dat jij een enorme fan bent.
1: Niet?
0: Oké. Maar ja, je weet wel het antwoord.
1: Ja, nee, ja, ik heb her en der heb ik wel wat vrienden die kijken en die zijn al helemaal in spanning. En volgens mij heb ik ergens tijdens een borreltje gehoord het antwoord. En toen dacht ik, dat moet ik onthouden. Je weet het me nooit.
0: En je hebt het onthouden. Want wat is volgens jou het goede antwoord? Hoeveel landen doen er mee?
1: Als ik het niet fout heb, dan zijn het er 48. Yeah.
0: Dat is goed. Anders wordt er niet voor je geapplaudisseerd natuurlijk. Gefeliciteerd Ellie. En ik heb het beloofd om een prijs weg te gaan geven aan één iemand. En dat ben jij vandaag. Gefeliciteerd daar alvast mee.
1: Dankjewel.
0: En er valt wat te kiezen. Ik pak het er even bij. Of
1: een hond.
0: Nee, ja, dat zou wat zijn. Ja, ik denk dat het wel goed terecht komt dan. Nee, jij wint of een omroep. Haal het nog even uit de doos. Of een Omroep Flevoland thermoskan. Dan blijft de koffie lekker warm. Of koud water blijft lekker koud. Of met het warme weer wat eraan zit te komen volgende week weer. Een bellenblaaszwaard.
1: Nee, dan toch de thermoskan.
0: Toch de thermoskan? Nou, dan gaat de bellenblaaszwaard vast wel een keer naar iemand anders. Ziet er wel heel vrolijk uit met die blauwe, gele en rode kleurtjes. Maar
1: ja, als ik er niks mee doe, dan vind ik het zonde om in de kast te leggen. En
0: zo is het ook wel weer. Dan krijg je gewoon de Omroep Flevoland thermoskan van mij.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op en dan kun je lekker koffie gaan drinken en ondertussen aan ons denken.
1: Zeker weten, dat doe ik. En ik wil iedereen volgende week met voetbal heel veel sterkte wensen. En ik ga voor ons jongens duimen.
0: En juichen toch ook als er gescoord wordt?
1: Absoluut.
0: Afgesproken. Dag Ellie, fijne dag hè.
1: En werk ze.

Agda en de Munnik, niet of nooit geweest, hoorde je na de Pet Shop Boys. En Suburbia, het is 3:07 geworden. Zometeen Studio Flevoland, met Odeke erbij natuurlijk. En onze verslaggever Roel Kuipers hebben we op pad gestuurd richting de kinderboerderij in Emmeloord. Daar is heel veel te doen vandaag. Zometeen meer daarover.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde wil een centrale vuurwerkshow organiseren als alternatief voor het landelijke vuurwerkverbod. En boeren in Flevoland die lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio krijg je over een half uur.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerderstrand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan de verkeersinformatie. Op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten oponthoud en ook 5 minuten vertraging op de N305. Dronten Almere tussen de N302 en de afrit Harderwijk. Dus ja, 5 minuten, ik zei het net al. Oh, er komt nog een korte vertraging bij. Die vind je op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50. 4 minuten. De flitsers dan ergens op de Larsen-Dreven in Lelystad. En ook een snelheidscontrole op de N305. Dat is de Bidding Ringweg bij Dronten bij hectometerpaal 0,3.
5: We gaan iets met dieren doen volgens mij.
3: Ja. Raoul is richting Emmeloord gegaan. Daar is de kinderboerderij en die kinderboerderij viert een feest vandaag. Nou, wat een feest op de kinderboerderij inhoudt, dat vertellen we je zo in Studio Flevoland.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Mr. Bruno Mars en zijn cadeautje. Treasure, goedemiddag Oudeke.
1: Goedemiddag Jordi.
0: Over cadeautjes gesproken.
1: Dat ben ik natuurlijk.
0: Nee, ik wilde net vertellen dat ik het altijd zo lastig vind als mensen vragen wat ik bijvoorbeeld voor mijn verjaardag wil hebben.
1: Ja.
0: Geen idee.
1: Ja, je hebt soms een vriend of vriendin die eigenlijk altijd de allerbeste cadeautjes weet uit te zoeken voor je.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je dan iets teruggeven op een verjaardag. En dan denk je, ja, kom ik weer met een theesetje aan zitten.
0: Ja, sommigen die maken er echt een heel persoonlijk verhaal van, met briefjes en allerlei kleine dingetjes. Een heel pakket. Zijn sommigen dan denk ik echt een week mee bezig geweest. En dan denk je, ja, wat moet ik nou? Ik kom niet verder dan een flesje wijn bijvoorbeeld.
1: Nee, nou 2 jaar geleden kreeg ik een bepaald soort cadeautjes waarvan ik dacht, ik moet mijn leven om gaan gooien. Want
0: mensen
1: hebben een raar idee van wat ik voor iemand ben. Want ik had van iedereen op mijn verjaardag.
0: Ook van mij.
1: Ook van Jordi en zijn vriend. Cadeautjes gekregen die alles te maken hadden met katten. Dus ik had een tegeltje gekregen met Cat Lady. Ik had sokken gekregen. Een kleurboek met katten. Boekje over katten. En toen dacht ik, nou, ik moet toch maar eens een wild leven gaan leiden. Misschien krijg ik dan volgend jaar andere cadeautjes.
0: Ik ga er heel goed over nadenken wat ik jou in november ga geven.

0: and the Blowfish, Only Wanna Be With You.
1: Het is feest op de kinderboerderij Emmerlebos in Emmeloord. Ze bestaan namelijk 25 jaar en vieren dat vandaag met echt allerlei activiteiten.
0: En verslaggever Raoul Kuipers die heeft de feestmuts opgezet en is enorm nieuwsgierig. En nu bij die kinderboerderij. Raoul, is het al druk?
2: Nou, het is hartstikke druk. Ik denk dat het hier nog nooit zo druk is geweest. Maar dat kan ik beter even aan Wietske vragen. Is het hier ooit zo druk geweest?
3: Nou, volgens mij is het hier nog nooit zo druk geweest. Maar het is geweldig, hè? Als je alles ziet. Roofvogels die gaan, als je daar zou kijken. Ja, het is gewoon geweldig. Maar wij zijn ook heel trots op deze hele mooie plek.
2: Ja, het is een gezellige sfeer. Er is van alles te zien en te beleven. Je zei het al, de roofvogelshow. Ik zie daarachter ook een pauw lopen. Naast ons is een mooi springkussen. Ja, achter ons zie ik vlaggetjes. En wat zei u?
3: Schapen en alpaca's en ezel. En we hebben een minikoe tegenwoordig. En kippen en pauwen. En de herten natuurlijk nog altijd.
2: Ja, en jij bent hier van de kinderboerderij. Doe je dat al lang?
3: Ik ben voorzitter voor 5 jaar. En daarvoor was ik penningmeester. Maar dit is... Ik vind voorzitter leuker dan penningmeesterschap. Daar ben ik niet zo goed mee.
2: Nu ben ik dan ook benieuwd. De kinderboerderij bestaat 25 jaar. Is er dan ook al een dier wat 25 jaar is?
3: Nee, volgens mij niet.
2: Nee?
3: Nee. Maar dat zou ik echt even aan een van Philadelphia moeten vragen. Want die weten daar meer van. Want die verzorgen de beesten. Wij zorgen dat alles blijft lopen. En dat er vrijwilligers zijn, dat gewoon blijft lopen. Maar zij voor de dagelijkse gang van zaken, dat doet helemaal Philadelphia. En daar hebben wij een geweldige samenwerking mee. Wij hebben dit vele feest hebben we ook samen gedaan. En bestuur en Philadelphia.
2: En dat loopt heel mooi samen. En achter ons zie ik ook een grote boog met ballonnen en gouden slingers. En ik sta naast de jeugdburgemeester Frank. En jij hebt dat vanmorgen net geopend, toch?
4: Ja, zeker.
2: Wat kun je daar binnen allemaal zien?
4: Nou, er zijn heel veel konijnen en cavia's te zien. Verschillende soorten ook heel mooi om te zien.
2: Heb je ze ook al geknuffeld?
4: Daar nog niet. Wel een andere keer, maar vandaag nog niet, hè.
2: Ja, je hebt er net geopend. Hoe ging dat?
4: Ja, supergoed. Wietse gaf de schaar aan en toen is die geopend.
2: Heb je echt een lintje doorgeknipt ook?
4: Jazeker.
2: Nou, kijk, dat is dan een mooi moment geweest, denk ik.
4: Ja, zeker.
2: Loop ik even één stapje verder, want daar staat burgemeester Roger de Groot. Ja, wat betekent zo'n kinderboerderij voor Emmeloord?
5: Nou, dit is natuurlijk fantastisch. Hier is heel veel te doen, voor kleine kinderen ook. En dat voorziet gewoon in de behoeften. Voor Emmeloord, maar ook voor heel Noordoostpolder. En het is misschien nu drukker dan normaal. Maar over het algemeen zijn die best gewoon heel veel kinderen. Want er is hier gewoon veel te doen.
2: Bent u jezelf ook wel eens te vinden?
5: Nou, ik ben hier wel een paar keer geweest. Ik heb ook een keer kleine nichtjes op bezoek gehad. En ben ik ook mee naar de kinderboerderij geweest. Ja.
2: En naar welke beestjes kijkt u dan het meest?
5: Nou ja, de kleintjes vinden toch vaak de knuffel. Hè? De konijnen, de cavia is leuk. Maar ja, gewoon alle dieren en de speeltuin. Gewoon leuk om te zien.
2: Het is gewoon een mooie plek om te zijn.
5: Het is een hele mooie plek hier in het Emmelenbos. Heel mooi groen eromheen. Dus het is hier fantastisch mooi.
2: Ja, en het wordt ook steeds toegankelijker voor iedereen. En daarvoor loop ik even een stukje verder. Want daar staan Wietske... Rita van het Samen Speelfonds. Met een enorme check in, Jan. Hoeveel staat erop?
6: Ja, €31.500 hebben we ter beschikking gesteld hier voor het Emmelenbos. En dat heeft ermee te maken dat het Samen Speelfonds is een samenwerking van Jantje Beton en Stichting Gehandicapte Kind. En met als doel dat elke gemeente in Nederland een plek heeft waar kinderen met en zonder beperking met elkaar kunnen samenspelen.
2: Is dat nu heel weinig?
6: Nou, het gaat steeds beter. Inmiddels hebben bijna de helft van de gemeenten in Nederland heeft ongeveer zo'n plek. Maar er zijn er ook nog steeds 142 om precies te zijn die het niet hebben. En er zijn in totaal in Nederland heel veel plekken waar nog steeds kinderen met een beperking niet kunnen spelen. En daardoor ook geen vriendjes kunnen maken. En dat vinden we echt heel belangrijk. Dus het is fantastisch om te zien dat dat hier kan nu. Ja.
2: Ja, Marita, jij zit in een rolstoel. Je bent zelf net ook al van de glijbaan afgegaan, toch?
7: Ja, ik ben er ook vanaf gegaan.
2: Hoe was dat?
7: Leuk.
2: Want wat maakt deze glijbaan anders dan een andere glijbaan?
7: Nou ja, je zit in je eigen rolstoel en nu hoeft het niet per se uit. Dus normaal moet je van, toen ik klein was, toen ging ik gewoon uit de rolstoel ga je van de glijbaan. Want dan ben je nog flexibel. Maar er zijn heel veel kinderen die dat niet kunnen. En dat is wel jammer. Dat ze er niet van kunnen genieten.
2: En kan je op veel plekken van de glijbaan of is dit wel een uniek plekje?
7: Nou, dit is nu de enigste wat ik nu ken. Dus ja, dat is wel leuk.
2: En hoe vaak ben je al gegaan?
7: 3 keer.
2: Hoe komen er nog meer aan?
7: Weet ik niet. Waarschijnlijk wel als een keer kom, ja.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Loop ik nog even naar jou. Ja, hoe beleef jij deze dag tot nu toe?
8: Nou, het is echt één groot feest. Het is echt superleuk om te zien dat alle kinderen voor alle kinderen hier een plekje is. De kinderboerderij was al heel mooi. Maar met de speeltuin die nu nog inclusiever is, waar alle kinderen kunnen spelen met elkaar. Dat is gewoon super gaaf. En ik ben trots dat we dat als bestuur en als Philadelphia en het Samenspeelfonds samen hebben kunnen realiseren.
2: En Maaike, ben ik toch ook wel benieuwd. Vandaag is het heel druk. Hoe ziet normaal een dag er dan uit?
8: Nou, misschien niet zo druk. Maar de kinderboerderij is wel echt een plek voor de hele gemeente waar veel kinderen komen. Dus ja, eigenlijk is het altijd een gezellige boel. Er komen veel kinderen spelen, veel ouders lekker kletsen. Je kunt ook altijd lekker een bakje koffie komen halen. Dus ja, eigenlijk is het altijd wel een gezellige boel.
2: Ja, en dus al 25 jaar te vinden in het Emmelerbos. En vandaag extra feestelijk, maar normaal ook gewoon gezellig met alle diertjes of even om een rondje te wandelen.
1: En ik heb het idee dat heel Emmeloord daar op die kinderboerderij is, hè?
0: Ja, zo klinkt het wel in ieder geval. Heel gezellig.
1: Dankjewel, Raoul.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Bij een huis in de landgoederenbuurt in Almere-Buiten komt anderhalve maand cameratoezicht vanwege een ernstig geweldsincident. Dat heeft de burgemeester besloten. Er moet de rust in de buurt herstellen, zegt Hein van der Loo. Het toezicht gaat morgen in en duurt tot midden juli. Het is de tweede dag al op rij dat er camera's in Buiten worden geplaatst. Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde wil een centrale vuurwerkshow organiseren als alternatief voor het landelijke vuurwerkverbod. Volgens het college biedt zo'n show een veilig en verbindend alternatief voor consumentenvuurwerk. Het voorstel wordt nu besproken door de gemeenteraad. Boeren in Flevoland die lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. Ze worden geremd door trage procedures en strenge regelgeving. Dat stelt de brancheorganisatie LTO Noord. Met name in Dronten en Noordoostpolder is er een behoefte aan nieuwe huisvestingsplekken. Maar dat komt op deze manier niet van de grond, waarschuwt de organisatie. Volgens de Belangenclub komt de continuïteit van bedrijven onder druk te staan als er niets gebeurt. En twee Almeerders moeten van het Openbaar Ministerie 15 jaar de cel in voor een poging tot moord, een beschieting en een explosie. Het tweetal zou eind vorig jaar een man hebben neergeschoten in Amsterdam. En tegelijkertijd was er bij de woning van het slachtoffer een explosie en kreeg hij een kogelbrief. Tijdens het politieonderzoek kwam er boven dat de twee Almeerders mogelijk ook betrokken zijn bij andere geweldsincidenten. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland.
3: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Af en toe breekt de zon door, er valt ook nog een enkele bui. Verder waait er een matige en bij het IJsselmeer en het Markermeer vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. En het is een graad of 18. Later vanmiddag en aan het begin van de avond is het op de meeste plaatsen droog, maar het raakt wel bewolkt en in de loop van de avond volgt regen bij een aantrekkende zuidenwind. Vannacht is het op een enkele bui na droog en daalt de temperatuur naar zo'n 13 of 14 graden. Morgen trekken talrijke buien over, soms met veel regenwater en onweer. In de middag breekt af en toe de zon door en ook morgenmiddag wordt het niet veel warmer dan een graad of 18.
4: Dan de ANWB verkeersinformatie op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk 4 minuten vertraging. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweert. Daar wordt al echt maanden aan de weg gewerkt en daar heb je af en toe hinder van. Op dit moment zo'n 7 minuten extra. Dan wordt er ook geflitst op twee plekken in de provincie. Op de Larsardreef in Lelystad, die staat er al de hele tijd. Sinds gisteren al. Ik denk dat het zo'n mobiele controle is, anders dan die paal die bij het pompstation staat. Want ik heb geen exacte locatie. Als je die nou wel weet, geef die dan eventjes door, want dan kunnen we mensen weer wat verder helpen. Dus op die Larsardreef wordt geflitst op dit moment. En ook op de Binding Ringweg in Dronten, de N305 een controle. Dat is in beide richtingen bij hectometerpaaltje 0,3, dus niet te hard optrekken.
2: Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat er een enorme gasexplosie was op Urk. En iemand die zich dat nog heel goed kan herinneren is de burgemeester van toendertijd, Pieter van Maren. Zometeen hoor je hem in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Texas bij Flevoland en Say What You Want. En daarvoor natuurlijk Elton John en I'm Still Standing.
1: Het was een ongekende grote vuurzee. En vlammen sloegen meters hoog uit het dak. Dikke zwarte rookwolken waren in de wijde omtrek te zien.
0: Vandaag is het 10 jaar geleden alweer dat Urk werd opgeschrikt door een gasexplosie aan de Grote Fok. Een explosie die in één klap een woningblok vernietigde.
1: Ja, en Pieter van Maren was destijds burgemeester van Urk. En hij herinnert zich deze dag nog goed. Dat vertelde hij eerder aan ons.
2: Het was ontzettend mooi weer. Dat was het eerste wat me te binnen schoot. En ik was net thuis en ik had net een korte broek aangedaan en een t-shirtje. En ik hoorde een enorme klap. Dat ik dacht van, wat is hier aan de hand? En vervolgens stapte ik op mijn fiets. Want ik zag natuurlijk die vlammenzee ook. En stond ik daar in mijn korte broek en was er een grote paniek in de omgeving. Dus dat is een beetje de eerste beelden die ik heb.
1: Ja, was er dus eigenlijk nog misschien wel voordat de politie of de andere hulpdiensten er waren?
2: Nou, ik kwam dus vlakbij, dus ik ging gelijk op de fiets erheen. En toen, nou ja, dan hoor je allerlei sirenes en dan wordt er opgeschaald. En dan denk je, nou, dat is niet zomaar iets. En dan schiet als eerste door je hoofd heen natuurlijk van, zijn er gewonden? Zijn er mensen die overleden zijn? Zijn er zwaar gewonden? Nou, dan kom je in al dat scenario's terecht. Omdat we daarvoor natuurlijk ook wat overlijdens te hebben gehad met mensen met eenzijdige ongelukken. Mensen die op zee zijn overleden en omgekomen. Dus ja, dat is dan eigenlijk het vervolg waardoor je heen schiet.
0: Ja, en u ging al heel snel naar de plek waar die explosie was, dus op de Grote Fok. Maar wat kunt u daar nou doen eigenlijk als burgemeester?
2: Ja, dat is altijd het lastige als burgemeester. Aan de ene kant is er een soort crisis, dus je wil in een beleidsteam bij elkaar zitten om afspraken te maken. Gewoon hele praktische afspraken van mensen zijn hun huis kwijt, waar moeten ze overnachten, allemaal dat soort zaken. Aan de andere kant, ik dacht dat komt allemaal wel goed. Mensen zijn verstandig en die nemen daar wel verstandige besluiten over. Daar ter plekke iets doen, ja, loop ik al gauw in de weg. Maar ik denk wat ik met name wil doen is gewoon mensen spreken die daar lopen. Mensen die getroffen zijn. Mensen meenemen naar een locatie waar ze een stukje rust hebben. En hun verhaal aanhoren. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je kan doen. Want voor de rest, de brandweer blust. De politie zet af en doet zijn werk en doet onderzoek. En op het gemeentehuis werden allerlei besluiten genomen om die mensen op een goede manier te verzorgen. Ja. Dus ja, het luisterend oor, de burgervader.
1: Ja, want in hoeverre krijgt u vragen over, kunt u dit voor mij regelen, kunt u dat voor me regelen? Want mensen zitten vaak met heel veel vragen.
2: Dat is ook zo. Het zijn in eerste instantie die praktische zijn. In feite is hier twee dingen. Hè. Dus mensen vragen van, dat moesten we goed regelen. Van andere mensen gaan bellen. Ja, mijn oom woont er, mijn tante woont er, woont een zus en een kind, weet ik niet wat. Dus hoe geef je de informatie of er wat gebeurd is met de mensen en in welke mate. Dus dat was een belangrijk ding om uit te zoeken. En de tweede is, en daarom hebben we een zaal ingericht voor de mensen die daar woonden. Gezegd, daar gaan we antwoorden op geven. En nou, één ding die we gedaan hebben is gezegd, we gaan het nu voor de avond en de nacht regelen als u daar behoefte aan hebt. En morgenochtend komen we weer bij elkaar en dan gaan we inventariseren waar u behoefte aan hebt en wat we dan op dat moment kunnen organiseren voor u. En je ziet dan wel de kracht van de Urker samenleving. Want heel veel mensen zeiden wel van ja, maar ik kan wel bij een neefje en nichtje slapen of bij een familielid. Dus in die zin, de opvang was behoorlijk goed geregeld voor de eerste nacht. En dan de volgende dag hebben we natuurlijk allerlei mogelijkheden geboden van psychische hulp, financiële hulp, verzekering erbij en dergelijke. En dan ga je naar nog meer naar de praktische invulling. Ja. Je ziet dat in eerste instantie mensen hun verhaal willen doen en die mogelijkheid hebben geboden. En daarnaast hebben we het geprobeerd om te splitsen. We zeiden we hebben bepaalde locaties aan voor de direct omwonenden. Voor de mensen die getroffen zijn, een andere locatie. Voor de media en een locatie voor de mensen die vragen hebben van, is er een familielid van mij bij betrokken? Dus ja. Zo hebben we geprobeerd daar enige sturing in te geven.
0: En op een gegeven moment kwam het nieuws natuurlijk dat er geen gewonden waren gevallen. Weet u dat moment nog goed, wat er toen gebeurde?
2: Ja, dat kwam op zich al vrij snel bij mij binnen dat er waarschijnlijk geen zwaar gewonden waren dan wel overledenen. Omdat nou ja, mensen wisten wie er woonde. Dus één huis stond leeg en bewoners waren op een camping. Ja, dan is het wel anders. Op het moment dat je daar staat en hoort van er zijn twee mensen of één mens overleden of er zijn zwaar gewonden, dan geeft dat een hele andere dynamiek dan dat je hoort van er is niemand overleden, er zijn geen zware gewonden, dan is er toch wel iets van een opluchting. Want hoe erg het ook is materieel, daarvan had ik zoiets, dat gaan we wel regelen en dat regelen we onderling wel. En dat met bouwen, dus dat komt wel uit. Dus dan, ja, een zucht van verlichting dat.
1: Ja, zo'n gebeurtenis waarbij een halve straat ontploft, dat heeft ontzettende impact natuurlijk op de gemeenschap. Dat brengt ook bij omwonenden allerlei angst naar boven van kan mij dit ook overkomen? Hoe ga je daar dan mee om als burgemeester?
2: Kijk, de aanleiding was natuurlijk dat er een weg opengebroken was en riolering kwam. En dat op een of andere manier dat gas niet goed afgesloten was. Dus dat er een handeling gebeurd was die op een of andere manier blijkbaar niet effectief was. En daarbij heb je zoiets, dan is het geen repeterend karakter. Dat is natuurlijk toch heel wat anders dan dat je zegt van nou, er is mogelijk kans op herhaling. Het was echt een incident en de kans op herhaling werd minimaal ingeschat. Ja, dat weet je daar dan wel bij af. Dus in die zin kan je dan mensen ook wel weer geruststellen en zeggen van de kans dat het bij u gebeurt, dan moet al een opgraving plaatsvinden. Nou, in de meeste straten op Urk was dat op dat moment. Het was op dit moment op één straat. En B, het werd echt bestempeld als een incident. Dus ik kreeg niet zozeer dat mensen nu zeiden van nou, overkomt dat ons ook. Nee, die vraag is niet zo aan de orde geweest.
1: Nee, nou is het dit jaar 10 jaar geleden dat het is gebeurd. Denkt u hier nog regelmatig aan?
2: Het zijn van die flitsmomenten dat je eraan denkt. Kijk, als het dan weer juni is en het is mooi weer, dan denk ik, oh ja, dat was die gasexplosie, weet je nog? Of als ik op Urk ben en ik ben toevallig daar in de buurt en ik rijd daar langs, dan denk ik, nou, er zijn ook wel weer mooie nieuwe woningen neergezet. Dus je denkt er wel aan, maar de impact voor mij bij bijvoorbeeld visserlanden die omgekomen zijn, daar denk ik vaker aan. En dan word ik, ja, dat staat meer in het op het netvlies dan deze brand.
1: Ja, dat was oud-burgemeester Pieter van Maren van Urk. Hij is tegenwoordig burgemeester aan de overkant van het Markermeer. Ja, ik denk Markermeer. Ja, het is Markermeer, ja. Want in Kogeland, gemeente Kogeland. Dat ligt ergens in West-Friesland, in Noord-Holland. Meer over die gasexplosie kun je op onze website terugvinden op omroepflevoland.nl.

Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
1: En dit is ook Flevoland.
4: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een huis in de landgoederenbuurt in Almere Buiten komt anderhalve maand cameratoezicht vanwege een ernstig geweldsincident. Dat heeft burgemeester Hein van der Loo besloten. En het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde wil een centrale vuurwerkshow organiseren als alternatief voor het landelijke vuurwerkverbod. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio krijg je om 4:30.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die

0: -v, geen x. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB verkeersinformatie op de A6 Lelystad-Emmeloord. Daar heb je wat vertraging tussen Lelystad-Noord en Afrit Urken, 5 minuten. Wat langer heb je vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein, een kwartier. En ook op de A28, dat ziet er een beetje hetzelfde uit, Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, een kwartier. De N302 Lelystad-Harderwijk tussen Afrit Dronten en de N305, 5 minuten vertraging. Geflitst wordt er op de Larserdreef in Lelystad. Geen exacte locatie, dus hou je daar gewoon geheel aan de snelheid. En op de N305, de Binning Ringweg in Dronten, in beide richtingen hectometerpaaltje 0,3.
2: Woensdagmiddag, even na vieren. En je weet het, als je vaker naar ons luistert, dan bespreken we natuurlijk het nieuws van de afgelopen week met onze panelleden. En dat doen we zo meteen ook weer.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Crows en Accidentally in Love. Het is 7:07 geworden. We gaan beginnen.
1: Dwars op de week.
2: En dit was de week waarin de KNVB bekendmaakte in Zeist te willen blijven. En dat betekent dat Almere niet de hoofdlocatie wordt voor het hoofdkantoor van de Voetbalbond.
0: En ook was dit de week waarin de burgemeester van Noordoostpolder, Roger de Groot, heeft aangegeven door te willen gaan als burgervader. Hij heeft bij de gemeenteraad aangegeven voor een tweede termijn te willen gaan.
2: Maar er gebeurde natuurlijk meer. En al dat nieuws, nou ja, niet al dat nieuws. Twee actualiteiten daarvan bespreken we met ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Gwanny Wassenaar, communicatiespecialist uit Almere. En Juco Posma, leliestedeling en lid van vakbond FNV. Juco, wat is jou de afgelopen week opgevallen?
3: Wat is mij opgevallen? Dat het toch heel moeilijk is voor de vakbond om een akkoord te bereiken met deze regering. En dat men ook echt van plan is om acties te gaan ondernemen. Dat ze wel toezeggingen doen, maar dat de plannen niet van tafel gaan. En dat er toch onrust aan het ontstaan is in de polder. En nou ja, daar zijn we dus zelf ook mee bezig.
2: Ja, want even om uit te leggen. Het kabinet heeft aangegeven te willen gaan snijden in de sociale zekerheid. Hè. Dat heeft te maken bijvoorbeeld met wanneer je met de AOW mag. Wanneer of je nog wel 2 jaar WW krijgt. En hoe lang je dat dan krijgt. Ja. Nou, dat soort zaken allemaal.
3: Ja, ze wil 20% gaan korten op uitkeringen. Nou, dat is nogal wat. Als je niet kunt werken en dan ineens 20% kwijtraken. Plus ook nog eens mensen in een veel strenger regime neerzetten die niet kunnen werken. Weet je? Dus je hebt dus een categorie die dus wel kan werken. En dan zeggen ze, ja, maar het is gezond als je die gewoon minder geeft. En ja, blijkbaar is het goed voor je om niet rond te kunnen komen, omdat je dan blijkbaar sneller aan het werk gaat. Maar ik
2: ja, dat is bijvoorbeeld dat mensen die afgekeurd zijn, die herkeurd moeten worden, maar die zitten nu in een soort overgangstransitie. Dus, en hebben heel veel geld moeten inleveren op een uitkering daarvan.
3: Dat is gewoon ondoenlijk, weet je. Dus, en ook de plannen met de AOW. En kijk, daar heeft de vakbond daar net een heel akkoord over gesloten. En dan gaan ze dat openbreken. Ik denk dat je mensen zo onzeker maakt. En dat je ook gewoon het vertrouwen in de democratie ondermijnt op deze manier. Hm. Ja. Dus, en dat is toch wel heel slecht als je een minderheidskabinet bent. Maar oké, wij zijn er dus ook nog en wij gaan gewoon wel actie voeren.
2: Ja, FNV gaat de barricade op.
3: Ja hoor. Ja,
0: en verderop deze uitzending hebben we het ook nog over het kabinet Jetten. Het bestaat 100 dagen alweer, hè?
2: Ja, 101. Ah,
0: 101
2: ja.
0: Inmiddels.
2: Ja, ja, ja, ja, gisteren was het 100.
0: Gwanny, jij bent er ook. Welkom.
4: Dankjewel.
0: Heb je het nieuws nog een beetje kunnen volgen deze week?
4: Ik ga je heel eerlijk zeggen dat het nieuws maar grotendeels aan me voorbij is gegaan de afgelopen week. Om een heleboel verschillende redenen. Maar een van de dingen die ik wel zijlings meekrijg is hoe ontzettend ook vrouwenrechten onder druk staan. En dan ga ik toch even zeggen dat ik heel erg blij ben dat ik als medevoorzitter van de Flevolandse Zakenvrouwen op 19 juni toch weer een verkiezingsavond mag organiseren. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik zeg het heel snel. Vanavond gaat de verkoop online, sterker nog. Volgens mij kunnen jullie nu al kaartjes kopen. Maar hoe belangrijk het is en blijft om juist je uit te blijven spreken over zaken als kansenongelijkheid. En in de breedste zin van het woord. En dat is ook iets waar we zo meteen in een iets andere vorm nog op terug komen.
2: Ja, dan gaan we het over schoolreisjes hebben. Maar heel even, want je hebt dat vrouwenrechten onder druk staan. Maar hoe ervaar je dat dan? Hoe zie je dat?
4: Afgezien van het feit dat we natuurlijk nog steeds te maken hebben met een loonkloof, waarbij vrouwen gewoon financieel niet zelfredzaam zijn. Niet dezelfde mogelijkheden en kansen krijgen als hun mannelijke tegencounters op de werkvloer. Hebben we het ook gewoon over gezondheidszorg. We hebben het over veiligheid. We hebben het over een heel breed scala aan onderwerpen. En één onderwerp, nu je het zegt, wat mij heel erg is bijgebleven, is dat wij nu vanuit de SGP de vraag krijgen, kunnen wij de abortuscijfers omlaag krijgen? En zo nee, dan hebben jullie onze stem niet. En dan is de cirkel weer rond, want dan hebben we het weer over.
2: Ja, ja, dus zij stellen als eis aan het kabinet van als je ons mee wil hebben in meerderheden, dan moet je wat doen aan de abortuswetgeving.
3: Abortus, ja.
2: Ja. Goed. We gaan het zo direct hebben over schoolreisjes. Want dat is voor veel mensen niet meer te betalen. Maar ja, wat gebeurt er dan met schoolreisjes? Je hoort er zo meer over.

0: The Common Arts met Don't Leave Me This Way.
1: Dwars op de week.
2: Basisscholen hebben steeds vaker te weinig geld om een schoolreisje, excursie of schoolkamp te organiseren. Dat waarschuwt het Jeugdeducatiefonds.
3: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
2: Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders minder bij aan dit soort activiteiten. En het Jeugdeducatiefonds pleit daarom voor financiële steun vanuit de overheid.
0: Ja, hoe denkt ons Dwars op de Week panel erover? We kunnen het vragen aan Gwanny Wassenaar, communicatiespecialist uit Almere. Voorzitter ook van Flevolandse Zakenvrouw, zeg ik het zo goed?
4: Yes, ja, zeker.
0: Ik zet het er even bij op
4: Dank
0: je cv.
4: Ja.
0: En Djuko Posma, Lely Stedelingen, lid van vakbond FNV. Djuko, je zou kunnen zeggen, ja, om dat helemaal op te lossen, stop maar gewoon met die schoolreisjes.
5: Nou, dat zou ik dus als FNV'er nooit zeggen. Want schoolreisjes zijn heel belangrijk. En vooral ook voor het groepsgevoel, om erbij te horen, dat soort dingen. Dus ja, ik vind dat idee dat ze in Utrecht een solidariteitsfonds hebben opgericht wel heel erg goed. En het lijkt me dat we dat in Flevoland en in Lelystad, Almere enzovoort gewoon ook moeten doen, weet je. Dat we garanderen dat die kinderen mee kunnen.
0: Ja, een solidariteitsfonds, daar stoppen dan scholen, particuliere organisaties geld in. Dat wordt dan weer allemaal verdeeld onder al die scholen.
5: Daarom is het hartstikke belangrijk, schoolreisje. Ja, dat is leuk, leerzaam.
2: Ja, weet je nog waar je naartoe bent gegaan op de basisschool?
5: Nee, helemaal niet. Ik weet alleen op de rit naar het zwembad.
0: Dat was zwemmen.
2: Ik wou niet, wat vind jij, die schoolreisjes? Ja, het leven wordt duur. Kinderen moeten daar dan blijkbaar ook iets van merken?
4: Absoluut niet. Ik denk dat we meer nog dan alleen het is leuk ons moeten realiseren dat schoolreisjes onderdeel zijn van de sociale vorming van kinderen. Het gaat er niet alleen om dat je een leuk dagje uit hebt, want in alle eerlijkheid, ik weet ook niet meer waar ik ben geweest, maar ik zal van de rest van mijn leven niet meer vergeten dat we onder de bank lagen en dat we zeiden, sst, niet zeggen dat we er zijn. Maar los daarvan, we zijn al te lang te veel aan het korten op een heleboel verschillende elementen die juist bijdragen aan die ontwikkeling van kinderen. En daar zien we nu de gevolgen van. Zoveel verschillende manieren. Want de ontwikkeling bestaat niet alleen uit rekenen en schrijfvaardigheid en al dat, ook dat gaat met hele rassenschreden achteruit. Maar ook dat stukje sociaal contact, die persoonlijke ontwikkeling die juist door dingen als schoolreisjes, zwemlessen, culturele educatie mede worden gevormd.
2: Ja, nou ja, we hadden het al eventjes over dat solidariteitsfonds, wat dus in Utrecht het geval is. Maar vind jij, Djuko, dat er een rol daarin ligt voor de overheid eigenlijk? Dat die, zoals het Jeugdeducatiefonds wil, dat die daaraan bijdraagt?
5: Ik vind het begrip subsidiair altijd wel interessant. Dat is een begrip uit de christendemocratie en dat ondersteunt als het ware vanuit de overheid maatschappelijke initiatieven. Dus zeg maar, als vanuit de maatschappij ook gewoon die kreet klinkt bij werkgevers, organisaties, noem maar op. Want wij willen zo'n fonds oprichten dat de overheid dan ook bijspringt.
0: Ja, dus maar dat vind jij, want ja, stel nou dat de overheid erbij springt. Dat de gemeente zegt, we doen een fonds voor schoolreisjes.
5: Ja.
0: Nou, het ene schoolreisje gaat naar de kinderboerderij en dan leer je wat over geiten. Maar de ander zou kunnen zeggen, ja, ik wil het geld uitgeven om naar Walibi te gaan.
5: Ja,
0: of naar de Efteling. Ja. Vind je dat er voorwaarden aan verbonden moeten worden? Of dat nou een
5: eigenlijk
0: educatief
5: niet
0: reisje moet zijn?
5: Ik vind dat scholen gewoon autonoom moeten zijn. En dat ze gewoon zelf moeten kiezen. En nou ja, dan gaan we later wel lekker zitten rellen en zeggen van nou, dat kan echt niet. Maar, moet gewoon zelf weten.
2: Ja, wat vind jij, Gwanny, moeten kinderen echt iets leren ook op zo'n schoolreisje? Of mogen ze, nou wat Odeke zegt, ook lekker naar een pretpark gaan bijvoorbeeld?
4: Ik denk dat een leerervaring niet alleen te vatten is in een lesprogramma wat je van hoger hand oplegt. Maar nogmaals, het ook zit in dat stukje sociale contact. Vind ik het verkeerd om bepaalde voorwaarden te stellen op het moment dat wij de overheid gaan vragen om te doen wat ze zouden moeten doen? Nee, dat vind ik niet. Je mag daar best een voorwaarde aan stellen. Maar ik denk ook dat het goed is om te kijken hoe we daar als maatschappij en vanuit het bedrijfsleven ook aan kunnen bijdragen.
5: Ja.
4: Want wat je nu ziet gebeuren is dat er wel een heleboel verschillende initiatieven op gang worden gebracht, waarbij culturele instellingen, een 036 bijvoorbeeld, zich inzetten om een dag te organiseren voor kinderen. Maar laten we ook kijken naar wat het de overheid gaat kosten als we het niet doen. Want we hebben het aan de ene kant over kansengelijkheid, vinden we belangrijk. Maar dan moeten we het verdorie ook mogelijk maken. En daar zit het voor mij ook in.
0: Ja. Zometeen gaan we het hebben over de eerste 100 dagen van het kabinet Jette. Wat voor rapportcijfer geven ze aan hem hier aan tafel? Maar we weten in het land, het is allemaal niet zo best. Zo meer in Studio Flevoland.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Bij een huis in de landgoederenbuurt in Almere-Buiten komt anderhalve maand cameratoezicht vanwege een ernstig geweldsincident. Dat heeft burgemeester Van der Loo besloten. Je moet de rust in de buurt herstellen, zegt de burgemeester. Het toezicht gaat morgen in en duurt tot midden juli. Het is de tweede dag op rij dat er camera's in Buiten worden geplaatst. Boeren in Flevoland die lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. Zij worden geremd door trage procedures en strenge regelgeving, stelt brancheorganisatie LTO Noord. Met name in Dronten en Noordoostpolder is er behoefte aan nieuwe huisvestingsplekken. Maar dat komt op deze manier niet van de grond, waarschuwt de organisatie. Volgens de Belangenclub komt de continuïteit van bedrijven onder druk te staan als er niks gebeurt. Twee Almeerders moeten van het Openbaar Ministerie 15 jaar de cel in voor een poging tot moord, een beschieting en een explosie. Het tweetal zou eind vorig jaar een man hebben neergeschoten in Amsterdam. En tegelijkertijd was er bij de woning van het slachtoffer een explosie en kreeg hij een kogelbrief. Tijdens het politieonderzoek kwam er boven dat de twee Almeerders mogelijk ook betrokken zijn bij twee andere geweldsincidenten. De rechtbank doet op 23 juni uitspraak in de zaak. En het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde wil een centrale vuurwerkshow organiseren als alternatief voor het landelijke vuurwerkverbod. Volgens het college biedt zo'n show een veilig en verbindend alternatief voor consumentenvuurwerk. En dat voorstel wordt nu besproken door de gemeenteraad. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In een plan van de commissie staat dat Europa onder meer eigen geavanceerde chips moet gaan maken. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het in brand steken van vier arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zijn volgens Italiaanse media het gevolg van een slepend conflict in de landbouw. Tienduizenden VMBO-scholieren krijgen de uitslag van hun praktijkexamen een dag later. Vanwege een technische fout komt de uitslag morgen en niet vandaag. Volgende week volgt de uitslag van de andere examens.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Af en toe breekt de zon door, er valt ook nog een enkele bui. Verder waait er een matige en bij het IJsselmeer en het Markermeer vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting en het is een graad of 18. Later vanmiddag en aan het begin van de avond is het op de meeste plaatsen droog, maar het raakt wel bewolkt en in de loop van de avond volgt regen bij een aantrekkende zuidenwind. Vannacht is het op een enkele bui na droog en daalt de temperatuur naar zo'n 13 of 14 graden. Morgen trekken talrijke buien over, soms met veel regen. regenwater en onweer. In de middag breekt af en toe de zon door. En ook morgenmiddag wordt het niet veel warmer dan een graad of 18.
9: 42 kilometer aan file op dit moment. Hier sta je op dit moment het langste stil. Op de A9, Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Bijlmermeer en Amstelveen 8 minuten. A27, Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen is een ongeluk gebeurd. Daar moet alles nog eventjes van de weg worden gehaald. 7 minuten extra op dit moment. Dan de A27, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kwartier. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken 7 minuten. En de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 6 minuten. Geflitst wordt er op 3 verschillende plekken op dit moment. Op de A6 in Almere. Als je van Lelystad richting Muidenberg rijdt, hectometerpaaltje 56,2. Ook een snelheidscontrole op de Larsserdreef in Lelystad. Geen exacte locatie, maar je bent gewaarschuwd. En op de Biddingringweg bij Dronten, de N305. In beide richtingen een controle, hectometerpaaltje 0,3.
6: Zometeen praten we verder met onze panelleden over het nieuws van de afgelopen week. We hebben het zo over kabinet Jetten. Dat kabinet bestaat inmiddels zo'n 100 dagen. En welk rapportcijfer geven onze panelleden Rob en zijn mede...
9: Kornuiten.
6: Ja, mooi woord.
9: Rob en zijn kornuiten.
6: Ja. Ja, als jij ook een rapportcijfer wil geven, laat dat eventjes aan ons weten. Via WhatsApp 0320 28 50 50.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Chris, Ria, I can hear your heartbeat. Het is 5:07. We gaan het hebben over Rob Jetten en zijn kabinet. Wil je die nou een rapportcijfer geven? Je hoeft niet per se mild te zijn, maar een 1 is wel heel treurig als je dat geeft. Ik wil je verder niet sturen hoor, maar een 1, ja, dat haal je echt als je er helemaal niks van bakt.
1: En een dikke 10 mag dat dan wel?
0: Vind ik ook een beetje overdreven. Ja. We zijn van de Sessies Cultuur. Gaat hij daar een beetje onder zitten of erboven? Je kunt even je rapportcijfer appen naar 0320 28 50 50. En dan berekenen we hier een gemiddelde.
2: Dwars op de week.
1: Het minderheidskabinet van Rob Jetten zit deze week exact 100 dagen. En wat blijkt? Het vertrouwen in het kabinet is tot een dieptepunt gekelderd.
0: Ja, op verschillende dossiers weet het kabinet geen verschil te maken, vinden veel Nederlanders. En dat komt naar voren in allerlei verschillende onderzoeken van Art van Nederland, RTL Nieuws. En ook een vandaag deed onderzoek naar de resultaten van de eerste 100 dagen Jetten. Ja, hoe strengen ze ons dwars op de weekpanel? We kunnen het vragen aan Djuko Posma, Lely Sedelingen, lid van vakbond FNV. En aan Almeerder, Gwanny Wassenaar, communicatiespecialist. En ook voorzitter van de Flevolandse Zakenvrouwen.
1: Ja, ja. Gwanny, jij neemt nog even een slokje water. Je wilde er nog even over nadenken, denk ik.
3: Ik denk dat het goed is om het wat milder te laten landen.
1: Oké. Jij zit er klaar voor.
4: Ja, helemaal. Nee hoor. Maar ik ben ook wel mild of zo. Ik heb hem toevallig vorig jaar ook ontmoet, Rob Jetten. Oh. En hij als persoon en wat D66 wil, vind ik nog niet zo verkeerd in principe. En ook dat ze daar zitten. Maar ik geef ze een 5 en ik hoop dat het nog een 7 kan worden. Als er nou een mooi sociaal akkoord komt, dat soort dingen.
0: Maar wat bepaalt die 5 op dit moment dan? Dat sociaal akkoord wat er nog niet, of dat niet er is?
4: Dat is er nog niet, dan zou het een voldoende worden, weet je. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat ze na het vorige kabinet, dat ze daar zitten. En wat ze doen is gewoon nalaten, is mensen gerust te stellen, zekerheid te bieden. De lasten goed te verdelen over mensen die het kunnen hebben en mensen die het wat minder kunnen hebben. En daar maken ze gewoon een fout op. Sociaal gebied, economie gaat nog redelijk. Al is er wel nu inflatie en dat soort dingen. Dus dat komt er ook nog op ons af.
1: Mm-hmm.
4: Dus, maar gewoon ja, die basis, dat ze gewoon akkoorden hebben, dat ze gewoon de mensen weten te inspireren door te laten zien dat er gewoon ook een regering zit die luistert. Dat moet nog beter.
1: Maar toch een 5. Geen 5,5?
4: Nee, 5.
1: 5.
0: Nee. We krijgen ondertussen ook appjes binnen. Wil van Dijk die stuurt... Hallo Odeke en Jordi, ik geef Rob Jetten een 7. Groet Wil.
1: Nou, kom er maar in, Gwanny. Wat geef jij Rob Jetten en zijn consorten?
3: Kornuiten. Kornuiten. Ik ga geen rapportcijfer geven. Ik denk dat we... allemaal een bepaald gevoel hebben gehad bij de campagne die is gevoerd. Het was een hele sterke campagne. Ik vraag me af of alles wat er in de campagne is gezegd en beloofd ook daadwerkelijk kans van slagen heeft in een minderheidskabinet. Want het lijkt er nu op dat dat niet zo is. Ik denk wel dat 100 dagen misschien te kort is om daar een heel hard cijfer aan te koppelen. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk als land, als maatschappij, dat verbindt ons wel heel goed in klagen. Zijn we goed in, vinden we leuk. En zo'n vorm van ontspanning, van sociale cohesie die we daarin vinden. Maar ben ik zelf persoonlijk op dit moment heel erg optimistisch? Nee.
1: Nou, ik heb toch een beetje het idee dat dit vaker gebeurt. Hè? Als er dan net een nieuw kabinet is geïnstalleerd, wordt de balans opgemaakt na 100 dagen. Het is altijd gemopper, want er is nog niks waargemaakt.
4: Dat kan ook niet. Dus dat is wel zo, maar dat zeg ik ook. Het is afwachten wat er nog gaat komen, die belangrijke dingen.
0: Maar even, want als je objectief kijkt naar dit kabinet, hè, wat ze tot nu toe, ja, is er maar weinig natuurlijk wat je in 100 dagen kan regelen. Het is 3,5 maand of zo is dat. Maar je kunt wel zeggen dat afspraken die ze hebben gemaakt en neergelegd hebben, er zijn er al 5 of 6 waarop ze terug zijn gekomen.
4: Ja. Bijvoorbeeld, nou, gelukkig wel.
0: Ja, maar dat maakt het ook wel moeilijk, want je kan dan wel misschien niet eens zijn met iets, maar het gebeurt wel. En nu heb je het idee, ik ben het er niet mee eens, maar het gebeurt ook niet. Dus wat moet ik hier nou mee?
4: Ja, het lijkt een zwakke indruk te maken misschien. Maar ja, er zit ook wel iets in van luisteren en reageren op wat de maatschappij naar voren brengt. Dus in die zin is het ook wel weer democratisch, denk ik. Ik zou dat nog niet afschrijven. Als je krachtdadig bestuur wil dat gewoon recht tegen de burgers ingaan, gewoon doet wat er afgesproken. Nou ja, dan is dit al een slecht bestuur. Want ze verbreken eerst de akkoorden, gooien de knuppel in het hoenderhok. En als iedereen dan zegt van nou, doe het vooral niet, ja, dan komen ze erop terug. Ja, het is eigenlijk een beetje een cirkeltje of zo. Hè? Van, maar goed, we wachten af. En,
0: ja, nou was eigenlijk een van die waar mensen ook naar de stembus gingen, was we willen wat meer visie hebben. Want we zitten met grote problemen. Stikstof, ik noem maar even een kleine. Heb jij het idee, Kwannie, zie jij grote vergezichten nu door dit kabinet?
3: Nee.
0: Weet je waar ze heen willen?
3: Nee, en ik denk dat dat ook een beetje het probleem is. Ik denk dat ze dat zelf misschien ook niet helemaal weten. En daarom zeg ik ook, 100 dagen is dan vrij kort om te praten over vergezichten of lange termijn visie. Wat we wel kunnen zeggen is, hebben we nu voldoende vertrouwen dat de mogelijkheid bestaat dat die er ooit wel komt liggen, die lange termijn visie. En daarvan zeg ik, dat gevoel heb ik nu niet.
0: Nee, dat is een werk aan de winkel.
4: Ja, dat behoorlijk. Kan best wel moeilijk zijn, hè, met zo'n minderheidskabinet. Van, moeten ze toch eigenlijk een bredere coalitie zien te bouwen uiteindelijk. Maar misschien kon dat toen, ze formeerden nog niet. Maar later wel, dat hoop je dan.
3: Laten we dat dan niet doen ten koste van de baarmoeders van vrouwen.
4: Nee, absoluut. Nee hoor. Dat is ook heel raar voor D66, weet je. En om daar op toe te geven.
0: Maar is dat zo? Want het is toch alleen een verzoek?
3: Het is nog een verzoek. Maar wat ik denk dat men een klein beetje het gevoel heeft dat D66 vrij makkelijk toegeeft aan wat andere partijen willen om.
0: Ja, maar ondertussen zitten ze ook met de VVD in dat minderheidskabinet. Dus de vraag is natuurlijk. Je kan nog de hele tijd appen wat voor rapportcijfer je wil geven aan Rob Jetten en zijn kabinet. We hadden al eens eventje binnengekregen van Wil van Dijk. Djuko die gaf een 5. Nou, Gwanny wilde zich
3: ik
0: niet.
3: Ik hou wijselijk mijn mond.
0: Die wilde niet. Jordi en ik houden ons afzijdig, want wij zijn onpartijdig als journalisten natuurlijk. Wij denken altijd het onze ervan. 5 en een 7, dat is 6. Ja, een 6.
4: Kijk, wat wel weer sterk was van de laatste met die AZC-rellen en zo. En toen kwam hij terug. En toen hebben ze vrij snel maatregelen genomen. En nu doen ze dat ook. Dus dan komen ze wel met concrete stappen.
0: Wat voor stappen dan?
4: Nou ja, zoals nu, burgemeesters krijgen meer noodbevoegdheden, dat soort dingen.
0: Ja, maar ondertussen wordt er niks opgelost qua opvang van asielzoekers. En moet de gemeente dat allemaal wel weer zelf uitzoeken.
4: Dat is even geduldig, want je krijgt nu dat Europese migratiepact. En aan de hand daarvan gaat Nederland dus ook verder met de spreidingswet. Maar je kan niet een rotzooi van jaren in één keer opruimen.
0: Nee, jij geeft nog een goed aanloopje in ieder geval. Ze hebben nog even de tijd. Nou, wat de volgende 100 dagen het kabinet Jetten gaat geven, dat bespreken we dan over 3 maanden dus. En dan is het, moet ik weer rekenen.
1: Ja, doe dat nou niet.
0: Nee,
1: gaat je niet lukken.
0: Het is van deze 6, 9 september ergens.
1: Ja, dat dacht ik inderdaad al. Nou, dan komt Kwannie denk ik wel met een cijfer.
3: Dan komt
1: valt er wat meer
3: cijfer
1: over te zeggen. Dank jullie wel weer voor deze week. Djuko Postema en Kwannie Wassenaar.
2: Dwars op de week.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe.
1: Ja, regelmatig komen er liedjes uit die wij niet per se draaien op deze zender, maar waarvan je wel denkt, ik vind dat een heel mooi nummer.
0: Ja, wij bij Omroep Flevoland qua muziek zijn niet een trendsetter, maar een trendvolger, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, en, maar nou kunnen we daar wel een beetje aan de knopjes draaien door, ja, als wij nou te horen krijgen dat mensen toch een nummer heel goed vinden, dan kunnen we het misschien wel vaker gaan draaien. En dat is mijn hoop. Want van de week stuitte ik op het nieuwe nummer van S10 en Oscar and the Wolf. En ik vond dat zo'n mooi kwetsbaar liedje. Ik hoop dat het een grote hit wordt, want dan gaan we het vanzelf draaien. Maar ja, ik twijfel een beetje, want het is wat alternatief.
0: En ik twijfel ook, omdat ik het een beetje een saai liedje vind, zo in de middag.
1: Ja, ja, maar toch.
0: Dus wij komen er eigenlijk niet uit.
1: Nee, wij zijn 1-1 staat het bij ons. Ik vind dat we het vaker moeten draaien. Jordi, die vindt alleen op regenachtige dagen in het donker, zo ongeveer. Daarom heb ik toch een beetje jouw hulp thuis nodig. Laat het even weten, moeten we hem nou vaker draaien of niet? Het gaat om het nieuwe nummer van S10 en Oscar and the Wolf. En de titel is...
0: Safe and Sounds.

0: Wakker worden!
1: Nee, Jordi Bouw. Doe niet zo lelijk. Dit was een heel mooi klein luisterliedje van S10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound. En het is een fantastisch mooi nummer. Er zit heel veel kwaliteit in de productie, heb ik het idee. En Gerry is het lekker met me eens. Want die appt mooi liedje.
0: Maar Raoul, onze verslaggever, die is het weer met mij eens.
1: Nee, die kwam hier binnen om te zieken. Om te zeggen dat hij... Je vindt het toch wel mooi, Raoul? Wie vind jij het aardigst van ons tweeën eigenlijk? Ja, ga maar bij de microfoon staan.
2: Daar kan ik sowieso geen uitspraak over doen natuurlijk.
1: Nee, maar je weet dus, ik weet dus meteen waar jouw loyaliteit ligt als jij hier antwoord op gaat geven.
2: Ja, op zich, het is een mooi nummer, maar niet voor de middag.
0: Nou, kijk. Raoul en ik kunnen de handen
2: Dit is spullen. Wel lekker op zondag of zo. Of ja. om heel rustig mee op te staan.
0: Of s'avonds tijdens een whiskietje.
1: Ja. Nou goed. Seven Sound was dat van Oscar and the Wolf in S10. Zoek het even op je Spotify dan. Want ik vermoed zomaar dat wij dit nooit meer draaien. Zometeen, na 5 en na het NOS-journaal. Dan krijg je natuurlijk weer het allerlaatste nieuws van vandaag voorgeschoteld. We gaan het hebben over een excuses die gemaakt is aan slachtoffers van een criminele bende. Wat hebben we nog meer?
0: De Alpe d'Huez natuurlijk. Hè. Het is vandaag 3 juni. Morgen dan gaan heel veel mensen de berg op daar in Frankrijk om geld op te halen voor kankeronderzoek. Meer daarover straks in dit programma.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bij een huis in de landgoederenbuurt in Almere-Buiten komt anderhalve maand cameratoezicht vanwege een ernstig geweldsincident. Dat heeft burgemeester Hein van der Loo besloten. En het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde wil een centrale vuurwerkshow organiseren als alternatief voor het landelijke vuurwerkverbod. En tot zover een overzicht van het belangrijkste nieuws uit Flevoland. Maar er gebeurde natuurlijk veel meer vandaag. En daar praten we je zo over bij na het NOS-journaal.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was er bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, gauw een glaasje water. ANWB verkeersinformatie dan. Ja, lange vertraging op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen, daar is een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag. De linker rijstrook is afgesloten op dit moment een half uur extra. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. De N305 Almere Dronten. Dus Almere Hout en de A27. 11 minuten vertraging. En ook kort oponthoud op de N702 Almere Stad. Almere de Vaart tussen Literatuurwijk Zuid en Almere Stadcentrum. 5 minuten. Dan 2 controles. Je snelheid wordt gecontroleerd op de Lascherdreef in Lelystad. En ook op de Bidding Ringweg in Dronten is het bingo. Op de N305 in beide richtingen een snelheidscontrole. Hectometerpaaltje 0,3.
1: Excuses van de politie aan slachtoffers van een criminele jeugdbende. Ze werden bedreigd, belaagd en afgeperst. En volgens de advocaat was er daarna sprake van victim blaming. Nou, het laatste nieuws daarover, hoe het precies allemaal zit, hoor je zometeen in Studio Flevoland.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet...

0: niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Misschien heb je hem wel gezien op Netflix. De documentaire over Kylie Minogue, waarin ze heel eerlijk is over haar grote liefde. Michael Hutchence was dat van In Excess. Het is eigenlijk best wel snel uitgegaan, maar toch noemt ze het de grootste liefde van haar leven. En ook over Jason Donovan, waar ze een bijzondere relatie mee heeft. Nou, het is zeker de moeite waard om naar die documentaire te kijken. Dit was haar nummer, in ieder geval Spinning Around.
1: De politie heeft excuses gemaakt aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een criminele bende in Lelystad. Ze werden zelf gezien als dader. De slachtoffers runnen een taxibedrijf. Ze werden vorig jaar overvallen, bedreigd en afgeperst en hun taxi werd beschoten. De daders zitten in de Kempenaargroep. Dat is een gewelddadige jeugdbende in Lelystad. En de politie zegt nu in het onderzoek fouten te hebben gemaakt. De slachtoffers hebben een advocaat, dat is Peter Schouten, en hij vertelt welke fouten de politie heeft toegegeven.
2: De eerste is dat er een hele slechte informatievoorziening was, onvoldoende informatievoorziening, nadat de overval op de taxi gepleegd was en door allerlei andere bedreigingen deze mensen naar een safehouse moesten gaan. En toen hoorden ze gewoon helemaal niets meer van de politie. Maandenlang niet. Nou, daarvan heeft de politie gezegd dat was niet goed. Het tweede was dat ze in een rapport hadden aangegeven naar het schadefonds geweldsmisdrijven. Dat het leek alsof deze familie er zelf iets mee te maken had. Dat die jonge taxichauffeur was overvallen. En dat leidde er dan toe dat ze geen schadevergoeding kregen.
3: Burgemeester Mieke Baltus had het ook eerder over een vermoedelijk conflict in de taxiwereld. Ja, dat deed dan ook vermoeden dat de familie die u dus bijstaat schuld had. Want dat is heel wat anders dan dat een onschuldige familie wordt aangevallen door anderen.
2: Ja, dat bleek dus volkomen lariekoek.
3: En dat noemen ze dan victim blaming, dat het slachtoffer eigenlijk ook de schuld krijgt van dat wat hem is overkomen. Welke gevolgen had dat voor het slachtoffer en de familie ook daarvan?
2: Nou ja, dat had dus tot gevolg dat de informatie die dan wordt verstrekt aan andere spelers in de strafrechtsketen, zoals dat schadefonds geweldsmisdrijven, dan geen schadevergoeding uitbetalen aan deze mensen. En dat daar 11 maanden voor moest worden geknokt om dat voor elkaar te krijgen.
3: Ze werden door alle instanties met heel veel wantrouwen benaderd.
2: Exact. En toen ik dus voor het eerst, was geloof ik 7 mei vorig jaar, dus een jaar geleden al, toen ik voor het eerst dit dossier onder mijn hoede kreeg en hen als slachtoffers ging bijstaan. Ja, toen zag ik dat eigenlijk meteen. Dus ik vind het ook altijd zo jammer dat autoriteiten dan er zo lang over doen om eigenlijk hun fout toe te geven. Hè? Want je kon het gewoon met lezen van het dossier meteen zien dat het allemaal niet deugde. Het klopte gewoon niet. En dan denk je van, nou ja, dan ga ik bijvoorbeeld de burgemeester aanschrijven. En dan wijs ik daar ook op. Hè? En dan verwacht je van, nou, nu gaat iedereen snel het juiste doen. En ja, dan zie je toch een soort ambtelijke bureaucratie steeds weer. Of is het ambtelijke arrogantie? Dat er dan gewoon al die tijd eigenlijk maar niet positief op wordt gereageerd. Dan moet je er echt voor een advocaat voor inschakelen. En die moet dan echt bezwaarschriften gaan schrijven. En klachten gaan indienen, formele klachten.
3: Is het voldoende, die excuses die er dan nu zijn gemaakt?
2: Nee, zeker niet voldoende. Maar het is niet alleen de politie overigens die het fout heeft gedaan. Er was nog een vierde klacht. Dat was heel interessant. De vierde klacht die ik had gemaakt was dat in het strafdossier, in het voorgeleidingsdossier van de verdachte, als ze naar de raadkamer gaan voor een 30, 60 of 90 dagen gevangenisstraf, daarin waren alle adressen van de verdachte waren zwart gemaakt. En de adressen van de slachtoffers stonden er gewoon in vermeld. En dat had natuurlijk als gevolg dat deze mensen een aantal maanden lang zijn bedreigd en geïntimideerd. Op de meest vreselijke en gewelddadige manier. Hè? De taxi werd zelfs 6 keer met een vuurwapen beschoten. Dus dat betekent dat het dan misgaat omdat die gegevens van dat slachtoffer worden vermeld. En dat had ik ook van geklaagd bij de politie. Maar toen zeiden ze van ja, daar zijn wij niet voor verantwoordelijk. Dan moet je voorbij het Openbaar Ministerie wezen. Dus nou ja, daar ga ik dan nu de volgende klacht tegen richten.
1: Ja, het Openbaar Ministerie kan dus ook nog een brief verwachten. Je hoorde advocaat Peter Schouten in gesprek met onze verslaggever Ruben den Harder.
0: Ja, als je dit weer van vandaag afzet tegen het weer van de afgelopen week, dan zou je kunnen zeggen, dit is wel een frisse dag. Ja, hoe denkt Wouter van Bernebeek van Weerplaza daarover?
4: Ik geef groot gelijk.
0: Ja, het valt een beetje tegen, het is frisjes.
4: Ja, het is inderdaad behoorlijk fris, ja. Op dit moment een graad of 16. Nou, de meeste buien zijn wel eventjes uit onze provincie verdwenen op dit moment. Maar er ligt alweer een nieuw regengebied klaar. En dat gaat zo'n beetje begin van de avond ons bereiken. En dan verloopt met name de eerste helft van vanavond toch weer behoorlijk nat. Met een aantal millimeters regen. Nou, vannacht wordt het dan weer wat droger. Misschien nog een enkele bui, maar ook een paar opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 13. En dan morgen, ja, begint de dag op veel plaatsen nog heel eventjes droog. Maar al snel ontstaan de stapelwolken die morgenmiddag vooral uitgroeien tot buien. En dat kunnen best wel weer flinke buien zijn met misschien wat onweer erbij, hagel erbij. En er staat ook een stevige wind morgen, kracht 4 tot 6. Met ook flinke windstoten af en toe. Dus het weer heeft morgen misschien wel soms wel wat herfstachtige trekjes.
0: Nou, maar dat terwijl de wind uit het zuidwesten komt, verwacht je toch wel wat warmer, beter weer.
4: Ja, eigenlijk wel. Maar die wind die lucht waar we mee te maken hebben, komt eigenlijk helemaal via een omweg uit Noordwest-Europa. En is van oorsprong eigenlijk best wel koud. En daar heeft dat dan mee te maken, want het wordt morgen niet verwarmer dan 17 graden.
1: Ja, dat dacht ik al. Wanneer wordt het iets beter, denk je, Wouter?
4: Nou, het weekend ziet er wel beter uit. Vrijdag hebben we eerst nog een paar buien met opnieuw zo'n 17 graden. Wel staat er duidelijk minder wind. Het weekend, zoals gezegd, een stuk beter. Vooral zondag wordt een mooie dag. Zaterdag hebben we eerst nog met een paar buien te maken. Later op de dag wordt het droog. En zondag is waarschijnlijk een geheel droge dag met meer zon en zo'n 20 graden. En volgende week houden we dat dan vast met af en toe zon. Ook wel nog een enkele bui. Maar ik denk dat de hoeveelheden regen wel mee zullen vallen volgende week. En het blijft zo'n beetje een graad of 20.
0: Oké, nou, we moeten even doorbijten. Maar het wordt wel weer beter binnenkort. Ja, nou, dat is fijn. Nou, Wouter, dankjewel. En eet smakelijk zometeen.
4: Dankjewel, jullie ook.

0: Duran Duran en A Few to a Kill. Het is 6:09. Blijf lekker zitten waar je zit. Of staan. Het is maar net wat je aan het doen bent. Want we hebben nieuws voor je.
1: De instanties die betrokken waren bij de bescherming van de 24-jarige Bushra hadden geen volledig gezamenlijk beeld van de gevaren waarin zij verkeerde. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar haar dood. De Syrische moeder van 5 kinderen verbleef vorig jaar in een vrouwenopvang in Almere vanwege zorgen over haar veiligheid. Op 7 augustus verliet ze de opvang om boodschappen te doen, maar keerde niet meer terug. En een week later werd haar lichaam gevonden in een bos in Almerepoort. Haar partner wordt verdacht van de moord en hij is nog altijd voortvluchtig. Volgens Christel Dingerdis, directeur-bestuurder van de opvang, zagen de verschillende instanties signalen van onveiligheid, maar ontbrak het aan een gezamenlijk overzicht van de situatie.
2: Op het moment dat vrouwen ernstig gevaar lopen, moeten zij verplaatst worden. En zelfs soms van de ene vrouwenopvang naar de andere opvang. Terwijl het gesprek moet gaan en de acties moeten gericht zijn op het stoppen van die pleger. Hij moet stoppen. Hij moet stoppen met dreigen. Hij moet stoppen met een gevaarlijke situatie creëren voor zijn ex-partner en de eventuele kinderen.
3: Volgens het onderzoek waren er op meerdere momenten zorgen over de veiligheid van Bushra en haar kinderen. Die zorgen waren zelfs aanleiding om haar vanuit een vluchtelingenopvang naar een vrouwenopvang te verplaatsen.
2: Het is zeker een systeemfalen. Het is niet gefaciliteerd dat die professionals gefaciliteerd worden om met elkaar aan tafel te gaan. Om met elkaar op een veilige manier gegevens te delen. En dus met elkaar in staat zijn om een integraal veiligheidsbeeld of beeld van de onveiligheid te vormen.
3: Toch wil Dingerdis niet dat de schuldvraag bij hulpverleners terechtkomt. Volgens haar blijft één persoon verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.
2: De verantwoordelijke voor deze moord is de pleger van deze moord. En ik denk dat we in Nederland echt nog een hele lange weg te gaan hebben in de aanpak van ernstig huiselijk geweld, intiem terreur en de aanpak femicide. En dat die cijfers echt omlaag kunnen. Maar of dat in deze specifieke situatie had geleid tot het voorkomen van een moord, dat kan ik niet zeggen.
3: Volgens Dingerdis wordt er bij huiselijk geweld nog te vaak gekeken naar het beschermen van slachtoffers. Terwijl de aandacht veel meer naar de daders zou moeten gaan.
2: Wat ik hoop is dat dit soort geweld achter de voordeur eindelijk gaan erkennen. Dat het gaat om ernstig geweld. Dat daarin niet de slachtoffers degene zijn die steeds moeten bewegen om zichzelf in veiligheid te brengen. Maar dat we met elkaar ook die pleger aanpakken.
1: Dat was Christel Dingerdis, directeur-bestuurder van de vrouwenopvang in Almere. En de bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
5: Dit is Flevoland.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Dronten wordt volgende week donderdag tijdens een raadsvergadering geïnstalleerd. De presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders had eigenlijk al op 28 mei plaats moeten vinden, maar dat werd toen uitgesteld. Bij een huis in de landgoederenbuurt in Almere Buiten komt 1,5 maand cameratoezicht vanwege een ernstig geweldsincident. Dat heeft burgemeester Van der Loo besloten. En dat moet de rust in de buurt herstellen, zegt de burgemeester. Het toezicht gaat morgen in en duurt tot midden volgende maand. Het is de 2e dag op rij dat er camera's in Buiten worden geplaatst. Boeren in Flevoland die lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. Ze worden geremd door trage procedures en strenge regelgeving, stelt brancheorganisatie LTO Noord. Met name in Dronten en Noordoostpolder is er behoefte aan nieuwe huisvestingsplekken, maar dat komt op deze manier niet van de grond, waarschuwt de organisatie. Volgens de Belangenclub komt de continuïteit van bedrijven onder druk te staan als er niks gebeurt. En het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde wil een centrale vuurwerkshow organiseren als alternatief voor het landelijke vuurwerkverbod. Volgens het college biedt zo'n show een veilig en verbindend alternatief voor consumentenvuurwerk. Dat voorstel wordt nu besproken door de gemeenteraad. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op de website, maar ook in de Omroep Flevoland app.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste 2 Gazanen aangekomen die hier met een visum mogen studeren. In totaal mogen zo'n 50 Gazanen komen, maar zonder toestemming van Israël kunnen ze maar moeilijk wegkomen. Als de werkomstandigheden in slachthuizen niet snel verbeteren, wil minister Velbrief het inhuren van uitzendkrachten in die vleessector gaan verbieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij over 2 weken verbeteringen wil zien. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. Daarin werden mensen die zich niet identificeren als man of vrouw nadrukkelijk uitgesloten. De omroep beroept zich op vrijheid van meningsuiting, maar het discriminatieverbod bij sollicitaties weegt zwaarder, zegt het college.
8: Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over Flevoland en is het op veel plaatsen een tijdje nat. In de loop van de nacht volgen droge perioden en dan daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Nou, dat droge weer is dan wel van tijdelijke aard, want donderdag overdag ontstaan er alweer snel buien. Lokaal met onweer daarbij en bovendien waait het stevig met een kracht 4 tot 5. En langs de grote meren zelfs af en toe windkracht 6. Dat is een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur ligt donderdagmiddag rond een graad of 17. De dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af, maar een enkele bui blijft zeker mogelijk. En aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel.
9: ANWB verkeersinformatie. 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Diemen en naar de vesting. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, 12 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 15 minuten. N302 Lelystad-Harderwijk tussen afrit Dronten en de N305, 5 minuten vertraging. En ook vertraging op de Hoge Ring in Almere, de N702 richting Almere de Vaart tussen Literatuurwijk-Zuid en Almere Stadcentrum, 5 minuten. Geflitst wordt er op de Larserdreef in Lelystad en ook op de Biddingringweg in Dronten een controle op de N305 in beide richtingen hectometerpaaltje 0,3.
6: De Alpe d'Huez in Frankrijk vormde vandaag het decor voor een sportieve prestatie. Deelnemers fietsen de beroemde berg op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En onder hen ook een flink aantal deelnemers uit Flevoland. Meer daarover zometeen in dit programma.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: La la la la la, let's go dancing, Cool and the Gang. We hebben nog wat nieuws voor je.
1: Een belangrijke dag vandaag in Frankrijk. De grote klim op de beroemde Alpe d'Huez. Fietsers gaan de berg op om geld op te halen voor kankeronderzoek. En Flevoland is daarbij goed vertegenwoordigd. Je hoort een bijdrage van verslaggevers Mark Bakker en Arie Meijer.
2: Op de woensdag is de berg speciaal voor de vrijwilligers. Zij kunnen meedoen aan de Alpe d'Huez. Zoals de naam al zegt, het zusje van de bekende beklimming. En ook de vrijwilligers gaan dan lopend of fietsend naar de top. De eerste deelnemer die over de finish komt van team Flevoland Fiets tegen Kanker is Mart Zwartjes.
3: Hoe was de tocht?
4: Zwaar.
3: Ja, vertel eens.
4: Het was lang, stijl en gezellig. Overal muziek in de bochten, aangemoedigd.
3: En heeft dat jou ook sneller doen fietsen daardoor?
4: Ja. Ja.
3: Ja. Wat doet die aanmoediging die je dan onderweg krijgt? Wat doet dat met je?
4: Nou, dat geeft je toch een gevoel dat je toch ergens voor fietst. En dat mensen je graag naar boven helpen ook. Al kunnen ze je niet zomaar een zetje in je duw geven.
2: En die steile Franse berg, het is een flinke uitdaging. Zeker als je de strakke, vlakke fietspaden uit de polder gewend bent.
4: Het was natuurlijk echt ruk weer tot april. Maar 2 weken meivakantie in het Gardermeer en dan...
3: Ja, Gardermeer, ik wou zeggen, waar in Flevoland kun je de steil omhoog, bijna nergens, hè?
4: Nee.
3: Ja, je kunt een dijk op.
4: Ja, 1,5 meter.
3: Ja.
4: Ja.
3: Maar goed, hoe voel je je nu?
4: Moe, ik moet nodig naar de wc. Maar daarnaast gaat het goed.
2: Ook Jurre van den Berg uit Lelystad haalde top. Evenals Mart doet hij dat op de racefiets. Morgen stroopt hij de mouw op als vrijwilliger. Maar vandaag weet hij wat de deelnemers te wachten staat.
5: Dat was wel een beetje pittig hoor, maar ik heb wel een paar keer gestopt voor het drinken.
3: Gestopt om van het uitzicht te genieten misschien,
5: ja.
3: Want het is heel mooi. Het is ook prachtig weer.
5: Mooi, ja.
3: En de sfeer onderweg, vertel eens, hoe was die?
5: Gezellig.
6: Nu allemaal lekker mee, hoor.
2: De Flevolandse deelnemers moeten op de woensdag ook aangemoedigd worden. En dat gebeurt onder meer door Erik Steenhardt. Normaal gesproken is hij roostermaker bij Eres VMBO in Almere. Nu is hij vrijwilliger voor Flevoland Fiets tegen Kanker en aanmoediger.
7: Wij gaan morgen de hele dag staan wij in bocht 18. En vandaag zijn wij hier om de leerlingen ook een keertje te laten fietsen.
3: Ja, wat gebeurt er dan in bocht 18?
7: Daar gaan wij de hele dag een feestje maken. Mensen aanmoedigen, juichen, water, eten, drinken.
3: Oh, dat is ook vrijwilligerswerk?
7: Ook vrijwilligerswerk, zeker.
2: En nu maar hopen dat de deelnemers van de woensdag nog wat energie over hebben voor morgen. Wanneer zij ingezet worden als vrijwilliger. Dan is het de grote koersdag, de Alpe d'Huez. Maar waarschijnlijk zullen ze zeggen, opgeven... is geen optie.

0: Van Morrison en The Bright Side of the Road. Altijd het vrolijke van iets inzien natuurlijk. En daarvoor de hit van Alex Warren, Fever Dream.
1: Hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. Oud-Kamervoorzitter Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Tweede Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. En daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis.
2: De Kamer heeft, net als alle organisaties in die tijd, natuurlijk via de media vernomen dat er een virus rond ging, met name in het buitenland. Maar er was nooit een voorbereiding of een plan of mocht er een pandemie zijn, hoe de Kamer daarmee zou omgaan. Dus wij lieten ons informeren, net als iedereen in het land.
1: Ja, en daardoor voelde ze zich door de ambtelijke top van de Kamer buitengesloten bij het maken van zo'n plan.
0: Experts maken zich zorgen over het gebruik van AI-chatbots door psychisch kwetsbare mensen. Chatbots zoals ChatGPT kunnen wanen en achterdochtige gedachten versterken of leiden tot isolatie en slaapgebrek. En dat ziet deze psychiater ook terugkomen bij zijn patiënten.
3: Vooral de mensen dat dan heel veel en heel lang, nachtenlang door in gesprek zijn met die chatbots. Nou, ik had laatst iemand die zei, ja, ik dacht dat ik besmet was met een of andere bacterie of zo. En toen ging ik allemaal vragen stellen. Toen kreeg ik allemaal inderdaad bevestigd dat het zo was. En ja, uiteindelijk is die persoon het huis ontvlucht en naar de andere kant van het land gegaan.
0: De experts pleiten voor betere bescherming. Zo zouden grote bedrijven meer veiligheidsmaatregelen moeten treffen voor bij die AI-chatbots.
1: Buschauffeurs van Transdev in de regio Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. En dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En een extra dienst loont ook, zegt deze verslaggever.
4: Transdev betaalt sinds afgelopen maandag tot 200% uit aan chauffeurs die extra diensten draaien. Dus ze krijgen 200% voor die extra diensten uitbetaald. En dat is nodig omdat er in de busroosters nu geregeld de diensten blijven openstaan. Dat betekent dat bussen gewoon niet kunnen rijden. En ze proberen dat nu met een flinke financiële prikkel. Proberen ze die chauffeurs te verleiden om wat meer te gaan rijden.
1: Ja, tijdens de zomervakantie krijgen buschauffeurs voor alle diensten het dubbele uurloon. De laatste maanden waren er in Utrecht en omgeving veel problemen met bussen van Transdev, zoals vertragingen en uitval van ritten. Nou klinkt dat heel aantrekkelijk dat je dubbel betaald krijgt, maar dan gaat je belasting toch ook omhoog?
0: Ja.
1: Dan ga je toch meer afdragen, dus wat zal dat netto nou echt opleveren?
0: Waarschijnlijk genoeg, maar...
1: Misschien moet je dan heel veel betalen aan de Belastingdienst uiteindelijk. Maar goed.
0: Moeten ze maar even onderzoeken. Nederlands elftal dan. Ja, speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Morgen dan reist de selectie af naar de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman heeft keuze als het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Memphis Depay, die net hersteld is van een blessure. Of Donyell Malen, die een heel goed half jaar had bij zijn club AS Roma. En de bondscoach die zit dan ook met een positief hoofdpijndossier.
5: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjan natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
0: En het Nederlands elftal speelt vanavond om 9:15 tegen Algerije. Dat gebeurt allemaal in Rotterdam. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Dronten wordt volgende week donderdag tijdens een raadsvergadering geïnstalleerd. En bij een huis in de landgoederenbuurt in Almere-Buiten komt anderhalve maand cameratoezicht vanwege een ernstig geweldsincident. Tot zover de hoofdpunten uit het Flevolandse nieuws. Meer nieuws uit onze provincie hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro

0: Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A6 Muiden richting Emmeloord, tussen Lelystad Airport en Lelystad Noord, 10 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Leusden, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens, voor Lent, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Excuses van de politie aan slachtoffers van een criminele jeugdbende. Ze werden bedreigd, belaagd en afgeperst. En volgens de advocaat was er daarna sprake van victimblaming. Nou, het laatste nieuws daarover, hoe het precies allemaal zit, hoor je zometeen in Studio Flevoland.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij

0: De politie heeft excuses gemaakt aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een criminele bende in Lelystad. Ze werden zelf gezien als dader. De slachtoffers runnen een taxibedrijf. Ze werden vorig jaar overvallen, bedreigd en afgeperst en hun taxi werd beschoten. De daders zitten in de Kempernagroep. Dat is een gewelddadige jeugdbende in Lelystad. En de politie zegt nu in het onderzoek fouten te hebben gemaakt. De slachtoffers hebben een advocaat, dat is Peter Schouten. En hij vertelt welke fouten de politie heeft toegegeven.
1: De eerste is dat er een hele slechte informatievoorziening was. Onvoldoende informatievoorziening. Nadat de overval op de taxi gepleegd was. En door allerlei andere bedreigingen deze mensen naar een safehouse moesten gaan. En toen hoorden ze gewoon helemaal niets meer van de politie. Maandenlang niet. Nou, daarvan heeft de politie gezegd dat was niet goed. Het tweede was dat ze in een rapport hadden aangegeven naar het schadefonds geweldsmisdrijven. Dat het leek alsof deze familie er zelf iets mee te maken had. Dat ze dat die jonge taxichauffeur was overvallen. En dat leidde er dan toe dat ze dus geen schadevergoeding kregen.
2: Burgemeester Mieke Baltus had het ook eerder over een vermoedelijk conflict in de taxiwereld. Ja, dat deed dan ook vermoeden dat de familie die u dus bijstaat schuld had. Want dat is heel wat anders dan dat een onschuldige familie wordt aangevallen door anderen.
1: Ja, dat bleek dus volkomen lariekoek.
2: En dat noemen ze dan victim blaming, dat het slachtoffer eigenlijk ook de schuld krijgt van dat wat hem is overkomen. Welke gevolgen had dat voor het slachtoffer en de familie ook daarvan?
1: Nou ja, dat had dus tot gevolg dat informatie die dan wordt verstrekt aan andere spelers in de strafrechtsketen, zoals dat schadefonds geweldsmisdrijven, dan geen schadevergoeding uitbetalen aan deze mensen. En dat daar 11 maanden voor moest worden geknokt om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ze werden door alle instanties met heel veel wantrouwen benaderd.
1: Exact. En toen ik dus voor het eerst, was geloof ik 7 mei vorig jaar, dus een jaar geleden al, toen ik voor het eerst dit dossier onder mijn hoede kreeg en hen als slachtoffers ging bijstaan. Ja, toen zag ik dat eigenlijk meteen. Dus ik vind het ook altijd zo jammer dat autoriteiten dan er zo lang over doen om eigenlijk hun fout toe te geven. Hè? Want je kon het gewoon met lezen van een dossier meteen zien dat het allemaal niet deugde. Het klopte gewoon niet. En dan denk je van, nou ja, dan ga ik bijvoorbeeld de burgemeester aanschrijven. En dan wijs ik daar ook op. Hè? En dan verwacht je van, nou, nu gaat iedereen snel het juiste doen. En ja, dan zie je toch een soort ambtelijke bureaucratie steeds weer. Of is het ambtelijke arrogantie? Dat er dan gewoon al die tijd eigenlijk maar niet positief op wordt gereageerd. Dan moet je er echt voor een advocaat voor inschakelen. En die moet dan echt bezwaarschriften gaan schrijven. En klachten gaan indienen, formele klachten.
2: Is het voldoende, die excuses die er dan nu zijn gemaakt?
1: Nee, zeker niet voldoende. Maar het is niet alleen de politie overigens die het fout heeft gedaan. Er was nog een vierde klacht. Dat was heel interessant. Een vierde klacht die ik had gemaakt was dat in het strafdossier, in het voorgeleidingsdossier van de verdachte, als ze naar de raadkamer gaan voor hun 30, 60 of 90 dagen gevangenisstraf, daarin waren alle adressen van de verdachte waren zwart gemaakt. En de adressen van de slachtoffers stonden er gewoon in vermeld. En dat had natuurlijk als gevolg dat deze mensen een aantal maanden lang zijn bedreigd en geïntimideerd. Op de meest vreselijke en gewelddadige manier. Hè? De taxi werd zelfs 6 keer met een vuurwapen beschoten. Dus dat betekent dat het dan misgaat omdat die gegevens van dat slachtoffer worden vermeld. En dat had ik ook van geklaagd bij de politie. Maar toen zeiden ze van ja, daar zijn wij niet voor verantwoordelijk. Dan moet je voor bij het Openbaar Ministerie wezen. Dus nou ja, daar ga ik dan nu de volgende klacht tegen richten.
0: Ja, het Openbaar Ministerie kan dus ook nog een brief verwachten. Je hoorde advocaat Peter Schouten in gesprek met onze verslaggever Ruben Den Harder.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier.

0: Ja, als je dit weer van vandaag afzet tegen het weer van de afgelopen week, dan zou je kunnen zeggen, dit is wel een frisse dag. Ja, hoe denkt Wouter van Bernebeek van Weerplaza daarover?
1: Ik geef groot gelijk.
0: Ja, het valt een beetje tegen, het is frisjes.
1: Ja, het is inderdaad behoorlijk fris, ja. Op dit moment een graad of 16. Nou, de meeste buien zijn wel eventjes uit onze provincie verdwenen op dit moment. Maar er ligt alweer een nieuw regengebied klaar. En dat gaat zo'n beetje begin van de avond ons bereiken. En dan verloopt met name de eerste helft van vanavond toch weer behoorlijk nat. Met een aantal millimeters regen. Nou, vannacht wordt het dan weer wat droger. Misschien nog een enkele bui, maar ook een paar opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 13. En dan morgen, ja, begint de dag op veel plaatsen nog heel eventjes droog. Maar al snel ontstaan de stapelwolken die morgenmiddag vooral uitgroeien tot buien. En dat kunnen best wel weer flinke buien zijn met misschien wat onweer erbij, hagel erbij. En er staat ook een stevige wind morgen, kracht 4 tot 6. Met ook flinke windstoten af en toe. Dus het weer heeft morgen misschien wel soms wel wat herfstachtige trekjes.
0: Nou, maar dat terwijl de wind uit het zuidwesten komt, verwacht je toch wel wat warmer, beter weer.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar die wind die lucht waar we mee te maken hebben, komt eigenlijk helemaal via een omweg uit Noordwest-Europa. En is van oorsprong eigenlijk best wel koud. En daar heeft dat dan mee te maken, want het wordt morgen niet verwarmer dan 17 graden.
2: Ja, dat dacht ik al. Wanneer wordt het iets beter, denk je, Wouter?
1: Nou, het weekend ziet er wel beter uit. Vrijdag hebben we eerst nog een paar buien met opnieuw zo'n 17 graden. Wel staat er duidelijk minder wind. Het weekend, zoals gezegd, een stuk beter. Vooral zondag wordt een mooie dag. Zaterdag hebben we eerst nog met een paar buien te maken. Later op de dag wordt het droog. En zondag is waarschijnlijk een geheel droge dag met meer zon en zo'n 20 graden. En volgende week houden we dat dan vast met af en toe zon. Ook wel nog een enkele bui. Maar ik denk dat de hoeveelheden regen wel mee zullen vallen volgende week. En het blijft zo'n beetje een graad of 20.
0: Oké, nou, we moeten even doorbijten. Maar het wordt wel weer beter binnenkort. Ja, nou, dat is fijn. Nou, Wouter, dankjewel. En eet smakelijk zometeen.
1: Dankjewel, jullie ook.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: De instanties die betrokken waren bij de bescherming van de 24-jarige Bushra hadden geen volledig gezamenlijk beeld van de gevaren waarin zij verkeerde. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar haar dood. De Syrische moeder van 5 kinderen verbleef vorig jaar in een vrouwenopvang in Almere vanwege zorgen over haar veiligheid. Op 7 augustus verliet ze de opvang om boodschappen te doen, maar keerde niet meer terug. En een week later werd haar lichaam gevonden in een bos in Almerepoort. Haar partner wordt verdacht van de moord en hij is nog altijd voortvluchtig. Volgens Christel Dingerdis, directeur-bestuurder van de opvang, zagen de verschillende instanties signalen van onveiligheid, maar ontbrak het aan een gezamenlijk overzicht van de situatie.
1: Op het moment dat vrouwen ernstig gevaar lopen, moeten zij verplaatst worden. En zelfs soms van de ene vrouwenopvang naar de andere opvang. Terwijl het gesprek moet gaan en de acties moeten gericht zijn op het stoppen van die pleger. Hij moet stoppen. Hij moet stoppen met dreigen. Hij moet stoppen met een gevaarlijke situatie creëren voor zijn ex-partner en de eventuele kinderen.
2: Volgens het onderzoek waren er op meerdere momenten zorgen over de veiligheid van Bushra en haar kinderen. Die zorgen waren zelfs aanleiding om haar vanuit een vluchtelingenopvang naar een vrouwenopvang te verplaatsen.
1: Het is zeker een systeemfalen. Het is niet gefaciliteerd dat die professionals gefaciliteerd worden om met elkaar aan tafel te gaan. Om met elkaar op een veilige manier gegevens te delen. En dus met elkaar in staat zijn om een integraal veiligheidsbeeld of beeld van de onveiligheid te vormen.
2: Toch wil Dingerdis niet dat de schuldvraag bij hulpverleners terechtkomt. Volgens haar blijft één persoon verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.
1: De verantwoordelijke voor deze moord is de pleger van deze moord. En ik denk dat we in Nederland echt nog een hele lange weg te gaan hebben in de aanpak van ernstig huiselijk geweld, intiem terreur en de aanpak femicide. En dat die cijfers echt omlaag kunnen. Maar of dat in deze specifieke situatie had geleid tot het voorkomen van een moord, dat kan ik niet zeggen.
2: Volgens Dingerdis wordt er bij huiselijk geweld nog te vaak gekeken naar het beschermen van slachtoffers. Terwijl de aandacht veel meer naar de daders zou moeten gaan.
1: Wat ik hoop is dat dit soort geweld achter de voordeur eindelijk gaan erkennen. Dat het gaat om ernstig geweld. Dat daarin niet de slachtoffers degene zijn die steeds moeten bewegen om zichzelf in veiligheid te brengen. Maar dat we met elkaar ook die pleger aanpakken.
0: Dat was Christel Dingerdis, directeur-bestuurder van de vrouwenopvang in Almere. En de bijdrage was van verslaggever Tom Rogge.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Dronten wordt volgende week donderdag tijdens een raadsvergadering geïnstalleerd. De presentatie van het nieuwe coalitieakkoord en de benoeming van de nieuwe wethouders had eigenlijk al op 28 mei plaats moeten vinden, maar dat werd toen uitgesteld. Bij een huis in de landgoederenbuurt in Almere Buiten komt anderhalve maand cameratoezicht vanwege een ernstig geweldsincident. Dat heeft burgemeester Van der Loo besloten. En dat moet de rust in de buurt herstellen, zegt de burgemeester. Het toezicht gaat morgen in en duurt tot midden volgende maand. Het is de tweede dag op rij dat er camera's in Buiten worden geplaatst. Boeren in Flevoland die lopen steeds vaker tegen problemen aan door een tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers. Ze worden geremd door trage procedures en strenge regelgeving, stelt brancheorganisatie LTO Noord. Met name in Dronten en Noordoostpolder is er behoefte aan nieuwe huisvestingsplekken, maar dat komt op deze manier niet van de grond, waarschuwt de organisatie. Volgens de Belangenclub komt de continuïteit van bedrijven onder druk te staan als er niks gebeurt. En het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde wil een centrale vuurwerkshow organiseren als alternatief voor het landelijke vuurwerkverbod. Volgens het college biedt zo'n show een veilig en verbindend alternatief voor consumentenvuurwerk. Dat voorstel wordt nu besproken door de gemeenteraad. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op de website, maar ook in de Omroep Flevoland app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer buien en het wordt dan maximaal 18 graden.
3: Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over Flevoland en is het op veel plaatsen een tijdje nat. In de loop van de nacht volgen droge perioden en dan daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Nou, het droge weer is dan wel van tijdelijke aard, want donderdag overdag ontstaan er alweer snel buien. Lokaal met onweer daarbij en bovendien waait het stevig met een kracht 4 tot 5. En langs de grote meren zelfs af en toe windkracht 6. Dat is een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur ligt donderdagmiddag rond een graad of 17. De dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af, maar een enkele bui blijft zeker mogelijk. En aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan nog files op de A6, Muiden richting Emmeloord. Voor Lelystad Noord een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Alpe d'Huez in Frankrijk vormde vandaag het decor voor een sportieve prestatie. Deelnemers fietsen de beroemde berg op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En onder hen ook een flink aantal deelnemers uit Flevoland. Meer daarover zometeen in dit programma.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Een belangrijke dag vandaag in Frankrijk. De grote klim op de beroemde Alpe d'Huez. Fietsers gaan de berg op om geld op te halen voor kankeronderzoek. En Flevoland is daarbij goed vertegenwoordigd. Je hoort een bijdrage van verslaggevers Mark Bakker en Arie Meijer.
1: Op de woensdag is de berg speciaal voor de vrijwilligers. Zij kunnen meedoen aan de Alpe d'Huez. Zoals de naam al zegt, het zusje van de bekende beklimming. En ook de vrijwilligers gaan dan lopend of fietsend naar de top. De eerste deelnemer die over de finish komt van team Flevoland Fiets tegen Kanker is Mart Zwartjes.
2: Hoe was de tocht?
3: Zwaar.
2: Ja, vertel eens.
3: Het was lang, stijl en gezellig. Overal muziek in de bochten, aangemoedigd.
2: En heeft dat jou ook sneller doen fietsen daardoor?
3: Ja, ja.
2: Ja, wat doet die aanmoediging die je dan onderweg krijgt? Wat doet dat met je?
3: Ja, dat geeft je toch een gevoel dat je toch ergens voor fietst. En dat mensen je graag naar boven helpen ook. Al kunnen ze je niet zomaar een zetje in je duw geven.
1: In die steile Franse berg, het is een flinke uitdaging. Zeker als je de strakke, vlakke fietspaden uit de polder gewend bent.
3: Het was natuurlijk echt een ruk weer tot april. Maar 2 weken meivakantie in het Gardermeer en dan...
2: Ja, Gardermeer, ik wou zeggen, waar in Flevoland kun je de steil omhoog, bijna nergens, hè?
3: Nee.
2: Ja, je kunt een dijk op.
3: Ja, 1,5 meter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Maar goed, hoe voel je je nu?
3: Moe, moet nodig naar de wc. Maar daarnaast gaat het goed.
1: Ook Jurre van den Berg uit Lelystad haalde top. Evenals Mart doet hij dat op de racefiets. Morgen stroopt hij de mouwen op als vrijwilliger. Maar vandaag weet hij wat de deelnemers te wachten staat.
4: Dat was wel een beetje pittig hoor, maar ik heb wel een paar keer gestopt voor 3.
2: Gestopt om van het uitzicht te genieten misschien,
4: ja,
2: want het is heel mooi. Het is ook prachtig weer.
4: Mooi, ja.
2: En de sfeer onderweg, vertel eens, hoe was die?
4: Gezellig.
5: Nu allemaal lekker mee, hoor.
1: De Flevolandse deelnemers moeten op de woensdag ook aangemoedigd worden. En dat gebeurt onder meer door Erik Steenhardt. Normaal gesproken is hij roostermaker bij Eres VMBO in Almere. Nu is hij vrijwilliger voor Flevoland Fiets tegen Kanker en aanmoediger.
6: Wij gaan morgen de hele dag staan wij in bocht 18. En vandaag zijn wij hier om de leerlingen ook een keertje te laten fietsen.
2: Ja, wat gebeurt er dan in bocht 18?
6: Daar gaan we de hele dag een feestje maken. Mensen aanmoedigen, juichen, water, eten, drinken.
2: Oh, dat is ook vrijwilligerswerk?
6: Ook vrijwilligerswerk, zeker.
1: En nu maar hopen dat de deelnemers van de woensdag nog wat energie over hebben voor morgen, wanneer zij ingezet worden als vrijwilliger. Dan is het de grote koersdag, de Alpe d'Huez. Maar waarschijnlijk zullen ze zeggen, opgeven is geen optie.

0: Hoogste tijd voor het nieuws van buiten de regio. Oud-Kamervoorzitter Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Tweede Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. En daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis.
1: De Kamer heeft, net als alle organisaties in die tijd, natuurlijk via de media vernomen dat er een virus rondging, met name in het buitenland. Maar er was nooit een voorbereiding of een plan of mocht er een pandemie zijn, hoe de Kamer daarmee zou omgaan. Dus wij lieten ons informeren, net als iedereen in het land.
0: Ja, en daardoor voelde ze zich door de ambtelijke top van de Kamer buitengesloten bij het maken van zo'n plan.
2: Experts maken zich zorgen over het gebruik van AI-chatbots door psychisch kwetsbare mensen. Chatbots zoals ChatGPT kunnen wanen en achterdochtige gedachten versterken of leiden tot isolatie en slaapgebrek. En dat ziet deze psychiater ook terugkomen bij zijn patiënten.
3: Vooral de mensen dat dan heel veel en heel lang, nachtenlang door in gesprek zijn met die chatbots. Nou, ik had laatst iemand die zei, ja, ik dacht dat ik besmet was met de een of andere bacterie of zo. En toen ging ik allemaal vragen stellen. Toen kreeg ik allemaal inderdaad bevestigd dat het zo was. En ja, uiteindelijk is die persoon het huis ontvlucht en naar de andere kant van het land gegaan.
2: De experts pleiten voor betere bescherming. Zo zouden grote bedrijven meer veiligheidsmaatregelen moeten treffen voor bij die AI-chatbots.
0: Buschauffeurs van Transdev in de regio Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. En dat moet ervoor zorgen dat bussen blijven rijden, ondanks roosterkrapte. Wie door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En een extra dienst loont ook, zegt deze verslaggever.
4: Transdev betaalt sinds afgelopen maandag tot 200% uit aan chauffeurs die extra diensten draaien. Dus ze krijgen 200% voor die extra diensten uitbetaald. En dat is nodig omdat er in de busroosters nu geregeld de diensten blijven openstaan. Dat betekent dat bussen gewoon niet kunnen rijden. En ze proberen dat nu met een flinke financiële prikkel. Proberen ze die chauffeurs te verleiden om wat meer te gaan rijden.
0: Ja, tijdens de zomervakantie krijgen buschauffeurs voor alle diensten het dubbele uurloon. De laatste maanden waren er in Utrecht en omgeving veel problemen met bussen van Transdev, zoals vertragingen en uitval van ritten. Nou klinkt dat heel aantrekkelijk dat je dubbel betaald krijgt, maar dan gaat je belasting toch ook omhoog?
2: Ja.
0: Dan ga je toch meer afdragen, dus wat zal het netto nou echt opleveren?
2: Waarschijnlijk genoeg, maar...
0: Misschien moet je dan heel veel betalen aan de Belastingdienst uiteindelijk. Maar goed.
2: Dat moeten ze maar even onderzoeken. Nederlands elftal dan. Ja, speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Morgen dan reist de selectie af naar de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman heeft keuze als het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Memphis Depay, die net hersteld is van een blessure. Of Donyell Malen, die een heel goed half jaar had bij zijn club AS Roma. En de bondscoach die zit dan ook met een positief hoofdpijndossier.
5: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donyell natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En de andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
2: En het Nederlands elftal speelt vanavond om 9:15 tegen Algerije. Dat gebeurt allemaal in Rotterdam. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: Vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
12: Straks op de radio. Het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Zeg, ik heb tijdens het plaatje even met Naomi den Engelsman het hele probleem met mijn zoon opgelost.
2: Oh, ja. Oké. Okay.
1: Hij hoeft niet meer naar school.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat is jouw advies?
3: Nou, mijn advies is absoluut om te kijken van waar liggen dan nog wel eventueel interesses. Omdat je op die manier wel in de belevingswereld van je zoon kan komen.
2: Nou, die kan ik wel invullen voor je, maar die zit het niet op school. Nee. In ieder geval.
3: Maar ja, je hebt ook jongere werkers. Er zijn ook wel mensen buiten scholen die mogelijk ook wel iets kunnen betekenen. Want ja. Kijk, onze kracht neemt ook een beetje af. Hè. Onze goed bedoelde adviezen, daar hebben kinderen dan ook gewoon geen oren meer naar.
2: Vooral de pubers niet, hè?
3: Nee.
2: Vanaf 12 tot ongeveer 20 jaar is dat.
1: 20?
2: Ja. Ja.
1: Hij is pas 16.
2: Ja, nou ja, je hebt nog even.
1: Oh, hemeltje.
2: Je zit op de helft.
1: Ja. Komt ja. Wel goed.
3: Tuurlijk komt het goed.
2: Okay. Wij gaan het vandaag over iets anders hebben. Aanbod gericht naar vraag gericht. Ja. Dat is wat je ons mailde. Zeg, daar wil ik het graag over hebben.
3: Klopt. Je ziet het binnen gezinnen, maar je ziet het ook bij hulpverlening. Vroeger was er echt een aanbod wat je aanbood. En dan kon je kijken, past dat wel of past dat niet bij mij? En dat is eigenlijk meer naar vragen gericht. Van wat heb jij nodig om succesvol? Of hè, welke behoefte heb jij? Welke wens heb jij? En om daarop
2: om goed te kunnen leren. Of om goed te leren. Of wat je denkt nodig te hebben voor je baan.
3: Om te halen. Ja. Om het vol te houden.
1: Ja. Maar welk aanbod bedoel je dan?
3: Nou, dan kan je zeggen van ons aanbod is alleen ABC. Ja, ja. Ik zou heel graag D willen. Ja, nee, dat is niet bij ons. En nu is het steeds meer vraaggericht. Maar dat is ook binnen de gezinnen aan het ontstaan. En zeker met de komst van TikTok, Instagram, is dat mensen elkaar steeds meer gaan inspireren. En je ziet eigenlijk dat er steeds meer vragen worden gesteld aan de kinderen. In plaats van, we gaan nu naar school. Is het, wanneer zullen we naar school gaan?
1: Oh ja.
3: En dat is zo'n groot verschil met hoe dat vroeger ging. Vroeger was het wel wat meer directief. We gaan nu dit doen. Je gaat nu dat doen.
2: En programma's, hè? Je rooster kreeg je dan.

0: van. Dan wist Zeker. Je precies wat je allemaal ging doen. Dat je dacht, oh.
1: Maar dat lijkt mij beter dan dat je aan al die kinderen vraagt... Goh, wanneer wil je wat doen?
0: Ja, ik wil tekenen.
1: Kan toch helemaal niet?
2: Nou, dat is heel ingewikkeld. Ja. Het heet gentle parenting, maar het heeft ook al andere namen. Maar op dit moment is gentle parenting toch wel de meest bekende uitspraak. En dat vraagt heel veel van jou als ouder en ook voor het kind. Je gaat aan het kind vaak de mogelijkheden geven. Dus stel, je gaat het avondritueel inzetten. Dat je dan aan je kind vraagt, wil je eerst je tanden poetsen... of wil je eerst je pyjama aandoen?
0: Oh, ik vind dit een heel lastig moment. Lief ouderschap heet dit.
2: Ja.
0: Dat je dan ook, wat jij ook zegt... maar ik heb dan altijd het idee... ja, ik ben helaas, sorry, een beetje nog van de oude stempel wat dat betreft. Ja, maar op een gegeven moment, je moet gewoon een keer iets gaan doen.
2: Ja.
0: Je moet gewoon nu gaan eten en je moet gewoon nu je toetje gaan eten... want anders dan ben je niet op tijd klaar om je tanden te gaan poetsen... en je moet ergens om 1 uur of 8 in je bed liggen.
2: Nou ja, en er zijn dus ook best wel... er zijn veel mensen voor deze opvoeding, omdat ze zeggen, ja, vroeger was het best wel streng. En het had te maken met angst die ik had. Zo van, als ik straf krijg of er wordt tegen me geschreeuwd... dat vond ik zo vervelend. Ik ga dat nu anders doen in mijn eigen gezin. Dus dat kan je je voorstellen dat het zo ontstaan is. Maar inderdaad, wat je zegt, de nadelen zijn er ook. Want het kan je enorm triggeren. Jij moet rustig blijven, vriendelijk blijven. Wel de grenzen blijven aangeven, maar op een zachte manier. Vaak op ooghoogte. Ja, als je zelf heel erg gehaast bent of je hebt iets meegemaakt... je bent geïrriteerd... hou die woede dan nog maar eens in je, dus dat is één. Maar daarnaast kan het ook zijn dat je kinderen zoveel keuzes geeft... dat zij eigenlijk een beetje een keuzestress krijgen. En denken,
0: ja,
2: wat moet ik dan kiezen als er zoveel mogelijkheden zijn? En er zijn sommige dingen die gewoon moeten. Je moet naar een tandarts op het moment dat er een afspraak is. Je moet naar school en op tijd beginnen.
0: Je kan zeggen, je hoeft niet naar de tandarts toe. Zoek het lekker uit, maar dan heb je straks allemaal rotte tanden en kiezen in je mond zitten. Dus ik weet niet wat je liever vet.
2: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
3: Die denkt, dan maar later.
0: Daar zijn wij voor.
2: Ja.
0: Daar zijn de parents voor.
2: Maar toch zijn er dus echt heel veel bij TikTok. Zeker sinds 2021, sinds 2022... is dat een enorme inhaalslag gaan maken... waarbij dus heel veel ouders zonder... confrontaties willen opvoeden.
1: Maar dat is dus een trend die gaande is. Ja, ik sta met mijn oren te klapperen, want ik ben echt wel in de. Want jij, het voorbeeld dat je geeft klopt. Mijn ouders waren nou niet altijd aardig. Mm-hmm. Dus ik ben altijd
0: streng. Streng of niet aardig is wat anders, denk ik.
1: Ja, nee, ze waren echt niet altijd aardig. Oh. Vooral mijn moeder was niet zo aardig.
0: En dat projecteer je dan
1: dagelijks
0: op mij een beetje of zo?
1: Precies, daarom ben ik tegen jou zo streng. Hoppie. Maar tegen mijn kinderen, ik ben dus nooit boos op mijn kinderen. Nooit. Maar het is niet zo dat ik ze laat kiezen van wat ze... wil je vandaag naar school of niet?
0: Ja, maar jij bent nooit boos, maak je nooit ruzie met je kinderen?
1: Nee, nooit.
2: Maar weet je wat voor mij de grootste schok was? Mijn collega vertelde dit. Die was naar Disneyland Parijs geweest. En er kwam een gezin beneden vanuit het hotel naar het restaurant. En die zei letterlijk tegen haar gezinsleden... waar mag mama zitten? Ja, nou, daar schrik ik van. Ik moest keihard lachen toen ik dat in eerste
0: instantie...
2: Mijn grofie. We hebben nog wel een plekje achterin.
1: Ja, niet.
2: Dan inderdaad vraagt, waar mag mama zitten? In plaats van, ja, ik ga er vanuit. Ik ga gewoon ergens zitten. Ik ga dat natuurlijk niet overleggen met welke gezinsleden dan ook.
0: Nee.
1: Ik doe dat wel.
2: Nou,
0: maar slaan we daar niet een beetje in door ook? Nee. Ja, het is bijna een soort van...
1: Nou ja, maar dit voorbeeld... Ik vind dit een slecht voorbeeld, Naomi. Want dit doe ik... Ja, dit ook. Oh, nee, ja, als wij met z'n allen naar een restaurant gaan... dan zeg ik, wat vind je leuk waar ik zit? Want soms heeft de een zin om met mij te praten en soms de ander.
0: Ja, dat snap ik.
1: En die wil naast papa en die wil naast de zus. En dan zeg ik, nou, dat maakt mij dan niet uit.
2: Ja.
0: Maar niet de vraag van,
1: je kijkt heel zorgelijk.
2: Nee, ik kijk niet zorgelijk, zeker niet. Maar ik persoonlijk, ik dacht wel, ik zal die vraag echt niet snel stellen.
1: Oh, ja.
2: Maar het kan zijn als je met meerdere gezinsleden hebt... dat je inderdaad daar rekening mee te houden. Te denken van wie wil er vandaag naast mij zitten? Ja. Vind ik al veel actievere vraag dan wanneer je als een soort van afhankelijk waar mag mama zitten?
1: Verstandig
0: maar
1: dat anders.
0: Naomi, over die gentle parenting, zijn er ook resultaten van bekend?
2: Nee, dat is het lastige. Omdat ze zeggen, er zijn heel veel pro voor gentle parenting. Want het blijkt wel dat mensen qua opgroeien... en in het gezin is er veel minder stress. Er is minder spanning. Er zijn minder uitschieters in inderdaad heel hard roepen of straffen.
0: Mm-hmm.
2: Alleen die buitenwereld, die is veel harder. Dus op het moment dat je dus inderdaad naar die middelbare school gaat... of naar die basisschool gaat, de middelbare school of naar je werk... dan kan het zomaar zijn dat iemand zegt... ik vind jou helemaal niet lief of ik vind jou stom... of ik heb helemaal geen zin in jou... En dan is die weerbaarheid veel kleiner dan wanneer je inderdaad bent opgegroeid met en teleurstellingen en afwijzingen.
0: Nee, maar goed, zoals jij dan zegt van waar heb jij vandaag zin in? Wat wil jij graag gaan doen? Als je op een gegeven moment in de maatschappij komt en je krijgt straks een baan, dan zegt jouw baas niet, nou, wat zou je vandaag weer doen?
2: Je mag kiezen.
0: Je mag kiezen.
2: Dat is een palet. He?
0: Er ligt daar een stapel werk, maar als je daar geen zin in hebt, doe het maar niet. Ja. Doe je het een andere keer of zo. Kijk, zo werkt het toch ook niet?
2: Nee, zo werkt het niet. Maar je zou het bijvoorbeeld wel in een uitzonderingspositie kunnen doen. Dat je zegt, laten we op de vrijdag, aanstaande vrijdag, hebben we allebei niks te doen. Dan gaan wij samen boodschapjes doen en mag jij kiezen wat we gaan eten. Maar dan hou je het ook nog wel bijzonder. Mm. Maar voor de rest, door de week, is het wel echt aan de ouders. Hoeveel tijd is er, hoeveel zin is er om te koken, op welke manier?
1: Dit is helemaal verkeerd, Naomi.
2: Lieve schat, je hebt het natuurlijk niet verkeerd gedaan.
1: Jawel, ik realiseer me nu dat ik altijd zeg, wat willen jullie eten? Iedere dag, wat willen jullie eten? En dan moet ik door de pizza en de patat heen voordat ik bij iets anders kom. Ja,
2: maar ik denk ook dat het is niet verkeerd. Het is nooit verkeerd. Uiteindelijk zul je zien, alle kinderen die groeien op hun manier en die besluiten daarna wanneer zij een eigen gezin hebben op hun eigen manier te doen. Ja. En dat is ook alleen maar mooi.
1: Ja. Zeg jij tegen je, want jij hebt jonge zoontjes. Vraag jij of ze willen wat ze willen eten of staat er gewoon iets op tafel?
0: De helft.
1: Ja, oké.
0: Wij halen gewoon de weekboodschappen. En daar zitten de groentes in. Want als je hen laat kiezen, zitten ze elke dag aan de witte pasta.
1: Ja.
0: En verder niks.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft zeg ik wel, wij hebben wel dat soort dingen gewoon. Die halen we en dat eten we. En daartussenin zit ruimte voor ook eens een keer wat anders. Het moet een soort van leuk ding ook blijven. Hè, dat zij een keer wat mogen kiezen.
1: Nou ja.
0: Toch?
1: Goh, ik heb zoveel geleerd vandaag.
0: Nou, ook weer een fijn. Dan kan je vanaf nu kun je lekker op het terras gaan zitten.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel Naomi.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Wij gaan bellen. Althans, we hebben al gebeld met Cindy Rademaker uit Dronden. Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, het gaat wel hoor.
1: Het gaat wel, dat houdt niet echt over.
2: Nee, dat is zo.
1: Oh, wil je er wat over zeggen?
2: Ik wil het ook niet weten, mijn verhaal.
1: Oh. Maar we hebben wel eventjes, maar tot ongeveer 11 uur.
3: Ja, en wil je het op de radio vertellen, Cindy?
2: Ja, is goed.
3: Nou, vertel.
1: Nou, vertel even kort.
2: Ik heb een zonde in mijn neus.
1: Ja.
2: Omdat ik een maagverlamming heb.
1: Een maagverlamming?
2: Ja.
1: Dat betekent...
2: Mijn maag doet het niet meer.
3: Ach, jezus. Ach,
1: ja,
2: Ik heb een dubbele hernia met een uitgedroogde tussenwervelschijf, waardoor ik slecht kan lopen.
3: Oh, dus daar zit je dan in Dronten?
2: Ja, tussen vier muren inderdaad.
3: Ach, nou gelukkig kon je ons spelletje doen.
2: Ja, dat vond ik wel leuk om mee te doen.
3: Was je toch weer vier minuten afgeleid?
2: Ja.
1: Nou ja, we hebben je nu ook aan de lijn, dus ik hoop dat we nu ook een beetje afleiding kunnen geven.
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik eruit ben gehaald.
3: Nou, gelukkig. Ja, toch een lichtpuntje in de moeilijke dagen, Cindy. Dan hoop ik dat we ook nog een flinke prijs voor je draaien aan het rad.
2: Ik hoop het ook.
1: Ja. Wat heb je gevonden eigenlijk in die foto? Wat was het verschil?
2: Van de popcorn de prijs.
1: De popcorn de prijs bij de avondvierdaagse was dat, hè?
2: Ja, en dan stond er 2-3 en 3-2.
1: 3-3 en 3-2. Even kijken.
3: Dus even kijken hoor.
1: Ik hoop dat het de stand is voor vanavond.
3: De 3-2. Popcornprijs.
1: Ja.
3: Die is dan daar de pop. Oh ja, zie je dat?
1: Ah, ja.
3: Oh ja, ik dacht al. Maar ik had het niet goed gezien. Daar hoefde je niet lang naar te kijken, Cindy.
2: Nee, die was zo gevonden.
3: Die is goed. Ja, ik zat naar al die snoepjes en die slingers te kijken op de foto.
1: Dat snap ik.
3: Ja, je moet ook eerst even kijken wat voor de hand ligt. Dat deed Cindy wel. Dat betekent dat ik voor je aan het rad ga draaien. Wil je dan dat ik een enorme zwieper geef? Of zal ik gewoon een rustig draaitje eraan doen?
2: Ah, doe maar een enorme zwieper.
1: Ja, een enorme zwieper. Goed.
3: Als iets te beleven valt, Cindy, haal ik ook alles eruit. Hoppakee. Nou, er vallen deze keer geen losse onderdelen van het rad dat scheelt.
1: We hebben hem gisteren even opnieuw ingesteld.
3: Echt waar?
1: Ja.
3: Met de schroevendraaier.
1: Met het schroevendraaitje er ook aan zo. En er zitten nieuwe prijzen ook alweer op.
3: Oh, ik zie het.
1: Ja?
3: Deze is nieuw voor mij.
1: Oh?
3: Cindy?
2: Ja?
3: Ik weet niet, maar je hebt een speaker gewonnen.
1: Wat een speaker?
3: Een speaker?
1: Ja, dat is leuk. Dat is een heel klein speakertje. Oh. Die kan je via je telefoon Bluetooth aansluiten. En dan heb je leuk geluid.
3: Oh.
2: Dat zullen de buren leuk vinden.
1: Ah. Nee. Hij gaat niet verder dan een meter om jou heen of zo. Oh.
3: Dat zullen de buren leuk vinden. Je kunt hem wel op de schutting zetten, denk ik.
1: Ja.
2: Ja, daarom. We kunnen ze mee genieten.
3: Ja, verspreid de Omroep Flevoland ook naar de buren, Cindy. Ja. Dit is een mooi evenement voor jou. Nou, je krijgt van ons die skieker, goed gevonden die naam.
1: Skieker, ja.
3: Ja, die skieker krijg je thuis gestuurd.
1: Hey Cindy, heb je leuke buren of heb je buren dat je zegt van nou, die kunnen wel weg?
2: Nou, er zitten er een paar tussen.
1: Ja? Nou, dan sturen we dan een wat grotere skieker voor.
2: Ah, je bent een topper.
3: Ja, dat zal ze leren.
1: Dat zal ze inderdaad leren. Hé, Cindy, heel veel sterkte met alles.
2: Ja, hartstikke bedankt.
1: En voor zover toepasselijk, heel veel beterschap.
2: Dankjewel, komt vast goed.
1: En tot de volgende keer. Blijf naar ons luisteren, want dan heb je in ieder geval wat afleiding, hè?
2: Ja, dat is goed.
1: Oké, dankjewel Cindy. Fijne dag.
2: Hey, dank jullie wel.
1: Doei.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: 9.
1: Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over Flevoland en is het op veel plaatsen een tijdje nat. In de loop van de nacht volgen droge perioden en dan daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Nou, de droge weer is dan wel van tijdelijke aard, want donderdag overdag ontstaan er alweer snel buien. Lokaal met onweer daarbij en bovendien waait het stevig met een kracht 4 tot 5. En langs de grote meren zelfs af en toe windkracht 6. Dat is een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur ligt donderdagmiddag rond een graad of 17. De dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af, maar een enkele bui blijft zeker mogelijk. En aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel.
2: Je luistert naar het beste van Flevoland, met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
6: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
5: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het is feest op de kinderboerderij Emmerlebos in Emmeloord. Ze bestaan namelijk 25 jaar en vieren dat vandaag met echt allerlei activiteiten.
2: En verslaggever Raoul Kuipers die heeft zijn feestmuts opgezet en is enorm nieuwsgierig. En nu bij die kinderboerderij. Raoul, is het al druk?
3: Nou, het is hartstikke druk. Ik denk dat het hier nog nooit zo druk is geweest. Maar dat kan ik beter even aan Wietske vragen. Is het hier ooit zo druk geweest?
4: Nou, volgens mij is het hier nog nooit zo druk geweest. Maar het is geweldig, hè? Als je alles ziet. Roofvogels die gaan, als je daar zou kijken. Ja, het is gewoon geweldig. Maar wij zijn ook heel trots op deze hele mooie plek.
3: Ja, het is een gezellige sfeer. Er is van alles te zien en te beleven. Je zei het al, de roofvogelshow. Ik zie daarachter ook een pauw lopen. Oh, naast ons is een mooi springkussen. Ja, achter ons zie ik vlaggetjes. En wat zei u?
4: Schapen en alpaca's en ezel. En we hebben een minikoe tegenwoordig. En kippen en pauwen. En de herten natuurlijk nog altijd.
3: Ja, en jij bent hier van de kinderboerderij. Doe je dat al lang?
4: Ik ben voorzitter voor 5 jaar. En daarvoor was ik penningmeester. Maar dit is... Ik vind voorzitter leuker dan penningmeesterschap. Daar ben ik niet zo goed mee.
3: Nu ben ik dan ook benieuwd. De kinderboerderij bestaat 25 jaar. Is er dan ook al een dier wat 25 jaar is?
4: Nee, volgens mij niet.
3: Nee?
4: Nee. Maar dat zou ik echt even aan een van Philadelphia moeten vragen. Want die weten daar meer van. Want die verzorgen de beesten. Wij zorgen dat alles blijft lopen. En dat er vrijwilligers zijn. Dat gewoon blijft lopen. Maar zij voor de dagelijkse gang van zaken, dat doet helemaal Philadelphia. En daar hebben wij een geweldige samenwerking mee. Wij hebben dit vele feest hebben we ook samen gedaan. En bestuur en Philadelphia.
3: En dat loopt heel mooi samen. En achter ons zie ik ook een grote boog met ballonnen en gouden slingers. En ik sta naast de jeugdburgemeester Frank. Jij hebt dat vanmorgen net geopend, toch?
5: Ja, zeker.
3: Wat kun je daar binnen allemaal zien?
5: Nou, er zijn heel veel konijnen en cavia's te zien. Verschillende soorten ook heel mooi om te zien.
3: Heb je ze ook al geknuffeld?
5: Daar nog niet. Wel een andere keer, maar vandaag nog niet. Hè.
3: Ja, je hebt er net geopend. Hoe ging dat?
5: Ja, supergoed. Wietse gaf de schaar aan en toen is die geopend.
3: Heb je echt een lintje doorgeknipt ook?
5: Jazeker.
3: Nou, kijk, dat is dan een mooi moment geweest, denk ik.
5: Ja, zeker.
3: Loop ik even eens

0: stapje verder, want daar staat burgemeester Roger de Groot. Ja, wat betekent zo'n kinderboerderij voor Emmeloord?
1: Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Hier is heel veel te doen, voor kleine kinderen ook. En dat voorziet gewoon in de behoeften voor Emmeloord, maar ook voor heel Noordoostpolder. En het is misschien nu drukker dan normaal, maar over het algemeen zijn die best gewoon heel veel kinderen. Want er is hier gewoon veel te doen.
0: Bent u jezelf ook wel eens te vinden?
1: Nou, ik ben hier wel een paar keer geweest. Ik heb ook een keer kleine nichtjes op bezoek gehad. En ben ik ook mee naar de kinderboerderij geweest. Ja.
0: En naar welke beestjes kijkt u dan het meest?
1: Nou ja, de kleintjes vinden toch vaak de knuffel. Hè? De konijnen, de cavia is leuk. Maar ja, gewoon alle dieren en de speeltuin. Gewoon leuk om te zien.
0: Het is gewoon een mooie plek om te zijn.
1: Het is een hele mooie plek hier in het Emmelenbos. Heel mooi groen eromheen. Dus het is hier fantastisch mooi.
0: Ja, en het wordt ook steeds toegankelijker voor iedereen. En daarvoor loop ik even een stukje verder. Want daar staan Rita van het Samen Speelfonds. Met een enorme check in, Jan. Hoeveel staat erop?
2: Ja, €31.500 hebben we ter beschikking gesteld hier voor het Emmelenbos. En dat heeft ermee te maken dat het Samenspeelfonds is een samenwerking van Jantje Beton en Stichting Gehandicapte Kind. En met als doel dat elke gemeente in Nederland een plek heeft waar kinderen met en zonder beperking met elkaar kunnen samenspelen.
0: Is dat nu heel weinig?
2: Nou, het gaat steeds beter. Inmiddels hebben bijna de helft van de gemeenten in Nederland heeft ongeveer zo'n plek. Maar er zijn er ook nog steeds 142 om precies te zijn, die het niet hebben. En er zijn in totaal in Nederland heel veel plekken waar nog steeds kinderen met een beperking niet kunnen spelen. En daardoor ook geen vriendjes kunnen maken. Dat vinden we echt heel belangrijk. Dus het is fantastisch om te zien dat dat hier kan nu. Ja.
0: Ja, Marita, jij zit in een rolstoel. Je bent zelf net ook al van de glijbaan afgegaan, toch?
3: Ja, ik ben er ook vanaf gegaan.
0: Hoe was dat?
3: Leuk.
0: Want wat maakt deze glijbaan anders dan een andere glijbaan?
3: Nou ja, je zit in je eigen rolstoel en je hoeft er niet per se uit. Dus normaal moet je van, toen ik klein was, dan ging ik gewoon uit de rolstoel en ga ik van de glijbaan. Want dan ben je nog flexibel. Maar er zijn heel veel kinderen die dat niet kunnen. En dat is wel jammer. Dat ze er niet van kunnen genieten.
0: En kan je op veel plekken van de glijbaan of is dit wel een uniek plekje?
3: Nou, dit is nu de enigste wat ik nu ken. Dus ja, dat is wel leuk.
0: En hoe vaak ben je al gegaan?
3: 3 keer.
0: Hoe komen er nog meer aan?
3: Weet ik niet. Waarschijnlijk wel als een keer kom, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Loop ik nog even naar jou. Ja, hoe beleef jij deze dag tot nu toe?
4: Nou, het is echt één groot feest. Het is echt superleuk om te zien dat alle kinderen voor alle kinderen hier een plekje is. De kinderboerderij was al heel mooi. Maar met de speeltuin die nu nog inclusiever is, waar alle kinderen kunnen spelen met elkaar. Dat is gewoon super gaaf. En ik ben trots dat we dat als bestuur en als Philadelphia en het Samenspeelfonds samen hebben kunnen realiseren.
0: En Maaike, ben ik toch ook wel benieuwd. Vandaag is het heel druk. Hoe ziet normaal een dag er dan uit?
4: Nou, misschien niet zo druk. Maar de kinderboerderij is wel echt een plek voor de hele gemeente waar veel kinderen komen. Dus ja, eigenlijk is het altijd een gezellige boel. Er komen veel kinderen spelen, veel ouders lekker kletsen. Je kunt ook altijd lekker een bakje koffie komen halen. Dus ja, eigenlijk is het altijd wel een gezellige boel.
0: Ja, en dus al 25 jaar te vinden in het Emmelenbos. En vandaag extra feestelijk, maar normaal ook gewoon gezellig met alle diertjes of even om een rondje te wandelen.
5: En ik heb het idee dat heel Emmeloord daar op die kinderboerderij is, hè?
6: Ja, zo klinkt het wel in ieder geval. Heel gezellig.
5: Dankjewel, Raoul.
7: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het was een ongekende grote vuurzee. En vlammen sloegen meters hoog uit het dak. Dikke zwarte rookwolken waren in de wijde omtrek te zien.
2: Vandaag is het 10 jaar geleden alweer dat Urk werd opgeschrikt door een gasexplosie aan de Grote Fok. Een explosie die in één klap een woningblok vernietigde.
1: Ja, en Pieter van Maren was destijds burgemeester van Urk. En hij herinnert zich deze dag nog goed. Dat vertelde hij eerder aan ons.
3: Het was ontzettend mooi weer. Dat was het eerste wat me te binnen schoot. En ik was net thuis en ik had net een korte broek aangedaan en een t-shirtje. En ik hoorde een enorme klap. Dat ik dacht van, wat is hier aan de hand? En vervolgens stapte ik op mijn fiets. Want ik zag natuurlijk die vlammenzee ook. En stond ik daar in mijn korte broek en was er een grote paniek in de omgeving. Dus dat is een beetje de eerste beelden die ik heb.
1: Ja, was er dus eigenlijk nog misschien wel voordat de politie of de andere hulpdiensten er waren?
3: Nou, ik kwam dus vlakbij, dus ik ging gelijk op de fiets erheen. En toen, nou ja, dan hoor je allerlei sirenes en dan wordt er opgeschaald. En dan denk je, nou, dat is niet zomaar iets. En daar schiet als eerste door je hoofd heen natuurlijk van, zijn er gewonden? Zijn er mensen die overleden zijn? Zijn er zwaar gewonden? Nou, dan kom je in al dat scenario's terecht. Omdat we daarvoor natuurlijk ook wat overlijdens te hebben gehad met mensen met eenzijdige ongelukken. Mensen die op zee zijn overleden en omgekomen. Dus ja, dat is dan eigenlijk het vervolg waardoor je heen schiet.
2: Ja, en u ging al heel snel naar de plek waar die explosie was, dus op de Grote Fok. Maar wat kunt u daar nou doen eigenlijk als burgemeester?
3: Ja, dat is altijd het lastige als burgemeester. Aan de ene kant is er een soort crisis, dus je wil in een beleidsteam bij elkaar zitten om afspraken te maken. Gewoon hele praktische afspraken van mensen zijn hun huis kwijt, waar moeten ze overnachten, allemaal dat soort zaken. Aan de andere kant, ik dacht dat komt allemaal wel goed. Mensen zijn verstandig en die nemen daar wel verstandige besluiten over. Daar ter plekke iets doen, ja, loop ik al gauw in de weg. Maar ik denk wat ik met name wil doen is gewoon mensen spreken die daar lopen. Mensen die getroffen zijn. Mensen meenemen naar een locatie waar ze een stukje rust hebben. En hun verhaal aanhoren. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je kan doen. Want voor de rest, de brandweer blust. De politie zet af. En doet zijn werk en doet onderzoek. En op het gemeentehuis werden allerlei besluiten genomen om die mensen op een goede manier te verzorgen. Ja. Dus ja, het luisterend oor, de burgervader.
1: Ja, want in hoeverre krijgt u vragen over, kunt u dit voor mij regelen, kunt u dat voor me regelen? Want mensen zitten vaak met heel veel vragen.
3: Dat is ook zo. Het zijn in eerste instantie die praktische. Zijn in feite is hier twee dingen. Hè. Dus mensen vragen van dat moesten we goed regelen. Van andere mensen gaan bellen. Ja, mijn oom woont er, mijn tante woont er, er woont een zus en een kind, weet ik niet wat. Dus hoe geef je de informatie of er wat gebeurd is met de mensen en in welke mate? Dus dat was een belangrijk ding om uit te zoeken. En de tweede is, en daarom hebben we een zaal ingericht voor de mensen die daar woonden. Gezegd, daar gaan we antwoorden op geven. En nou, één ding die we gedaan hebben is gezegd, we gaan het nu voor de avond en de nacht regelen als u daar behoefte aan hebt. En morgenochtend komen we weer bij elkaar en dan gaan we inventariseren waar u behoefte aan hebt en wat we dan op dat moment kunnen organiseren voor u. En je ziet dan wel de kracht van de Urker samenleving. Want heel veel mensen zeiden wel van ja, maar ik kan wel bij een neefje en nichtje slapen of bij een familielid. Dus in die zin, de opvang was behoorlijk goed geregeld voor de eerste nacht. En dan de volgende dag hebben we natuurlijk allerlei mogelijkheden geboden van psychische hulp, financiële hulp, verzekering erbij en dergelijke. En dan ga je naar nog meer naar de praktische invulling. Ja. Je ziet dat in eerste instantie mensen hun verhaal willen doen en die mogelijkheid hebben geboden. En daarnaast hebben we het geprobeerd om te splitsen. We zeiden we hebben bepaalde locaties aan voor de direct omwonenden. Voor de mensen die getroffen zijn, een andere locatie. Voor de media en een locatie voor de mensen die vragen hebben van, is er een familielid van mij bij betrokken? Dus ja. Zo hebben we geprobeerd daar enige sturing in te geven.
2: En op een gegeven moment kwam het nieuws natuurlijk dat er geen gewonden waren gevallen. Weet u dat moment nog goed, wat er toen gebeurde?
3: Ja, dat kwam op zich al vrij snel bij mij binnen dat er waarschijnlijk geen zwaargewonden waren dan wel overledenen. Omdat mensen wisten wie er woonde. Dus één huis stond leeg en bewoners waren op een camping. Ja, dan is het wel anders. Op het moment dat je daar staat en hoort van er zijn twee mensen of één mens overleden of er zijn zwaargewonden, dan geeft dat een hele andere dynamiek dan dat je hoort van. Er is niemand overleden, er zijn geen zware gewonden, dan is er toch wel iets van een opluchting. Want hoe erg het ook is materieel, daarvan had ik zoiets, dat gaan we wel regelen en dat regelen we onderling wel. En dat met bouwen, dus dat komt wel uit. Dus dan een zucht van verlichting dat.
1: Ja, zo'n gebeurtenis waarbij een halve straat ontploft, dat heeft ontzettende impact natuurlijk op de gemeenschap. Dat brengt ook bij omwonenden allerlei angst naar boven van kan mij dit ook overkomen? Hoe ga je daar dan mee om als burgemeester?
3: Kijk, de aanleiding was natuurlijk dat er een weg opengebroken was en riolering kwam. En dat op een of andere manier dat gas niet goed afgesloten was. Dus dat er een handeling gebeurd was die op een of andere manier blijkbaar niet effectief was. En daarbij heb je zoiets, dan is het geen repeterend karakter. Dat is natuurlijk toch heel wat anders dan dat je zegt van er is mogelijk kans op herhaling. Ik bedoel, het was echt een incident en de kans op herhaling werd minimaal ingeschat. Dat weet je daar dan wel bij af. Dus in die zin kan je dan mensen ook wel weer geruststellen en zeggen van de kans dat het bij u gebeurt, dan moet er al een opgraving plaatsvinden. Nou, in de meeste straten op Urk was dat op dat moment. Het was op dit moment op één straat. En B, het werd echt bestempeld als een incident. Dus ik kreeg niet zozeer dat mensen nu zeiden van overkomt dat ons ook. Nee, die vraag is niet zo aan de orde geweest.
1: Nee, nou is het dit jaar 10 jaar geleden dat het is gebeurd. Denkt u hier nog regelmatig aan?
3: Het zijn van die flitsmomenten dat je eraan denkt. Kijk, als het dan weer juni is en het is mooi weer, dan denk ik, oh ja, dat was die gasexplosie, weet je nog? Of als ik op Urk ben en ik ben toevallig daar in de buurt en ik rijd daar langs, dan denk ik, er zijn ook wel weer mooie nieuwe woningen neergezet. Dus je denkt er wel aan, maar de impact voor mij bij bijvoorbeeld visserlanden die omgekomen zijn, daar denk ik vaker aan. En dan word ik, dat staat meer in het op het netvlies dan deze brand.
1: Ja, dat was oud-burgemeester Pieter van Maren van Urk. Hij is tegenwoordig burgemeester aan de overkant van het Markermeer. Ja, het is Markermeer, ja. Want in Kocheland, gemeente Kocheland. Dat ligt ergens in West-Friesland in Noord-Holland. Meer over die gasexplosie kun je op onze website terugvinden op omroepflevoland.nl.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over Flevoland en is het op veel plaatsen een tijdje nat. In de loop van de nacht volgen droge perioden en dan daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Nou, de droge weer is dan wel van tijdelijke aard, want donderdag overdag ontstaan er alweer snel buien. Lokaal met onweer daarbij en bovendien waait het stevig met een kracht 4 tot 5. En langs de grote meren zelfs af en toe windkracht 6. Dat is een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur ligt donderdagmiddag rond een graad of 17. De dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af, maar een enkele bui blijft zeker mogelijk. En aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
1: Het minderheidskabinet van Rob Jetten zit deze week exact 100 dagen. En wat blijkt? Het vertrouwen in het kabinet is tot een dieptepunt gekelderd.
2: Ja, op verschillende dossiers weet het kabinet geen verschil te maken, vinden veel Nederlanders. En dat komt naar voren in allerlei verschillende onderzoeken van Hart van Nederland, RTL Nieuws. En ook een vandaag deed onderzoek naar de resultaten van de eerste 100 dagen Jetten. Ja, hoe strengen ze ons dwars op de weekpanel? We kunnen het vragen aan Djuko Posma, Lely Sedelingen, lid van vakbond FNV. En aan Almere, Gwanny Wassenaar, communicatiespecialist. En ook voorzitter van de Flevolandse Zakenvrouwen.
1: Ja, ja. Gwanny, jij neemt nog even een slokje water. Je wilde even over nadenken, denk ik.
3: Ik denk dat het goed is om het wat milder te laten landen.
1: Oké. Jij zit er klaar voor.
4: Ja, helemaal. Nee hoor. Maar ik ben ook wel mild of zo. Ik heb hem toevallig vorig jaar ook ontmoet, Rob Jetten. Huh? En hij als persoon en wat D66 wil, vind ik nog niet zo verkeerd in principe. En ook dat ze daar zitten. Maar ik geef ze een 5 en ik hoop dat het nog een 7 kan worden. Als er nou een mooi sociaal akkoord komt, dat soort dingen.
2: Maar wat bepaalt die 5 op dit moment dan? Dat sociaal akkoord wat er nog niet, of dat niet er is?
4: Dat is er nog niet, dan zou het een voldoende worden, weet je. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat ze na het vorige kabinet, dat ze daar zitten. En wat ze doen is gewoon nalaten, is mensen gerust te stellen, zekerheid te bieden. De lasten goed te verdelen over mensen die het kunnen hebben en mensen die het wat minder kunnen hebben. En daar maken ze gewoon een fout op. Sociaal gebied, economie gaat nog redelijk. Al is er wel nu inflatie en dat soort dingen. Dus dat komt er ook nog op ons af. Mm. Dus, maar gewoon ja, die basis, dat ze gewoon akkoorden hebben, dat ze gewoon de mensen weten te inspireren door te laten zien dat er gewoon ook een regering zit die luistert. Dat moet nog beter.
1: Maar toch een 5. Geen 5,5?
4: Nee, 5.
2: Nee. We krijgen ondertussen ook appjes binnen. Wil van Dijk die stuurt... Hallo Odeke en Jordi, ik geef Rob Jetten een 7. Groet Wil.
1: Nou, kom er maar in, Gwanny. Wat geef jij Rob Jetten en zijn consorten?
3: Kornuiten. Kornuiten. Ik ga geen rapportcijfer geven. Ik denk dat we allemaal een bepaald gevoel hebben gehad bij de campagne die is gevoerd. Het was een hele sterke campagne. Ik vraag me af of alles wat er in de campagne is gezegd en beloofd ook daadwerkelijk kans van slagen heeft in een minderheidskabinet. Want het lijkt er nu op dat dat niet zo is. Ik denk wel dat 100 dagen misschien te kort is om daar een heel hard cijfer aan te koppelen. Mm-hmm. En we zijn natuurlijk als land, als maatschappij, dat verbindt ons wel heel goed in klagen. Zijn we goed in, vinden we leuk. Het is een vorm van ontspanning, van sociale cohesie die we daarin vinden. Maar ben ik zelf persoonlijk op dit moment heel erg optimistisch?
1: Ik heb toch een beetje het idee dat dit vaker gebeurt. Hè? Als er dan net een nieuw kabinet is geïnstalleerd, wordt de balans opgemaakt na 100 dagen. Het is altijd gemopper, want er is nog niks waargemaakt.
4: Dat kan ook niet. Dus dat is wel zo, maar dat zeg ik ook. Het is afwachten wat er nog gaat komen, die belangrijke dingen.
2: Maar want als je objectief kijkt naar dit kabinet, hè, wat ze tot nu toe, ja, is er maar weinig natuurlijk wat je in 100 dagen kan regelen. Het is 3,5 maand of zo is dat. Maar je kunt wel zeggen dat afspraken die ze hebben gemaakt en neergelegd hebben, er zijn er al 5 of 6 waarop ze terug zijn gekomen.
4: Ja. Bijvoorbeeld, nou, gelukkig wel.
2: Ja, maar dat maakt het ook wel moeilijk, want je kan dan wel misschien niet eens zijn met iets, maar het gebeurt wel. En nu heb je het idee, ik ben het er niet mee eens, maar het gebeurt ook niet. Dus wat moet ik hier nou mee?
4: Ja, het lijkt een zwakke indruk te maken misschien. Maar ja, er zit ook wel iets in van luisteren en reageren op wat de maatschappij naar voren brengt. Dus in die zin is het ook wel weer democratisch, denk ik. Ik zou dat nog niet afschrijven. Als je krachtdadig bestuur wil dat gewoon recht tegen de burgers ingaan, gewoon doet wat er afgesproken. Nou ja, dan is dit al een slecht bestuur, want ze verbreken eerst de akkoorden, gooien de knuppel in het hoenderhok. En als iedereen dan zegt van nou, doe het vooral niet, ja, dan komen ze erop terug. Ja, het is eigenlijk een beetje een cirkeltje of zo. Hè? Van, Maar goed, we wachten af. En,
2: ja, nou was eigenlijk een van die waarom mensen ook naar de stembus gingen, was we willen wat meer visie hebben, want we zitten met grote problemen. Stikstof, ik noem maar even een kleine. Heb jij het idee, Kwanie, zie jij grote vergezichten nu door dit kabinet?
3: Nee.
2: Weet je waar ze heen willen?
3: Nee, en ik denk dat dat ook een beetje het probleem is. Ik denk dat ze dat zelf misschien ook niet helemaal weten. En daarom zeg ik ook, 100 dagen is dan vrij kort om te praten over vergezichten of lange termijn visie. Wat we wel kunnen zeggen is, hebben we nu voldoende vertrouwen dat de mogelijkheid bestaat dat die er ooit wel komt liggen, die lange termijn visie. En daarvan zeg ik, dat gevoel heb ik nu niet.
2: Nee, dus allemaal is werk aan de winkel.
4: Ja, dat behoorlijk. Kan best wel moeilijk zijn, hè, met zo'n minderheidskabinet. Moeten ze toch eigenlijk een bredere coalitie zien te bouwen uiteindelijk. Maar misschien kon dat toen, ze formeerden nog niet. Maar later wel, dat hoop je dan.
3: Laten we dat dan niet doen ten koste van de baarmoeders van vrouwen.
4: Nee, absoluut. Nee hoor. Dat is ook heel raar voor D66, weet je. En om daar op toe te geven.
2: Maar is dat zo? Want het is toch alleen een verzoek?
3: Het is nog een verzoek. Maar wat ik denk dat men een klein beetje het gevoel heeft dat D66 vrij makkelijk toegeeft aan wat andere partijen willen om.
2: Ja, maar ondertussen zitten ze ook met de VVD in dat minderheidskabinet. Dus de vraag
4: daarom.
2: Is. Je kan nog de hele tijd appen wat voor rapportcijfer je wil geven aan Rob Jetten en zijn kabinet. We hadden al eens eventje binnengekregen van Wil van Dijk. Djuko die gaf een 5. Nou, Gwanny wilde zich
3: ik
2: niet.
3: Ik hou wijselijk mijn mond.
2: Die wilde niet. Jordi en ik houden ons afzijdig, want wij zijn onpartijdig als journalisten natuurlijk. Wij denken altijd het onze ervan. 5 en een 7, dat is 6. Ja, een 6.
4: Kijk, wat wel weer sterk was van de laatst met die AZC-rellen en zo. En toen kwam hij terug. En toen hebben ze vrij snel maatregelen genomen. En nu doen ze dat ook. Dus dan komen ze wel met concrete stappen.
2: Wat voor stappen dan?
4: Nou ja, zoals nu, burgemeesters krijgen meer noodbevoegdheden, dat soort dingen.
2: Ja, maar ondertussen wordt er niks opgelost qua opvang van asielzoekers. En moeten gemeenten dat allemaal wel weer zelf uitzoeken.
3: Dat is even geduld,
4: want je krijgt nu dat Europese migratiepact. En aan de hand daarvan gaat Nederland dus ook verder met de spreidingswet. Maar je kan niet een rotzooi van jaren in één keer opruimen.
2: Nee,
4: maar
2: dus jij geeft nog een goed aanloopje in ieder geval. Ze hebben nog even de tijd. Nou, wat de volgende 100 dagen het kabinet Jetten gaat geven, dat bespreken we dan over 3 maanden dus. En dan is het, moet ik weer rekenen.
1: Ja, doe dat nou niet.
2: Nee,
1: gaat je niet lukken.
2: Het is van deze 6, 9 september ergens.
1: Ja, dat dacht ik inderdaad al. Nou, dan komt Gwanny denk ik wel met een cijfer.
3: Dan komt
1: valt er wat
3: cijfer.
1: Meer over te zeggen. Dank jullie wel weer voor deze week. Djuko Postema en Gwanny Wassenaar.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou ja, dat is, en een kind kan je daar niet op bevragen. Want een kind overziet die gevolgen natuurlijk helemaal niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want we voorzien dat dit type situatie in de toekomst vaker gaat voorkomen dan we in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We maken vandaag een regenboogwrap. Dat betekent dat we volkoren wraps hebben die extra gezond zijn, met allemaal verse groenten en fruit.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voor stemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
6: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
5: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over Flevoland en is het op veel plaatsen een tijdje nat. In de loop van de nacht volgen droge perioden en dan daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Nou, de droge weer is dan wel van tijdelijke aard, want donderdag overdag ontstaan er alweer snel buien. Lokaal met onweer daarbij en bovendien waait het stevig met een kracht 4 tot 5. En langs de grote meren zelfs af en toe windkracht 6. Dat is een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur ligt donderdagmiddag rond een graad of 17. De dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af, maar een enkele bui blijft zeker mogelijk. En aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland. I love it.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
2: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over Flevoland en is het op veel plaatsen een tijdje nat. In de loop van de nacht volgen droge perioden en dan daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Nou, de droge weer is dan wel van tijdelijke aard, want donderdag overdag ontstaan er alweer snel buien. Lokaal met onweer daarbij en bovendien waait het stevig met een kracht 4 tot 5. En langs de grote meren zelfs af en toe windkracht 6. Dat is een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur ligt donderdagmiddag rond een graad of 17. De dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af, maar een enkele bui blijft zeker mogelijk. En aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met het beste muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Ja. Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over Flevoland en is het op veel plaatsen een tijdje nat. In de loop van de nacht volgen droge perioden en dan daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Nou, dat droge weer is dan wel van tijdelijke aard, want donderdag overdag ontstaan er alweer snel buien. Lokaal met onweer daarbij en bovendien waait het stevig met een kracht 4 tot 5. En langs de grote meren zelfs af en toe windkracht 6. Dat is een krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur ligt donderdagmiddag rond een graad of 17. De dagen daarna neemt de buiigheid langzaam af, maar een enkele bui blijft zeker mogelijk. En aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.